Radio Shalom is de enige echte radiovriend. Met een muzikaal en programma-aanbod voor ieder. 94.5, de juiste frequentie. Ja toch?

0: Kristin Yr.
1: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
2: Zranazani, Naskip. Naf you.
3: Een extra pensioen naast uw basispensioen. Dat is erg verstandig. U regelt het allemaal met het flexibel spaarpensioenplan Self-Reliance. Gegarandeerde uitkeringen vanaf de pensioendatum. Zodat u gewoon door kunt met uw leven. Bezoek zelf koppelteken reliance.sr voor meer informatie.

0: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
1: Connected à la scène.
2: Internet, fast bellen, mobiel data en mobiel bellen.
1: Connected à la scène.
2: Connected naar Osso, affordable for you.
1: Yeah, yeah.
2: Connected naar Broco, met TNCU business pakketten zijn alle klanten fresh en online. Connected na Scoro. Online plus Larry is lobby.
1: Connected à la scène. Enjoy affordable connectivity.
2: Still the most affordable. Taylor's here keeping us in touch.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

0: Dank u wel, Heer. Dank u wel, Koning der Koningen en Heer der Heren, dat u die weg gegaan bent voor ons. Dat u die weg gegaan bent voor ons aan het kruishoofd van Golgotha, om ons terug te brengen naar het hart van de Vader. Om de Vader aan ons te openbaren, zodat wij mogen weten wat de waarheid is, wie waarachtig God is, en mogen kiezen en leven. Omdat u die bent de weg, de waarheid en het leven, ons brengt tot de volheid van ons zijn hier op aarde. En we danken u daarvoor. We danken u, Vader, dat u ons verzegeld hebt met uw Heilige Geest. De Geest der belofte. Dat u ons met uw Geest heeft nadertrekt tot de bestemming die u met ons voor heeft. Wanneer we uw Geest horen volgen en hem ons laten leiden. We danken u, Heilige Geest, dat u niet opgeeft om ons te brengen tot het hart van de Vader. Dat u niet opgeeft om Christus aan ons openbaar te maken, omdat we hem mogen kennen in de rechte kennis. En u mogen kennen. Ik bid in het bijzonder in een tijd als deze, Heere Heilige Geest, dat wij steeds fijngevoeliger worden voor uw leiding. Dat wij steeds fijngevoeliger worden om een geest van onderscheiding te hebben. Om te onderscheiden waar het op neerkomt. Maar ook dat we elkander kennen naar de geest. Als kinderen Gods in dit land. Omdat we elkaar mogen bemoedigen, mogen opbouwen, mogen toerusten. Mogen vermanen. Omdat we werkelijk als één Christus mogen zichtbaar maken. Vader, we bidden op dit moment voor alle kinderen die u geroepen heeft, die ja hebben gezegd tegen Jezus als Heer en Koning, die u geplaatst heeft in posities, in de regering, in posities, leidinggevende posities, posities, Heren, waar ze invloed hebben om anderen tot opbouw te zijn, om anderen te leiden. Zo bid ik, Heren, dat in deze tijd we bewust mogen worden, Heren, dat uw wil is dat we zijn, Vader God, uw wil is dat we zijn als de Zoon, dat ook in ons karakter Christus gevormd wordt. Omdat we werkelijk het licht zijn. Het licht voor Suriname. Omdat de velen die u niet hebben aangenomen als Heer, tot erkentenis mogen komen van de waarheid. Omdat ze Christus zien in ons. Omdat Christus in ons gevormd wordt. Zo bid ik, Heere, samen met mijn broers en mijn zussen die met me meebidden, dat dit een tijd mag zijn, Heere, dat het karakter van u in ons gevormd wordt. Dat het niet langer zal zijn dat we met de mond beleiden, maar dat onze handel en onze wandel, ons karakter, onze daden niet in overeenstemming zijn met wie u bent en wie wij behoren te zijn in u. U roept ons op, Heere, in uw woord, om heilig te zijn, want u bent heilig. Dat we ervoor kiezen om dat heilig, in de heiligheid te wandelen die u voor ons hebt voorgehouden. En dat het niet langer zal zijn, Heren, dat we uw naam schaden, maar dat het zal gaan worden, Heren, dat mensen zullen erkennen in dit land dat wanneer zij ons zien, dat ze u zien in ons. Omdat onze handel, omdat onze wandel, omdat onze manier van omgaan met onze naasten u uitdraagt. En we die liefde hebben voor elkaar, waarmee u ons hebt lief gehad, zoals u ons hebt opgedragen. Dat bidden wij deze dag, dit moment, dat het tot stand komt in het lichaam van Christus in Suriname. In Yeshua's naam. Halleluja. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

overcomers. I overcame. I overcame.

0: Het is 11 uur.
1: Taiori. Aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18. Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Bij overspel gaat het om ontrouw in het huwelijk. Je bedriegt je man of je vrouw. Sommige mensen noemen dat uitlopen. De wijze koning Salomo schrijft: het begint misschien onschuldig, maar het zal steeds erger worden. Net als wanneer je een vlam bij de punt van je jas houdt, dan zal je hele jas in brand vliegen. Of wanneer je over gloeiende kolen loopt, dan zullen je voeten helemaal verbranden. Spreuken 6, vers 27 tot 29 uit de Bijbel in gewone taal. Met uitlopen doe je God tekort, je partner tekort en jezelf tekort. En wat is herstel vaak een moeizame weg? Overspel kan een relatie compleet vernietigen. Taiori, aangeboden door Stichting Mang Miet Mang, Prinsessenstraat 83A. Bel of app ons op telefoonnummer 85224 18.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Goedemorgen Suriname. Long time no here, maybe no see. Maar ik ben Tasaki Saidubi, de lieve mama van Eliza Saidubi. Ik ben natuurlijk uit Suriname en ik luister zoveel als mogelijk naar Radio Shalom 94.5. Gotcha!

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

0: On the 25th day in the month of Elul, the wall was completed.
1: In de ochtenduren, in de middaguren, zelfs ook in de avonduren. En wanneer ik het heb over de juiste inspiratie, luister ik graag naar
2: Radio Shalom.
1: Gewoon ieder uur van de dag. 94.5
2: Inspiration FM.
1: Het kan niet anders.

FM. 1 Petrus 5 vers 7. Mijn naam is Johan Herbert en ik luister graag naar Radio Shalom 94.5 FM Stereo. U kunt ook livestream beluisteren via www.shalomsuriname.com. Radio Shalom, a daily inspiration, not just a radio. Vertrouw, vertrouw, vertrouw op hem. Non, mi finger komt facile.

ben een nieuw mens. Hij maakte mij tot een ander mens, geheel anders. Hij maakte mij tot een beter mens. Ik geef hem dank, ik geef hem eer. Alle glorie komt hem toe. Hij schonk mij.

Het werd weer helder op mijn wegen. Want de zon, de maan en de sterren zijn weer voor mij gaan schijnen. Ik wil u danken, Heer, in woord en in dag.

0: Ik dank u, Jezus, ik prijs uw naam. Ik dank u voor alles wat u voor mij heeft gedaan. Ik heb Jezus in mij, de Heilige Geest die me leidt. Ik geloof in hem, ik vertrouw op hem. Hij stierf voor mij aan het kruis. Hij nam mijn zonde.
1: Radio Shalom, uw nationale gospelzender. De juiste vitamine voor lichaam, ziel en geest. Radio Shalom, 94.5 FM. A daily inspiration.

U mag nu luisteren en meedoen met het programma Samen 5 Minuten Bidden, een initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed.

Hemelse Vader, we komen voor uw troon van genade. Almachtige God en Vader, schepper van de hemelen en de aarde. Yahweh Adonai, de God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël. Wij erkennen u als waarachtig God. En we danken u dat we mogen komen in de naam van Jezus de Christus, Yeshua Messias, uw enige geboren Zoon, die gekomen is op deze aarde, mens geworden, die alles op zich genomen heeft om ons te herstellen, terug naar uw oorspronkelijk plan. Onder leiding van uw Heilige Geest, ons te leiden om in hem te leven en uw naam te verheerlijken hier op aarde. Om te vervullen al hetgeen u met ons leven voor hebt. Zoals David het beschreef, dat onze levens al staan opgeschreven in het boek van ons leven. Ik dank u, Abba Vader, dat het is uw genade, uw barmhartigheid, uw liefde, uw verkiezing, dat wij kunnen zeggen, Abba Vader. En dat u ons nadert tot uw vaderhart, tot uw liefdevolle hart getrokken hebt, met uw liefdescore, zodat wij mogen leren om uw liefde te ontvangen. Uw liefde te beantwoorden en uw liefde uit te delen. Ik bid in het bijzonder voor het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus in dit land Suriname. Het lichaam dat u bij elkaar gebracht heeft. En zoals u met een analogie van een lichaam werkt, is geen enkel hand hetzelfde, geen enkel voet hetzelfde. Geen enkel orgaan dubbel in ons lichaam. Maar alles hoort in het lichaam, is deel van het lichaam. En mag als één geheel functioneren. Heel, gezond, afgestemd op elkaar. En zo bid ik, Abba Vader, in de naam van Yeshua, Jezus de Christus, dat het lichaam van Christus in Suriname mag komen tot de ontdekking van wie en wat we zijn als één lichaam. Dat we leren elkaar te zien, te accepteren voor de rol die u ons gegeven hebt in dit land. Dat we mogen beseffen dat geen enkel lid alleen staat, maar dat we als één geheel mogen optrekken. Dat we mogen weten dat u aan ieder deel van het lichaam een specifieke opdracht hebt gegeven, die alleen tot de volheid komt als wij als één werken. Elkander de ondersteuning geven, luisteren naar elkaar, elkander liefhebben, elkander dragen, elkander opbouwen.

0: Zo bid ik, Abba Vader, dat uw Heilige Geest, die ons verbindt met u, maar ook verbindt met elkaar, onze harten mag overtuigen. En onze harten mag bezig zijn, in het bijzonder de harten van de leiders. Vader, leiders die u aan heeft gesteld en die u ook afzet. Zo bid ik, Heer, dat de leiders zullen herkennen wat u gegeven hebt als opdracht aan hun, maar ook aan elkander. En in die liefde, in die eenheid, die opdracht die u ons gegeven heeft als lichaam van Christus in dit land Suriname, tot vervulling te doen komen, omdat we in die liefde naar elkaar toe elkaar gaan zien, elkaar gaan dragen en met elkaar gaan werken tot de vervulling van de algemene opdracht. Zo bid ik, Heer, dat u tot uw doel komt met ons in dit land Suriname. In Yeshua's naam, Jezus de Christus, bidden wij. Amen.
1: We zijn gekomen aan het einde van het programma Samen 5 Minuten Bidden, het initiatief vanuit het Nationaal Huis van Gebed. Tot de volgende keer.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op Plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: Het is 5:00.
1: Radio Shalom, Inspiration FM, Johan Herben.
0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen, broeders en zusters. Ook vandaag is het wederom een voorrecht om te mogen ontwaken in het land der levenden. Wat een voorrecht om te weten dat we kinderen God zijn en dat Hij enorm veel van ons houdt. Zoveel dat Hij zijn leven voor ons gaf. Wat een liefdevolle God. Ik ben zuster Richards en vandaag zullen we vervolgen met het onderwerp Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. We hebben gisteren voor het laatst gezien dat het belangrijk is om van bepaalde zaken op de hoogte te zijn als we onze nieuwe identiteit willen herkennen. Ik noem de 4 punten. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. We hebben gisteren reeds gesproken over de eerste 2 punten. Over wedergeboorte, en daarin noemde ik ook bekering. Ik sprak over het geloof. En we zullen vandaag verder gaan met het derde punt, en dat is onze positie. Waar plaats ik mezelf? Hoe zie ik mezelf? Wat is mijn positie? Waarom is het belangrijk om te weten wat onze positie is? Het bevestigt namelijk onze identiteit. Als u weet wie u bent in Christus en u bewust bent van uw positie, staat u stevig en laat u zich niet gauw uit balans brengen. Verder geeft het richting en doel. Onze positie helpt ons keuze maken. Waar besteed ik mijn tijd aan? Mijn energie, mijn talenten, waar besteed ik die aan? Het plaatst ons op de weg van Gods plan. Onze positie biedt verder bescherming en stabiliteit. U heeft de goddelijke bescherming en wordt niet gemakkelijk heen en weer geslingerd door meningen of omstandigheden. Positie onder Gods leiding geeft stabiliteit. Onze positie zorgt voor invloed en vruchtbaarheid. Als u op de juiste plek staat in uw bediening, bij uw familie of in de gemeenschap, zal dat invloed hebben op uw omgeving en u zult vrucht dragen. Verder zorgt het voor gehoorzaamheid en beschikbaarheid. Het woord van God is steeds uw richtlijn en u bent beschikbaar wanneer God u roept. Net zoals Jesaja kunt u dan zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Het vierde punt is het vernieuwd denken. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Waarom moet ons denken vernieuwd worden? We komen zo los van oude denkpatronen. Zonder vernieuwing blijven we denken zoals de wereld denkt. Angst, twijfel, zelfgerichtheid. Vernieuwd denken bevrijdt ons van die ketens. We leren Gods wil herkennen. Alleen met een vernieuwd denken kunnen we onderscheiden wat goed en welgevallig is voor God. Het geeft geestelijke helderheid. Het zorgt verder voor transformatie van ons leven. Denken beïnvloedt handelen. Als ons denken vernieuwd is, verandert ons gedrag en onze hele levensstijl. Het is de motor van geestelijke groei. We kennen deze tekst uit het hoofd. Wees hervormd door de vernieuwing van uw denken. En er zijn nog vele andere teksten die we uit het hoofd kennen. We kunnen teksten vaak citeren. Het letterlijk aanhalen van die woorden. We kunnen ze memoriseren. Het uit het hoofd leren van teksten. Zodat je ze kunt oproepen wanneer je ze nodig hebt. Maar wat we weinig doen, is mediteren. Diep nadenken en overwegen, vaak in stilte, over een tekst. Je laat de betekenis tot je doordringen, zodat je het woord kan toepassen in je leven. Wanneer ik weet wie ik ben in Christus, heeft dat gelijk invloed. Ik bid vanuit een positie van overwinning. En ik ga niet naar de overwinning toe. Dus ik bid niet vanuit een positie van verlies naar overwinning. Nee, ik bid vanuit die positie dat ik reeds overwonnen heb. We bidden vaak en leven vaak als bedelaars. In plaats van erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus. We lezen de Bijbel als een verhaalboek of een geschiedenisboek. We staan niet stil bij de diepere betekenis van wat er staat. We staan niet met zekerheid en overtuiging op het woord van God. We gaan Gods tegenwoordigheid nog steeds binnen als vreemdelingen, als bedelaars. In plaats van kinderen die mogen zeggen, Abba, Vader. We zien onszelf nog steeds als die vrouw die man die dat had gedaan, die, ja, en allerlei negatieve dingen. En hier zit onze zwakte. We kunnen niet wandelen als een koning als we nog steeds denken als een slaaf. Romeinen 6 vers 6 zegt, dit weten wij immers dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan ons lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Laten we deze tekst even nader bekijken. We zijn mede gekruisigd. Dat betekent dat wij Jezus niet slechts gekruisigd hebben zien worden, maar in het plan van God zijn wij samen met hem gekruisigd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, was het niet slechts één man die stierf. Hij vertegenwoordigde de gehele mensheid. Daarom is wedergeboorte belangrijk om deze dingen te kunnen begrijpen. Een vleeselijke mens verstaat slechts vleeselijke dingen. Een geestelijke mens verstaat de geestelijke dingen. Jezus nam de oude gevlekte geest, de natuur van Adam, die geestelijk dood was, en hij hing het aan het kruis. Toen Jezus stierf, stierf u met hem. Toen hij werd begraven, werd uw oude natuur begraven. Wat betekent dat? Wanneer iemand sterft, kun je niet meer zeggen, hij heeft nog een schuld bij me, die hij moet komen betalen. Je kunt een dode man niet voor het gerecht slepen. Wanneer iemand sterft, vervallen alle gemaakte contracten. Het moment toen u Jezus accepteerde in uw leven, vond er een begrafenis plaats in de geestelijke atmosfeer. De persoon die werd mishandeld, misbruikt, die ziek was, die verslaafd was, sterft. Colossense 2 vers 14 zegt, door het bewijsstuk uit te wissen, dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Zijn inzettingen. Dit verwijst naar Gods voorschriften en geboden, de wet dus. Het gaat om de regels die hij heeft ingesteld. En deze regels getuigden tegen ons. De wet functioneert als een getuige in een rechtszaak. Ze laat zien waar wij tekortschieten en bevestigt onze schuld. In plaats van ons vrij te pleiten, wijzen juist op onze overtredingen. Wat zegt Paulus hier dus in dit vers? Hij zegt, de wet en haar inzettingen maken duidelijk dat wij Gods maatstaf niet kunnen halen. Daardoor staat er een aanklacht tegen ons. Maar Christus heeft die aanklacht weggenomen door ze aan het kruis te nagelen. Kort gezegd, Gods inzettingen waren goed en heilig, of ze zijn goed en heilig, maar omdat wij ze niet konden houden, werden ze een getuige tegen ons. Jezus heeft die aanklacht uitgewist, zodat de wet niet langer als een veroordelende getuige tegen ons optreedt. Jezus heeft dit voor ons

0: gedaan. Maar toch is het alsof we iedere keer teruggaan om oude lijken op te graven. We blijven nog te vaak praten over het verleden. Waarom proberen we ons nog steeds te identificeren met de persoon die we waren? Wanneer we dit doen, raken wij verstrikt in een geestelijke leugen. De Bijbel zegt, geef de duivel geen voet. Stop ermee, lobbywang, om jezelf steeds neer te halen. Die oude mens is reeds gekruisigd. U bent de gerechtigheid Gods. Vandaag, nu, laten wij die oude identiteit in het graf. We gaan vanaf dit moment opereren in de nieuwe mens. We gaan ons daar steeds aan herinneren. Het oude is voorbij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. God bracht een nieuw soort leven. Het zoe-leven. Opdat u nu een nieuw mens bent, gelden er nieuwe regels voor u. De oude mens opereerde onder de wet van zonde en dood. De nieuwe mens opereert onder de wet van de geest van leven in Christus. Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat is dan mijn nieuwe identiteit? Wie ben ik? Die nieuwe identiteit kunt u alleen krijgen in Christus. Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vaak denken we dat aangenomen hebben betekent dat je het zondagsgebed moet nazeggen. Ofschoon ik dat gebed nog niet ben tegengekomen in de Bijbel. De tollenaar in Lucas 18 vers 13 bad een heel simpel gebed die niemand hem had voorgezegd. Het kwam gewoon diep uit zijn hart. Hij had diep berouw en zei simpelweg, o God, wees mij zondaar genadigd. En wat zegt de Bijbel? Hij keerde gerechtvaardigd naar huis terug. Het aangenomen hebben betekent, je vertrouwt niet meer op jezelf. Je laat je leiden door zijn woord. Je erkent zijn gezag. Je leeft vanuit een nieuwe identiteit. U bent een nieuwe schepping. 2 Korinthe 15 vers 17 zegt, het oude is voorbij. De Heere heeft geen defecte onderdelen vervangen. U bent volkomen nieuw. Colossense 1 vers 14. U bent vergeven en vrijgemaakt. In wie wij de verlossing hebben, zegt Colossense 1 vers 14. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. We zijn uitverkoren en apart gezet. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom. U bent de tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? U bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft. We zijn erfgenamen, lobbywang. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Romeinen 8 vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Laat dit alsjeblieft tot ons doordringen. Wij hebben een nieuwe identiteit ontvangen in Christus en laten wij ook daarin wandelen als waarlijk kinderen van God. Broeders en zusters, ook vandaag ben ik aan het einde gekomen van het tweede deel van deze serie. Ik ben zuster Richards en als u een vraag heeft of een opmerking met betrekking tot de studie van deze dag, dan kunt u me bereiken op het nummer 88-65-860. Ik groet u en zo de Heere wil, tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

Arki. En een woord hoe dit vast jou. Stuur een WhatsApp bericht op het nummer 8755358. Doe uw getuigenis. Als u beaamt dat hetgeen dat ik heb gezegd waar is, laat het dat ook weten. Als u een aanvulling hebt, laat het ook weten op het nummer 8755358. Maar ik bid dat tenminste één persoon bemoedigd geraakt mag worden vanmorgen. Maar ook voor de ones en ons sap Jezus eten ook toe. Mij hoop dat ik een woord toe die zie, mag meer jou atti. En dat je mag komen tot besef en tot bekering. Dat Jezus loop je voor u. Verschrikkelijk veel. En dat hij daar voor je is. En daarvoor je wilt zijn. Mijn naam is Ian Mourasim en ik ben vandaag uw presentator. Welkom bij deze nieuwe aflevering, bij deze nieuwe editie van The Morning Move. Geniet ervan en mogen de Heer u zegenen terwijl u zo luistert naar Radio Shalom. We gaan even naar een music break. En straks, na de music break, dan kom ik terug bij u met de WhatsApp berichten. Dus stuur snel uw WhatsApp bericht op het nummer 875-53-58. Tot zo.

0: with double ketchup.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSDS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante als Griffie. Rui zijn weer mee in de acte, joh. Als maar denk je naar niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aanbesteld, Rui.
1: Nou, Sam, tante, die zat ik in om een fonfon chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you?

Yes, en we zijn terug. We hebben net geluisterd naar een reclamebreak. En nu luisteren we naar Grand Tangi. Er is alleen nog geen, ik weet niet wie dit lied precies zingt. De artiest of de gospelzanger is niet bekend hier. Maar ik zie de WhatsApp berichten binnenkomen. Ik heb wel problemen met mijn internet. Waardoor WhatsApp een beetje vast zit. Dus wat ik ga doen, het is zo meteen ook al 7:10. Dus wat we gaan doen, we gaan die WhatsApp berichten even verschuiven na 7:00. En dan komt u zo meteen bij de Happy Kids programma. Dus ik vraag u dat u de kinderen even bij elkaar brengt, zodat ze luisteren naar hun eigen Happy Kids programma. En na de Happy Kids dan krijgen wij het nieuws van 7:00. En daarna de WhatsApp berichten. Maar dus u kunt nu al uw WhatsApp bericht sturen op het nummer 8755358.

0: Wij zijn Faith Harmony.
1: Wij luisteren ook naar
0: Radio Shalom, de Inspiration FM.
2: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Ik ben zuster Marinella. Deze week ben ik bij jullie in jullie huiskamer, in de auto of waar je ook naar het Happy Kids programma luistert. We zullen deze week weer gezellig een tekst aanleren, liedjes zingen en luisteren naar het verhaal uit de Bijbel. Laten we dit samen zijn opdragen aan de Heer. Lieve Heere Jezus in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat ik samen met uw kinderen het Happy Kids programma mag verzorgen. Heere, geef ze een geopend hart, geopend verstand, zodat ze mogen begrijpen wat u hen en het woord wil uitleggen. Heere, helpt u mij ook om het woord van u over te brengen aan de kinderen. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Happy Kids, ook deze week heb ik een tekst voor jullie om te leren. De tekst van deze week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Ja, jongens en meisjes, met die ik bedoel de Heere Jezus zichzelf. De Heere Jezus is de weg. Hij is de GPT. Hij moet ons overal naartoe brengen. Hij is de waarheid. Hij liegt nooit. Hij is altijd eerlijk. Hij vertelt altijd de waarheid. En hij is het lieve. Als we in hem geloven, als we wat hij van ons verwacht, hebben we het eerlijk eeuwig leven. De Heer Jezus zegt, niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen als je de Heer Jezus in je hartje hebt, kan je tot de Vader komen. Tot zijn Vader, de Heer God in de hemel. Nogmaals de tekst van deze week. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Happy Kids, is het wel eens met je gebeurd dat niemand met je wilde spelen? Of heeft iemand je ooit gezegd een hekel aan je te hebben? Dat zijn minder mooie woorden, hè? En dat kan je heel erg verdrietig maken. Toen de Heer Jezus nog op aarde was, waren er mensen, tollenaars, waar niemand van hield. Mensen, weet je, de tollenaars zijn mensen die belasting bij andere mensen ophaalden en soms te veel geld dat nodig was bij hen nam. Het geld dat te veel was, hielden ze voor zichzelf. Daarom zeiden mensen tegen hen dat ze dieven waren en hadden ze een hekel aan hen. Maar Happy Kids, de Heere Jezus hield wel van de tollenaars. Net zoveel hij van de andere mensen hield. Op een dag was Jezus bezig met de lessen die hij aan de mensen gaf. Ook de tollenaars waren erbij. De mensen zeiden heel wat
onvriendelijke dingen tegen hen. Maar ook de Heere Jezus, over de Heere Jezus werd er geroddeld. De Heere Jezus wist wat zij dachten en wat zij zeiden over hem of over elkaar. Daarom vertelde hij het verhaal aan hen over een verloren schaap. Het verhaal over het verloren schaap noemen we met een mooi woord een gelijkenis. En met dit verhaal probeerde de Heere Jezus hen duidelijk te maken dat de Heere God van iedereen houdt, maar niet van de verkeerde dingen die wij doen. Hij haat verkeerde dingen. Luister maar. Er was eens een schaapsherder met 100 schapen. De herder bleef dag en nacht bij zijn kudde schapen. Hij leidde hen naar frisse, groene weiden en naar helder, rustig water. Dat ze konden grazen en drinken. Hij zocht schaduwrijke plaatsen voor hen, dat ze konden rusten. Hij gaf elke schaap een naam. En hij hield van hen allemaal. 'S Nachts sliep hij dicht bij hen om ze te beschermen tegen dieven en wilde dieren. Op een dag ontdekte hij bij het tellen dat 1 schaap ontbrak. Happy kids, wat denken jullie dat hij deed? Oh, er zijn nog 99 schapjes hoor, dus die mag blijven. We gaan lekker naar binnen om te slapen. Nee hoor, happy kids, dat deed de herder niet. De herder sloot de 99 schaapjes in een schaapskooi en ging op zoek naar die ene vermiste schaap. Hij liep heuvels op en af, keek achter struiken en rotsen. De herder wilde niet rusten voordat hij zijn verloren schaap had gevonden. Wilde dieren, stromende kreken, scherpe rotsen. Overal zocht hij naar zijn schaapje. Het enige wat hij bij zich had, was een stok of een staaf om hem te beschermen. Maar hij bleef maar zoeken. Hij bleef maar roepen. Heel ver hoorde hij een geblaat. Het moet het schaapje zijn. Eindelijk had hij het schaapje gevonden. Hij pakte het op en droeg het op zijn schouders naar zijn huis. Hij was zo gelukkig dat hij de buren, al zijn vrienden, iedereen uit het dorp uitnodigde om het te vieren. Zijn verloren schaap was gevonden. Happy kids, de Heere Jezus sprak eigenlijk niet over schapen, maar over mensen. Wij lijken een beetje op schapen. Wij zijn van God afgedwaald en kunnen de weg niet terugvinden naar hem. God is net als een herder, zei Jezus. Een verloren schaap, 1 verloren mens is belangrijk voor hem. Zelfs als hij 99 anderen heeft. Happy kids, Jezus is de goede herder. De goede herder heeft zijn leven, zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar de Heere Jezus is ook de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zegt hij. Ik ben Jezus lammetje. Op zijn schouders draagt hij mij. Oké, happy kids.
Tot morgen.

0: Het is 7 uur.
1: Goedemorgen, u luistert naar Radio Shalom 94.5 FM, uw dagelijkse inspiratie. Dit is het ochtendnieuws met Radio Shalom. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van vandaag. Regering kondigt crisisaanpak aan voor wateroverlast. Tiener opgenomen na consumptie van vermoedelijk met drugs vermengde koekjes. Ex-directeur Melkcentrale vrij, maar blijft verdachte in corruptiezaak. Uit Starnieuws lezen wij vandaag: regering kondigt crisisaanpak aan voor wateroverlast. De regering heeft maandag een crisiscommissie ingesteld om de toenemende wateroverlast in Paramaribo, Wanica, Saramaca en andere delen van Suriname aan te pakken. Volgens minister van Openbare Werken en Ruimtelijk Ordening, Stephen Sang, is de situatie het gevolg van extreme regenval, jaren achterstallig onderhoud, defecte pompgemalen en een gebrekkig afwateringssysteem. We vechten niet alleen tegen het weer, maar ook tegen illegaal gedempte goten, illegaal aangelegde lozingen en het dumpen van vuil, zei de bewindsman tijdens een persconferentie. Ook uit Starnieuws lezen wij vandaag: tiener opgenomen na consumptie van vermoedelijk met drugs vermengde koekjes. Een 17-jarige scholier is onwel geworden en opgenomen in het ziekenhuis nadat zij vermoedelijk met drugs vermengde koekjes had gegeten. In verband met de zaak heeft de politie 2 jeugdige scholieren aangehouden. De verdachten AE en RS werden maandag door de

0: politie van bureau Livorno aangehouden. Zij worden ervan verdacht zogenoemde edibles, koekjes verwerkt met drugs onder scholieren te hebben verkocht of verspreid. Het slachtoffer AF deed op donderdag 7 mei samen met haar moeder aangifte bij de politie. Volgens haar verklaring was zij na haar mondeling examen samen met 3 medescholieren iets gaan eten. Enkele dagen eerder hadden de jongeren via TikTok een video bekeken waarin een echtpaar koekjes consumeerde waarin drugs waren verwerkt. Op enig moment zou verdachte RS de groep hebben gevraagd of zij dergelijke koekjes wilde uitproberen. Daarbij gaf hij aan dat medescholier AE de koekjes verkocht. De scholieren stemden toe en begaven zich naar een eetgelegenheid waar de koekjes werden gegeten. Volgens het onderzoek zou AF het grootste deel van de koekjes hebben geconsumeerd. Kort daarna werd zij duizelig en onwel, meldt de politie Public Relations. Ook uit Star News lezen wij vandaag: ex-directeur Melkcentrale vrij, maar blijft verdachte in corruptiezaak. De voormalige directeur van de Melkcentrale NV, Deo Kumar Sitaram, is maandag op vrije voeten gesteld. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. De invrijheidstelling volgt nadat het laatste bevel tot bewaring van de rechtercommissaris is verlopen. De ex-directeur werd eerder samen met de onderdirecteur en de president-commissaris aangehouden in een strafrechtelijke onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden binnen het staatsbedrijf. De 3 worden verdacht van onder meer verduistering in dienstbetrekking, valsheid in geschriften en overtreding van de anticorruptiewet. Hoewel de voormalige directeur nu vrij is, blijft hij verdachte in de zaak. Het onderzoek is nog in volle gang. Bedankt voor het luisteren. Dit was het ochtendnieuws met Radio Shalom.
1: If you like it that much, that, if you like it that much, listen.

0: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace & Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace & Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

En we zijn terug. Ja, het is momenteel 7:15. Bijna 7:15. Nog een minuutje. Welkom bij de tweede gedeelte van The Morning Move. Ja, het is vandaag 12 mei. En 7:15 in Republiek Suriname. In Sweeties Ranang. Regenachtige weer. Maar prijs God. We moeten hem ook danken voor de regen. En dan hoor ik sommigen ook al zeggen van ja, maar niet te veel, niet te veel.

Zo, het is tijd waar. Het is tijd voor. Niet tijd waar. Tijd voor de WhatsApp berichten. Er zijn een aantal WhatsApp berichten binnengekomen en daarvoor wil ik jullie van harte, harte, harte danken. Er zijn ongeveer 16 tot 17 WhatsApp berichten binnengekomen. Dus voor de komende periode, waarschijnlijk een kwartier gaat dat duren. Want om 7:30 gaan wij weer een herhaling doen van de boodschap van vanmorgen. We beginnen met een WhatsApp bericht van onze lieve zuster Cindy. En zij begint met frisse morgen vanuit Noord. Met regendruppels als emoji. Filippenzen 4 vers 17 uit het boek vertaling. Nu gaat het mij niet om de gift op zich, maar wel om uw goede werk, waardoor uw hemelse beloning steeds groter wordt. Wanneer we iets aan hulpbehoevenden geven, is dat niet alleen goed voor hen, maar ook voor onszelf. Paulus was blij met de gift van de Filippenzen, maar het meest blij was hij met hun liefde en toewijding. Dat is dus de WhatsApp bericht van onze lieve zuster Cindy. Goedemorgen zuster Cindy, als u nog luistert. Want deze WhatsApp bericht was ingestuurd op 6:12. En we gaan dan verder met onze lieve zuster Julia Carto di Cromo uit Leiding 11. Morning Leiding 11 groet u en wees gezegend. Goedemorgen lieve zuster Julia Carto di Cromo. God bless you.

En Erna Weiwei, die heeft een appbericht gestuurd om 6:15. Goedemorgen vanuit Geiersvliet. God bless you all. Ja, de groeten aan Erna Weiwei. And God bless you also. En de volgende WhatsApper is zuster Astrid uit Nederland. En zij zegt: goedemorgen broeder, een gezegend werkdag. Lieve groet van Astrid uit Nederland. Ja, de groetjes mama Astrid. En God bless you, boga boga. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. Zuster Nancy, die zegt een hele goede morgen, broeder Ian. Groetjes van zuster Nancy. Ja, wees gezegend, zuster Nancy. En God bless you ook toe. En Witty Kriki, die zegt God zegen u, broeder. Witty Kriki is ook afgestemd, broeder Henry. Ja, broeder Noord groet ook. Goedemorgen. Is Witty Kriki ook onder water? Onze broeder Johan Amelo, die heeft ook een appbericht gestuurd en zegt: goedemorgen broeder, God zegen. Ik groet u en alle luisteraars van Shalom vanuit Purmerend Nederland. Ik geniet van een welverdiende vakantie. Het is nog een beetje koud, maar het lukt wel. Fijne dag, dit is van broeder Johan. Zijn helemaal uit Nederland luisteren, broeder Johan. Broeder Johan, God bless you. En groetjes daar in Nederland. Ook Kwata is wakker en die zegt: Shalom, amen. Wanyun day, wanyun salvu. Halleluja. Helder, lobby, odi. Amen, broeder. So ade, elke dag opnieuw. Blessie, bemoediging. Dat is van broeder John. Dus goedemorgen, broeder John.

Ik kreeg een appbericht dat, van een nummer dat eindigt op 9001. Er is geen naam bij vermeld. Maar die zegt dus goedemorgen broer, blessie. Wie ook bent, goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Volgens mij is dat Diane. Diane, goedemorgen. Ook een nieuw nummer, dat eindigt op 0854. Geen naam bij vermeld. Hallo, goedemorgen, blessing voor iedereen. Dat is zijn of haar bericht. Ook een goedemorgen voor u en God bless you. Mama Evi, die was 6:15 al wakker. Ik geloof dat mama Evi al sinds 4:00 morgens wakker is. En die heeft om 5:45 een WhatsApp bericht gestuurd. Met het bericht, morning broeder, wens en bid u gezondheid toe. Ik hoop dat u mooi weer hebt op weg naar de studio. mama Evi weet precies wanneer ik de dienst heb. En ze zegt, ik hoop dat u mooi weer hebt op weg naar de studio en uw regenmantel bij u heeft. Gezegende uitzending. Zo blij dat je er bent. En dat was dus om 6:55. Hier keiharde regen. Hoe is het bij jullie? En ze gaat verder met amen. Helemaal waar. We verslappen vaak, maar wat God vastpakt, laat hij nooit meer los. Ik praat uit ervaring. Je mag dwalen, maar je komt terug bij het beginpunt. Genade. Ik heb gezworven en van alles meegemaakt. We praten vaak over een engelbewaarder, maar het is God die het touw laat vieren en het terugtrekt als je kopje onder zou gaan in het moeras. Jezus leeft, hij leeft. Dit zijn dus de woorden van onze lieve mama Evi. Ja, goedemorgen mama Evi. Middel op je jaar, hè. Ik dank u wel voor uw bemoediging. Ik dank u wel voor uw aanvulling. Mogen de heren u zegenen vanmorgen. En geniet nog van de uitzending. En ieder die luistert naar Radio Shalom 94.5 FM.

Een prettige werkdag. Voor al de lieve luisteraars van Radio Shalom. We hebben ook een appje binnen van zuster Susan. Zuster Susan Hoogwoud. En zij zegt goedemorgen aan alle luisteraars. Broeder, blessings. Alles goed met u? Ja hoor, alles goed. Ik heb vanmorgen geluisterd, weer heel bemoedigend. Ik luister met mijn earpiece en de Heer is deze dag weer onze herder. Alles wat wij doen, opdragen aan Hem. Elke stap claimen onder zijn bloed. Ik heb heel veel getuigenissen wat God voor mij gedaan heeft. Te veel om te schrijven. Ik blijf standvastig in Hem. Alle eer en glorie aan Hem. De roos van Saron. De blinkende morgenster. Kom van zuster Susan Hoogwoud. Ja, u mag blijven appen op het nummer 875-5358.

we zijn nog niet klaar met de WhatsApp-berichten. Ze blijven maar binnenkomen. En zuster Sumi die zegt een gezegende groet uit Kourou-Kondré. En u ook, broeder Ian. Wauw, wat een bemoediging / getuigenis. Ik ben ermee bemoedigd en tegen mijn papa dank mag zeggen elke dag voor zijn grote liefde en genade. Papa met hoofdletter, hè? Dus God. Laten wij mijn broeders en zusters om uit onze comfortzone te stappen en geheel met ons lichaam, ziel en lichaam. Lichaam, ziel, heeft het dubbel geschreven. Lichaam, ziel aan hem over te geven. Ik probeer ook elke dag weer bij de volgende tree te gaan. En dat wij mogen juichen en verblijden dat Jezus nu aan de rechterhand van zijn geliefde vader mag plaatsnemen. Halleluja. Glorie aan het Lam. Wens aan jullie allen die luistert naar de radio Shalom een gezegende dag. En niet te vergeten de Shalom crew. Bogo Bogo Blessie van Sumi uit Kourou-Kondré. Brrr. Zuster Sumi, dank u wel van harte voor uw WhatsApp-bericht. En God bless you ook toe, Bogo Bogo. De Heer zegenen u vanmorgen. Dank u wel voor uw WhatsApp-bericht. Dank u wel voor de bemoedigende woorden. En mogen het tot opbouw zijn voor ons allen. Het is momenteel 7:55. Over 5 minuten beginnen we met de herhaling van de bemoediging van vanmorgen.

En ook een WhatsApp bericht van onze broeder Brian Gayadar. En hij begint met een gebed. Trouwe God en Vader, dank u voor de handen die verzorgen, de oren die luisteren en de harten die bewogen zijn. Geef hen die dag en nacht voor zieken zorgen, die voor zieken zorgen, de kracht van de Heilige Geest. Wanneer zij moe zijn, wees hun rust. Wanneer de emotionele last zwaar is, wees hun troost. Geef wijsheid en beslissingen en liefde in de aanraking. Laat hen uw liefde weerspiegelen in hun belangrijke werk. Amen. Gefeliciteerd alle verpleegkundigen in Suriname, zowel jong en oud, namens Brian Gayadar. Ja, dus volgens mij is vandaag de dag der verpleegkundigen. Is dat het? Voor degene die iets daarvan weten, laat even weten of ik het goed zeg. De dag der verpleegkundigen. It is unspeakable. Maar als dat, als dat het geval is, dan wil ik zeggen van harte gefeliciteerd inderdaad aan alle verpleegsters en verpleegkundigen. Mogen de heren jullie rijkelijk zegenen, jullie die luisteren. En jullie zijn misschien nu al op het werk, al uren op het werk. Jullie die het werk echt...

echt tijd inzet en aandacht. Het neemt echt wel... passie, hoor. Het is een hele andere branche. Dus echt petje af voor al die zusters en al die broeders die hun diensten verlenen, hun bijdrage leveren voor de patiënten daar in de ziekenhuizen. Ik geloof dat het niet makkelijk is. Oh, zie je? Ja, zie je. Ik kreeg nog een bericht binnen van mama Lydia. En die zegt, goedemorgen, huizen Beatrix aan de Johan. Adolf Pengelstraat is al wakker. Zuster Lydia groet. Vandaag is het dag der verpleging. Oh, niet verpleegkundige. Verpleging. Alle verpleegkundigen worden gefeliciteerd door mama Lydia. Dank u wel, mama Lydia, voor uw WhatsApp bericht. En God bless je ook, to bogo bogo. En mijn lieve zusje Sereen, die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. En zij zegt, gezegende dag, mi brada Ian en alle luisteraars. Psalm 32, vers 8. Ik onderwijs u en leer u de weg die u moet gaan. Ik geef raad en mijn oog is op u. Een hele mooie psalm. Psalm 32, vers 8. Dus dankjewel Sereen en God zegen jou. Heb een prettige werkdag of schooldag. Anthony de Jezus boy, amani zo kimi ja zo. Zo'n lang bericht, jong brada. Oké. Mensen, hoor rekening. Dit is niet mijn schuld hoor, naar Anthony. Of mijn lezen in 3PC. Nu een stukje. Dadelijk om 7:45. En dan kom Lisa, hier zijn tegelijkertijd. Mo vergeti. Anthony de Jezus die zegt: Blessie. Goedemorgen, brada Ian, in Jezus' naam. Voor Radio Shalom Inspiration. Deze christelijke platform. Ja, want door Jezus zijn wij geblest. Kinderen, zonen en dochters. Volgelingen van Jezus Christus. En thank you, brada, voor deze morning move. Deze bemoediging en onderwerp. Terug naar het begin. Je hebt in Nederland ook zo een thema. Start from the bottom. Heel goed door de geest te praten over de eerste liefde. Wanneer je Jezus ontmoet. Geheet wordt je verliefd of niet? Als je verliefd op Jezus wordt, praat je de hele tijd over Jezus. Vernieuwd denken en praten over onze Vader. Niet zozeer over God. Als ik met de familie praat en zelfs ook met de mensen die Jezus allen kennen en volgen. Want wij leven in deze wereld fysiek en geestelijk en er zijn degelijk veel goden die niet onze God Jezus volgen. Ook veel christenen en niet-christenen maken zelfs een godje. Heel goed om openbaringen in de Bijbel te bestuderen. De 7 gemeenten. Laten wij vernieuwd denken en praten in Jezus. Ook bepaalde woorden kunnen, vind ik hoor, over trots en jaloezie. Ze hebben kracht, hè? Dan denk je, ja, is gewoon. Is niet zo negatief in een ander context, is het positief. We zien wel ervaringen dat het anders uitpakt uiteindelijk. Want als je echt de Bijbel leest, lees je dat de woorden zoals trots en jaloezie nooit goed is. Het vlees moet je breken en gewassen onder het bloed van Jezus. Odi odi gelovigen van Jezus uit Amsterdam, van Anthony die van Jezus. Obrigado. Hij zegt, lang wel hè. De naam van Jezus Christus geeft kracht. Ai Anthony, ja. Dankjewel van harte voor jouw heel lange bericht. Het gaat niet om hoe lang het of hoe kort het is. Het gaat erom dat je lekker met ons interacteert. Dankjewel van harte voor jouw WhatsApp bericht. Zo, er zijn nog een paar WhatsApp berichten binnen. Maar ik ga dat straks lezen, want het is nu wel tijd voor de herhaling van de bemoediging van vanmorgen.

even de herhaling. Vandaag hebben we gesproken over een onderwerp. Ja, onderwerp. Maar de bemoediging had een titel. En de titel was terug naar het begin. Terug naar de basis. Terug naar de eerste liefde. En ik zei vanmorgen ook al dat wij soms door alle drukte heen, door onze bediening, door het werk, door carrière, business, maar ook door pijn, door verdriet, door teleurstelling, door omstandigheden, trauma's die wij meemaken in het leven, dat wij soms de kluts kwijtraken. We raken soms in een soort dilemma, we raken soms in een soort of een bepaalde situatie waarbij we niet meer weten wat we moeten doen. Moeten we nou het ene doen of het ander? Soms raken we zo in de war door mensen rondom ons heen die ons zoveel adviezen geven, maar uiteindelijk toch geen hulp zelf verlenen. En dan menen ze het soms wel goed, maar dan soms als mens, adesso taki, je plaatst je vertrouwen of je focus op iets verkeerds. Dat doen we vaker, toch, als mens. En dan misschien ben je lang tot bekering gekomen. Misschien is het al dat u jaren Jezus volgt. Ja, volgt. Volg is een heel sterk woord als je het gaat onderzoeken. Maar je gaat al jaren naar de kerk, laat me het zo zeggen. En je maakt zoveel dingen mee. Misschien zelfs in de gemeente maak je dingen mee. Kan je egi bradanga egi sa had je een soort fassie. Weet je, het gaat niet altijd mooi in de gemeente. En soms lijkt erop alsof je juist in de gemeente zoveel strijd meemaakt. Toch? En dan kunnen we dan in de verleiding komen. Of in een bepaalde situatie terechtkomen waarbij we zeggen van hey, boy, liba sanjere. Minogo na kerkidis moro liever. Midena also gewoon e biggie. Arki YouTube. En dan aanbid ik God gewoon van huis uit. Weet je, ooit was dat gevoel ook in me opgekomen. Maar het is niet goed. Alleen om aan te geven dat wij soms door situaties heen gaan. We gaan soms door omstandigheden heen. Waarbij we soms wel last passie. We verslappen. En dan is onze relatie niet meer zoals het was als vroeger. Die connectie die we hadden met God was niet als vroeger. Isabi, fossi die bekong tot bekering. Eerst dat je faya faya. Je bad misschien regelmatig. Je wilde voor mensen bidden, je wilde helpen, je wilde relatie hebben met de mensen in de gemeente, je wilde meer van het woord weten. Kan je best spend om een juru in a Bijbel, ik ben een soort angry in you. Maar misschien bent u aan het luisteren naar Radio Shalom, u hoort deze boodschap en misschien is het dat u niet meer daar op de plek bent. En dat komt misschien door bepaalde dingen dat zijn gebeurd in de afgelopen, in de afgelopen jaren. Maar wat belangrijk is, mijn broeder, mijn zuster, is dat u dus teruggaat naar het begin. Ga terug naar die eerste liefde. Ga terug naar het moment dat u Jezus leerde kennen. Ga terug naar de basis. Ga terug. Want soms, we houden ons wel zoveel bezig met de dingen van de Heer, maar we hebben niet echt relatie met God. En dan weer broeien soms tussen een contapopassie. Dus wat we moeten doen is teruggaan naar God. En zeggen van Heer, ik stel mezelf geheel en afhankelijk van u. Ik wil mijn leven niet baseren op mijn eigen kunnen. Ik wil mijn relatie niet baseren op mijn eigen doen en laten. Ik wil volledig afhankelijk zijn van u. En ik wil niet onafhankelijk zijn van u. Want soms, Isabi, je bedien in een kerkje, kan je doen in een kerkje. Misschien bent u spreker, voorganger, ik weet het niet. Misschien bent u oudste in de gemeente, bishop, I don't know. Maar soms kan de trots en hoogmoed insluipen. En denken dat je dingen alleen kan doen. En in je eigen kunnen gaat kunnen. In je eigen kunnen gaat kunnen. Maar dat is dat je eigenlijk onafhankelijk wordt van God. Maar wat we waarvoor moeten waken is dat wij geen tijd nemen. Geen tijd meer nemen met God. En doen alsof we alles gewoon kunnen zonder God. En dat is eigenlijk goddeloosheid. Hè? Is zonder God wandelen.

0: Dus ga terug en laat u bijtanken. Charsa abatrei. Zorg ervoor dat je weer aangevuurd wordt door de Heilige Geest, door God zelf. En ga terug naar God, ga terug bij God en mogen de Heren, en vraag de Heren van Heren, wees gewoon eerlijk en zeg Heren, ik heb gezondigd. Heren, ik heb u niet betrokken bij bepaalde situaties. Heren, ik heb u gelaten. Terwijl ik zo bezig was, heb ik niet eens aan u gedacht. Ik heb u zo aan een kant gezet. Maar vanmorgen wil ik terug bij u komen. Terug naar de basis. Terug naar het begin. Waar we begonnen waren. Waar die relatie tussen u en ik faya was. Isabi. En dat moet je ook gewoon zeggen aan de Heer. Uit je hart. Dus het diepste van uw hart. Het gaat niet om de mooie woorden. Het gaat erom dat uw woorden puur zijn. Dat u puur bent van hart. En dat het gebed dat u bidt echt mag zijn en zich mag richten op het eren van God. En dan gaat de Heer u inderdaad uw gebed verhoren. En ik geloof en ik hoop dat deze bemoediging voor iemand bestemd is. En dat u weer terug mag gaan naar de eerste liefde. Waarbij u alles gaf aan Jezus. Waarbij de connectie zo sterk was dat Noah sma kaman pratio. Geen enkele ziekte, geen enkele pijn, geen enkele verdriet, geen enkele mens mag u eigenlijk scheiden van de liefde van de Heer. Dat staat ook in de Bijbel. Dat wat zal ons kunnen scheiden van de liefde van Jezus, van God de Vader? Niets, niet de dood. Maar soms laten wij dat zelfs toe en we maken dat situaties in de weg komen en dat zij wel impact hebben op onze relatie met God. Dus laat het zo zijn dat niets tussen u en God komt. Geen enkele man, geen enkele vrouw, niet uw kinderen, niet de school, niet het werk, niet uw carrière, niet teleurstelling. Nothing, nothing, nothing, nothing. Maar als dat is gebeurd, ga weer gewoon terug naar God. Het neemt maar één stap. Misschien bent u duizenden stappen verder van God. Maar het neemt één stap om terug te komen bij God. En dat is dus in gebed. Dus go in beki to the mountain. Tide, wisna bakadina kanide tap roko. Dat ik masra me kombaka naifesi. Ab me actie pardon. Ja? Dus daarover ging de bemoediging van vanmorgen. Ik probeer het zo in het kort uit te leggen. Want ik moet echt leren om heel kort te bemoedigen. Ja, hè? Want er komt zoveel in me op. Maar dan moet ik weten wat ik moet kiezen en wat ik niet moet zeggen. Maar goed, het is momenteel 7:50. We hebben nog 20 minuutjes ongeveer. We gaan even luisteren naar een reclamebreak. En na de reclamebreak kom ik terug met de rest van de WhatsApp berichten. U mag nog steeds uw WhatsApp bericht sturen op het nummer 875-5358. Tot zo.
1: Minimaal 5000 SAD per maand. Bent u tussen 21 en 60 jaar en rekeninghouder van DSB? Dan is dit het moment. Kerpelani introduceert de samenwerking met de Surinaamse bank DSB. Een unieke persoonlijke lening waarmee u uw dromen snel en eenvoudig kunt realiseren. Laat tot 100.000 SRD gemakkelijk en snel financieren tegen de laagste rente van slechts 0,75% per maand met flexibele looptijd en terugbetalingsvoorwaarden, 0% aanbetaling en snelle goedkeuring. Met de unieke Kerpelani DSB PL kunt u van alles en nog wat aanschaffen bij Kerpelani. Vraag via de kredietafdeling in een van de Kerpelani winkels naar alle informatie. Kies voor de unieke Kerpelani DSB PL om uw dromen te realiseren. Kerpelani, save and enjoy.
2: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot 6:30 via de FM 94.5 Shalom A Daily Inspiration, Not Just Radio.
3: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
4: Hey Rui! HSDS Online kan je alles kopen, hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik dingen sneller.
3: liefste tante als Griffie. Dan gooi ze weer mee in de acte, jong. Als wat denk je nou niks te doen?
4: Jij hebt niet dingen aangesteld, Robby.
3: Nou, Sam, tante, die zat ik om een fonfontje mooi ding. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
5: Wie are you? Wie are you?
6: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelmina Straat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pika horen.

En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u ap apart privé camera pe you kan horen.

0: En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan horen.
1: De hospitaal, de ziekenhuizen, hoe het allemaal aan toe gaat. En ik vraag me echt van, boy, is het allemaal zo heftig, joh? Wat ze allemaal meemaken en wat ze allemaal zien. De dingen die allemaal meemaken daar zo. Ja. En inderdaad, het is dus inderdaad zo waarbij Peyunangami is Sribi. Dan zijn er mensen die echt wel laat in de avond en vroeg in de ochtend op het werk moeten zijn om te strijden voor het leven van anderen. Welzijn en gezondheid van anderen. En ik vind dat wij deze mensen te weinig waarderen, te weinig danken. Eigenlijk vind ik dat deze mensen heel veel geld zouden moeten verdienen. Maar het is nog een ramp, geloof ik, in de ziekenhuizen. De betalingen zijn niet wat het wezen moet, geloof ik. Dat hoor ik ook. Dus mijn moeder die werkt ook in het ziekenhuis en die vertelt me ook zo een beetje hoe het allemaal toe gaat. En het is soms triest om te horen. Maar ik geloof dat, dat de Heer met jullie is, hoor. En mogen de Heer jullie op wonderbaarlijke manieren gaan zegenen. Misschien niet door de directeur zelf. Maar dat u nooit iets tekort mag schieten. Maar dat u altijd mag hebben. En genoeg ook. En in overvloed. En dat u anderen kunt geven. Hetgeen dat u hebt ontvangen. Dus echt, petje af voor degene die in de zorg zitten. Mogen de Heer jullie echt zegenen. Echt respect voor jullie. Mm-hmm. Oké, even kijken. Dus we gaan verder met Swedo. Waarschijnlijk is mijn internet al hersteld. Ja, hij is hersteld. Even kijken. Ja. Oké, prijs God. Aye.

En broeder Swedo die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. Broeder, morgen, ik ga nu werken. Swedo hier, door Gods genade zijn we weer opgestaan. Alleen regen, maar ja, God doet zijn werk. Ja, vandaag. Groeten aan mijn collega's daar, medische zending Zonnebloemstraat. Ja, dus de groetjes aan Swedo. Hij is ook in de medische wereld. Dus dankjewel ook voor jouw bediening. Dankjewel voor jouw bijdrage. En boko boko blessie. U mag nog steeds een WhatsApp bericht sturen op het nummer 875-5358. Heb je van zuster Charissa. Goedemorgen broeder, Ornamibo is helemaal wakker. Groetjes aan u in de studio en aan alle luisteraars van Radio Shalom. Werkt u prettig en have a blessed day. Afzender zuster Charissa. En dank je voor uw krachtige bemoediging, broeder. En God bless you. Dank u wel, zuster Charissa. Dank u wel voor uw WhatsApp bericht. We kijken morgen. En zuster Lila die heeft ook een WhatsApp bericht gestuurd. Goedemorgen broer, wees God vrezen en heb eerbied en gezag voor de levende God, opdat wij niet zondigen tegenover hem. En laten wij allen lief hebben hoe de Heer ons lief gehad heeft. Werk prettig broer, wees altijd gezegend door zuster Lila. Dank u wel zuster Lila, dank u wel voor uw bemoediging. En we moeten inderdaad eerbied en ontzag hebben.

Mama Evie die heeft nog een bericht gestuurd en zegt: ik was 7 jaar toen Hoedendijk het evangelie naar Suriname bracht. En 20 toen ik de wereld inging met de krachtige... Met de krachtige ruk kwam ik weer op mijn 47ste jaar op die smalle weg. Nogmaals dank, broeder. Het is goed. Opgezwollen benen, kapotte nekwervels, bijna verlamd. Magado Biggie. Ik bemoedig de verpleegkundige. Kracht, wijsheid en grote liefde wens ik ze toe. Halleluja. Dat komt dus van mama Evie.

Ik wil jullie allemaal danken voor de WhatsApp-berichten die binnen zijn gekomen vandaag. Mogen de heren jullie zegenen terwijl jullie luisteren naar Radio Shalom. 94.5 FM, your daily inspiration and not just radio. Het is momenteel 7 voor 8. We hebben nog ongeveer 7 minuten dus, alvorens we echt uit de uitzending gaan. Eigenlijk heb ik nog maar 2 minuten, want dan ga ik groeten. En dan ben ik zo de Heere wil, met Gods wil, ben ik dan donderdag terug. Straks om 9 uur, nee, vannacht is dinsdag, straks om 9:30 hebben wij wel ons programma In Gesprek Met. Dus ik wil u vragen om dan nog afgestemd te zijn op dit mooie station, Radio Shalom. Straks om 10:30 komen we dan weer live in de uitzending. Dus blijft u hier bij dit station. Nog eens skip. Maar blijf hier zo. Nogmaals, de felicitaties aan al de jarigen. Of misschien bent u een aantal jaren getrouwd. Van harte gefeliciteerd. And God bless you, Bogo.

Het is momenteel 8:05. En we hebben nog een appje van onze broeder Gayadar, Brian. Hij zegt, verplichten van alles is alvast ondankbaar werk. Dus wees dankbaar als u iemand hebt die wat voor u doet. Alle eer aan de Heere, onze verpleger, vader, onze alles. Ja, hij is onze dokter, onze geneesheer.

We hebben nog ongeveer 4 minuten, dus u mag snel uw WhatsApp bericht sturen op het nummer 875-5358. Het was weer een gezegende uitzending.

Ja, en ik heb dus een appje binnengehad van Leandro Amoko. Hij zegt: blessings bro, God zegen. Wees gezegen in Jezus' machtige naam. Wie zingt dit lied? En dat is dus Marizu. Marizu met Opinions.

Het is momenteel 7:58. En ik ga jullie moeten groeten. Even kijken als... We hebben een appje binnengehad van Brian. En hij zegt, God zegen voor u, broeder Ian, voor alles wat u doet. Ik probeer elke dag weer een angel lamp te zijn voor mensen in het donker. Ja, inderdaad, inderdaad. Ja, ik probeer elke dag ook een zegen te zijn voor de ander. We hebben zuster Grens Corneli die ook een appbericht heeft gestuurd. Groetjes, Gods woord zegt tegen ons, ga niet alleen door het leven, maar ga met God, want Hij wacht op ons. Amen. Dankjewel van harte. Nou, mensen, ik ga jullie moeten groeten. Ik dank jullie van harte, ook mama Corneli die net geapp heeft en broeder Brian. Dank jullie van harte, dank jullie van harte. Het is momenteel 7:58 en ik moet dus de tijd nemen om jullie te groeten. Het was inderdaad nog een hele gezegende uitzending geworden en ik dank de Heer daarvoor. We zijn er morgen weer om 6:00 AM tot 8:00 en zo de Heer wil is zuster Sabrina dan in de uitzending. We danken jullie allemaal voor de WhatsApp berichten dat wij op zo'n manier radio mogen maken. Dat we op zo'n manier mogen appen met elkander en dat we in contact mogen zijn via WhatsApp. Dankjewel nogmaals voor al die berichten, de bemoedigingen, de aanvullingen, de bijbelteksten. Dank jullie van harte. Radio Shalom is jullie ontzettend, ontzettend dankbaar en wij waarderen jullie allemaal. Ik ga jullie moeten groeten. Nogmaals, blijf afgestemd op Radio Shalom. Ga terug naar het begin, zoals de bemoediging van vanmorgen zegt. Ga terug naar de eerste liefde. Ga terug naar de basis. Yes, en mogen de heren jullie rijkelijk zegenen vanmorgen. Ik zeg, bye bye, zwaai zwaai. We love you. Nanga da lobby voor Masra. Yeah? Mwah, mwah.

0: Het is 8:00.
1: Nipot mi radio na shalom. Me begunu uno prefur pure dape. No sana a problem.
0: Dit is het programma Een Goed Begin. Neem er uw tijd voor, stel u open, ontvang en laat de overdenking uit Gods woord van vandaag u dichter bij uw schepper brengen.
2: Goedemorgen broeders en zusters. Ook vandaag is het wederom een voorrecht om te mogen ontwaken in het land der levenden. Wat een voorrecht om te weten dat we kinderen God zijn en dat Hij enorm veel van ons houdt. Zoveel dat Hij zijn leven voor ons gaf. Wat een liefdevolle God. Ik ben zuster Richards en vandaag zullen we vervolgen met het onderwerp Mijn Nieuwe Identiteit in Christus. We hebben gisteren voor het laatst gezien dat het belangrijk is om van bepaalde zaken op de hoogte te zijn als we onze nieuwe identiteit willen herkennen. Ik noem de 4 punten. Wedergeboorte, geloof, onze positie en vernieuwd denken. We hebben gisteren reeds gesproken over de eerste 2 punten. Over wedergeboorte en daarin noemde ik ook bekering. Ik sprak over het geloof en we zullen vandaag verder gaan met het derde punt en dat is onze

0: positie. Waar plaats ik mezelf? Hoe zie ik mezelf? Wat is mijn positie? Waarom is het belangrijk om te weten wat onze positie is? Het bevestigt namelijk onze identiteit. Als u weet wie u bent in Christus en u bewust bent van uw positie, staat u stevig en laat u zich niet gauw uit balans brengen. Verder geeft het richting en doel. Onze positie helpt ons keuze maken. Waar geef ik mijn tijd aan? Mijn energie, mijn talenten, waar besteed ik die aan? Het plaatst ons op de weg van Gods plan. Onze positie biedt verder bescherming en stabiliteit. U heeft de goddelijke bescherming en wordt niet gemakkelijk heen en weer geslingerd door meningen of omstandigheden. Positie onder Gods leiding geeft stabiliteit. Onze positie zorgt voor invloed en vruchtbaarheid. Als u op de juiste plek staat in uw bediening, bij uw familie of in de gemeenschap, zal dat invloed hebben op uw omgeving en u zult vrucht dragen. Verder zorgt het voor gehoorzaamheid en beschikbaarheid. Het woord van God is steeds uw richtlijn en u bent beschikbaar wanneer God u roept. Net zoals Jesaja kunt u dan zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij. Het vierde punt is het vernieuwd denken. Romeinen 12 vers 2 zegt, word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ge moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Waarom moet ons denken vernieuwd worden? We komen zo los van oude denkpatronen. Zonder vernieuwing blijven we denken zoals de wereld denkt. Angst, twijfel, zelfgerichtheid. Vernieuwd denken bevrijdt ons van die ketens. We leren Gods wil herkennen. Alleen met een vernieuwd denken kunnen we onderscheiden wat goed en welgevallig is voor God. Het geeft geestelijke helderheid. Het zorgt verder voor transformatie van ons leven. Denken beïnvloedt handelen. Als ons denken vernieuwd is, verandert ons gedrag en onze hele levensstijl. Het is de motor van geestelijke groei. We kennen deze tekst uit het hoofd. Wees hervormd door de vernieuwing van uw denken. En er zijn nog vele andere teksten die we uit het hoofd kennen. We kunnen teksten vaak citeren. Het letterlijk aanhalen van die woorden. We kunnen ze memoriseren. Het uit het hoofd leren van teksten. Zodat je ze kunt oproepen wanneer je ze nodig hebt. Maar wat we weinig doen, is mediteren. Diep nadenken en overwegen, vaak in stilte over een tekst. Je laat de betekenis tot je doordringen, zodat je het woord kan toepassen in je leven. Wanneer ik weet wie ik ben in Christus, heeft dat gelijk invloed op mijn handel, mijn wandel. En zeker ook op mijn gebed en mijn gebedsleven. Ik ervaar gebed op een andere manier, omdat ik begrijp dat ik bid vanuit een andere positie. Ik bid vanuit een positie van overwinning. En ik ga niet naar de overwinning toe. Dus ik bid niet vanuit een positie van verlies naar overwinning. Nee, ik bid vanuit die positie dat ik reeds overwonnen heb. We bidden vaak en leven vaak als bedelaars. in plaats van erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus. We lezen de Bijbel als een verhaalboek of een geschiedenisboek. We staan niet stil bij de diepere betekenis van wat er staat. We staan niet met zekerheid en overtuiging op het woord van God. We gaan Gods tegenwoordigheid nog steeds binnen als vreemdelingen, als bedelaars. In plaats van kinderen die mogen zeggen, Abba, Vader. We zien onszelf nog steeds als die vrouw die man die dat had gedaan, die, ja, en allerlei negatieve dingen. En hier zit onze zwakte. We kunnen niet wandelen als een koning als we nog steeds denken als een slaaf. Romeinen 6 vers 6 zegt, dit weten wij immers, dat onze oude mens mede gekruisigd is, opdat aan ons lichaam der zonde zijn kracht ontnomen zou worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn. Laten we deze tekst even nader bekijken. We zijn mede gekruisigd. Dat betekent dat wij Jezus niet slechts gekruisigd hebben zien worden, maar in het plan van God zijn wij samen met hem gekruisigd. Toen Jezus daar hing aan het kruis, was het niet slechts één man die stierf. Hij vertegenwoordigde de gehele mensheid. Daarom is wedergeboorte belangrijk om deze dingen te kunnen begrijpen. Een vleeselijke mens verstaat slechts vleeselijke dingen. Een geestelijke mens verstaat de geestelijke dingen. Jezus nam de oude gevlekte geest, de natuur van Adam, die geestelijk dood was, en hij hing het aan het kruis. Toen Jezus stierf, stierf u met hem. Toen hij werd begraven, werd uw oude natuur begraven. Wat betekent dat? Wanneer iemand sterft, kun je niet meer zeggen, hij heeft nog een schuld bij me, die hij moet komen betalen. Je kunt een dode man niet voor het gerecht slepen. Wanneer iemand sterft, vervallen alle gemaakte contracten. Het moment toen u Jezus accepteerde in uw leven, vond er een begrafenis plaats in de geestelijke atmosfeer. De persoon die werd mishandeld, misbruikt, die ziek was, die verslaafd was, sterft. Kolossenzen 2 vers 14 zegt, door het bewijsstuk uit te wissen dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. Zijn inzettingen. Dit verwijst naar Gods voorschriften en geboden, de wet dus. Het gaat om de regels die hij heeft ingesteld. En deze regels getuigden tegen ons. De wet functioneert als een getuige in een rechtszaak. Ze laat zien waar wij tekortschieten en bevestigt onze schuld. In plaats van ons vrij te pleiten, wijzen juist op onze overtredingen. Wat zegt Paulus hier dus in dit vers? Hij zegt, de wet en haar inzettingen maken duidelijk dat wij Gods maatstaf niet kunnen halen. Daardoor staat er een aanklacht tegen ons. Maar Christus heeft die aanklacht weggenomen door ze aan het kruis te nagelen. Kort gezegd, Gods inzettingen waren goed en heilig, of ze zijn goed en heilig, maar omdat wij ze niet konden houden, werden ze een getuige tegen ons. Jezus heeft die aanklacht uitgewist, zodat de wet niet langer als een veroordelende getuige tegen ons optreedt. Jezus heeft dit voor ons gedaan. Maar toch is het alsof we iedere keer teruggaan om oude lijken op te graven. We blijven nog te vaak praten over het verleden. Waarom proberen we ons nog steeds te identificeren met de persoon die we waren? Wanneer we dit doen, raken wij verstrikt in een geestelijke leugen. De Bijbel zegt, geef de duivel geen voet. Stop ermee, lobbywang, om jezelf steeds neer te halen. Die oude mens is reeds gekruisigd. U bent de gerechtigheid Gods. Vandaag, nu, laten wij die oude identiteit in het graf. We gaan vanaf dit moment opereren in de nieuwe mens. We gaan ons daar steeds aan herinneren. Het oude is voorbij. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie, het nieuwe is gekomen. God bracht een nieuw soort leven, het zoe-leven. Opdat u nu een nieuw mens bent, gelden er nieuwe regels voor u. De oude mens opereerde onder de wet van zonde en dood. De nieuwe mens opereert onder de wet van de geest van leven in Christus. Romeinen 8 vers 2 zegt, want de wet van de geest des levens heeft u in Christus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Wat is dan mijn nieuwe identiteit? Wie ben ik? Die nieuwe identiteit kunt u alleen krijgen in Christus. Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Vaak denken we dat aangenomen hebben betekent dat je het zondagsgebed moet nazeggen. Ofschoon ik dat gebed nog niet ben tegengekomen in de Bijbel. De tollenaar in Lucas 18 vers 13 bad een heel simpel gebed die niemand hem had voorgezegd. Het kwam gewoon diep uit zijn hart. Hij had diep berouw en zei simpelweg, o God, wees mij zondaar genadigd. En wat zegt de Bijbel? Hij keerde gerechtvaardigd naar huis terug. Het aangenomen hebben betekent, je vertrouwt niet meer op jezelf. Je laat je leiden door zijn woord. Je erkent zijn gezag. Je leeft vanuit een nieuwe identiteit. U bent een nieuwe schepping. 2 Korinthe 15 vers 17 zegt, het oude is voorbij. De Heer heeft geen defecte onderdelen vervangen. U bent volkomen nieuw. Colossense 1 vers 14. U bent vergeven en vrijgemaakt. In wie wij de verlossing hebben, zegt Colossense 1 vers 14. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonde. We zijn uitverkoren en apart gezet. 1 Petrus 2 vers 9 zegt, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. U bent de tempel van de Heilige Geest. 1 Korinthe 6 vers 19. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont? U bent meer dan overwinnaar. Romeinen 8 vers 37. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons lief heeft. We zijn erfgenamen, lobbywang. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Jezus Christus. Romeinen 8 vers 17 zegt, zijn wij nu kinderen? Dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en erfgenamen van Christus. Laat dit alsjeblieft tot ons doordringen. Wij hebben een nieuwe identiteit ontvangen in Christus. En laten wij ook daarin wandelen als waarlijk kinderen van God. Broeders en zusters, ook vandaag ben ik aan het einde gekomen van het tweede deel van deze serie. Ik ben zuster Richard. En als u een vraag heeft of een opmerking met betrekking tot de studie van deze dag, dan kunt u me bereiken op het nummer 88 65 860. Ik groet u en zo de Heer wil, tot morgen. Goedemorgen.
1: Dit was dan voor vandaag de aflevering van Een Goed Begin. Dat het u mag helpen, opbouwen en toerusten.

0: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.
1: Niet iedereen heeft op het moment dat het zover is voldoende geld om de uitvaart te kunnen betalen. U kunt er nu al voor zorgen dat de kosten van uw begrafenis of crematie gedekt zijn met de uitvaartverzekering van Self Reliance. Bezoek zelf /reliance.sr voor meer informatie.
2: Veilig verzekeren bij Self Reliance.
3: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time sta al voor je deur.
4: Zranazani, Naskip, Naviu.
5: Op de zaterdagavond van 9 mei presenteert Stichting EA Brian Munslag, Marianne Cornet,
6: Suriname,
5: Artino Oldenstam,
7: Itzara,
5: Eze en Friends, Zang Rafu, de stand-up comedians Glenn Huisden en Ruben Zilver. En speciaal uit Nederland voor deze moederdag, Brian B. Masters of Ceremony, good old Henk van Vliet en Harold Gessel. Regie, Edwin Sollogheffery. Haal de kaarten in de voorverkoop aan 1000 SRD. Nu bij Radio SRS, Eetcafé De Tropen, Black Boy.

0: Para inloop 7 uur 's avonds, showtime 8 uur precies. Voor info en sponsorship 62 en 876 1288.
1: Wacht, die tempo, biji.

0: Goedemorgen, luisteraars, broeders en zusters. Dit is het programma De Hernutte, verzorgd door de Evangelische Broergemeente in Suriname. Wij wensen u een gezegend half uur toe.
1: Goedemorgen, zusters en broeders, beste luisteraar. Tot u spreekt broeder Davy Pavironadi, bisschop bij de Evangelische Broedergemeente. Vandaag mogen wij wederom met u deze morgenwijding doen, genaamd de Herrenhutter. Laat ons dan deze morgenwijding beginnen met het prachtig lied: De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor u. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt.

We willen dan gaan luisteren naar de dagteksten. Vandaag, dinsdag 12 mei, kregen wij dan uit Psalm 102, vers 18. De Heer neigt zich tot het gebed van de ontheemden en keert zich van hun bidden niet af. De Heer neigt zich tot het gebed van de ontheemden en keert zich van hun bidden niet af. Voorts, als leertekst uit Jacobus 5, vers 16. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. En het bijbehorend gezang 471, de eerste en derde strofe.

tot zover dan de ons vandaag gegeven dagteksten en het daarbij behorend gezang. Wij willen naar aanleiding van de leertekst als schriftlezing dan gaan doen het gedeelte uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 5, de versen 13 tot en met 16. En we doen dat uit de NBG 51 vertaling. Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de leider gezond maken en de Heere zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Beleid daarom elkander uw zonden en bid voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. Tot zover de schriftlezing. Zullen wij de Heer om zijn zegen vragen bij de verkondiging van het woord, bij de overdenking. Dank u wel, Vader in de hemel, dat door uw bescherming en uw genade wij vanmorgen wederom wakker mogen worden.

danken u dat wij deze dag aan uw voeten mogen beginnen. Om door u te mogen worden onderwezen. Wij bidden daarom, Heer God, dat u zelf door ons heen spreken wilt en ons zodoende, Heer, ook geeft van de dagelijks brood, Heere, uw woord. Dat wij daardoor gesticht, versterkt en onderricht mogen worden. Geef toch, Heer, ontvankelijke harten. In Jezus' naam. Amen. Zusters en broeders, beste luisteraar, we hebben vanuit die dagtekst, hij zal zich wenden tot het gebed van de berooide en hun gebed niet verachten, uit Psalm 102, vers 18, en de leertekst, beleid elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, het gebed van een rechtvaardige vermag veel, hebben wij gemeend deze overdenking als thema te geven, God veracht het gebed niet. Oftewel, God slaat acht op het gebed. We kunnen momenten in ons leven hebben waarbij we ons leeg en machteloos voelen, waarbij we onze gevoelens niet weten onder woorden te brengen. Woorden schieten ons tekort. En de zorgen die lijken zwaarder te drukken op ons hart. En het wil dan ook lijken alsof niemand echt begrijpt wat er van binnen in ons omgaat, wat er van binnen in ons leeft. De psalmist, de dichter, de schrijver van Psalm 102, die heeft ook deze gevoelens gehad. En hij doet dan tot ons komen. Hij pent voor ons. Hoe hij zich ook zo zwak heeft gevoeld. Eenzaam en uitgeput. Maar dan zien wij, lezen wij en horen wij dat te midden van die nood er een krachtige uitspraak en een krachtige belijdenis uitgaat van die psalmist. Te weten, God veracht het gebed van de berooide niet. God veracht het gebed van de berooide niet. De berooide, oftewel de ontblote, wijst ons volgens het Hebreeuwse woord van waaruit dit vertaald is geworden, op personen, op mensen die niets meer hebben om op te steunen. Ze kunnen niet steunen op hun macht. Ze kunnen niet steunen op hun status. Ze kunnen niet steunen op hun rijkdom. Ze kunnen niet steunen op mensen. Ze kunnen niet steunen op menselijke oplossingen. Het gaat om mensen die enkel en alleen nog kunnen steunen op God. Dit wil ons brengen naar Job, die zulke omstandigheden, die zulke gevoelens gekend heeft. Op één dag verliest hij alles wat hij bezat, zijn veestapel. Maar ook verliest hij zijn kinderen en daarna zijn gezondheid, zijn vrouw. En dan nog blijft hij steunen, blijft hij afhankelijk van God.
De psalmist geeft aan dat onder die omstandigheden God daadwerkelijk het gebed van die berooide niet veracht. Hij slaat er acht op. Onze God luistert niet alleen naar mooie woorden, veelheid van woorden, of naar mensen die goed kunnen bidden, of naar mensen die gezond zijn, die sterk zijn. We hebben dat mogen horen. Afgelopen zondag, toen de Heer Jezus vanuit zijn woord die instructies gaf hoe niet te bidden en daarna hoe wel te bidden. De Heer hoort ook het gebed dat al hakkelend, al stamelend en met moeite wordt uitgesproken. Hij ziet het hart dat verslagen is. Hij ziet het hart dat moe geworden is. Hij ziet de last waarmee het hart beladen is. Wanneer wij mensen ons zo gevoelen en dreigen op te geven, in een depressie weg te zakken, dan nog blijft God luisteren. Beste luisteraar, zuster en broeder, we zien dat de Heere God, die onveranderlijke God, dat hij die lijn die hij begonnen is vanuit die psalmist, reeds toen in het Oude Testament, dat die lijn, dat die rode draad wordt doorgetrokken van het leven van de individu ook naar het collectief, naar de gemeente, naar de gelovigen. Die worden opgeroepen om voor elkaar te bidden, om elkaar te ondersteunen, om naar elkander toe eerlijk te zijn over de strijd die ervaren wordt, over de zonden die begaan zijn en die beleden kunnen worden. Ik hoor u al zeggen, ja, dan mitori dena dorosé. Maar daarom aan degene die u kunt vertrouwen, aan de oudsten, aan de gemeenteleiders. Dit woord leert ons dat wanneer we ziek zijn, wij hen roepen mogen. En wij mogen vragen om voor ons te bidden. Om ons te salven met olie. En het gelovige gebed zal de zieke oprichten. Het leert ons dat we niet alleen hoeven te gaan in wat wij ondervinden in ons geloofsweg. Dat die geloofsweg niet alleen gelopen, bewandeld hoeft te worden. Maar integendeel, dat wij medegelovigen mogen in kennis stellen, mogen roepen om met ons door die weg te gaan. Alleen is ook maar alleen. Maar God wil juist dat zijn kinderen samen die geloofsweg gaan. Dat bezaaid is, ja, met moeite, met zorg, met problemen. Maar daarin is hij met ons. Het valt op dat Jacobus in dit gedeelte niet alleen zegt dat alleen bijzondere mensen krachtig kunnen bidden. Maar hij roept alle gelovigen op. Eenvoudige mensen. Gewone mensen. Die hun vertrouwen op God willen stellen, roept hij op. Om voor elkaar te zijn, om voor elkaar te bidden.
wetende dat de kracht ligt niet in die olie waarmee je gezalfd wordt, maar het ligt in dat oprecht, eerlijk gebed van diegenen die door hem gerechtvaardigd zijn geworden. Zusters en broeders, misschien ervaren wij, gevoelen wij ons ook zo als die berooide, als die zieke hier genoemd in de brief van Jacobus. Zo niet, misschien kennen we iemand die zich zo voelt, geestelijk vermoeid, ontmoedigd. Dan mogen deze woorden ons gegeven vanuit de dag en de leertekst ons bemoedigen en ons opnieuw richten, bepalen bij Gods trouw. Hij die gezegd heeft dat hij het gebed van een berooide, van een ontblote, strand tongen zouden we zeggen, hè? En het klinkt een beetje onbeleefd, van een sakka-sakka. Wijst hij niet af, dat gebed. Maar in tegendeel, hij hoort, hij luistert. En hij geeft ons elkander om samen te mogen dragen, te mogen bidden, te mogen geloven, te mogen hopen. Paulus schrijft ons in de Galatenbrief: draag elkanders lasten, zo zult gij de wet van Christus vervullen, de wet van liefde. Laten wij daarom niet ophouden om voor elkander te bidden. En de afstand maakt niet uit, maar bidden moeten we wel. Voor onszelf, voor elkaar, voor onze gezinnen, voor de gemeentes waar wij samenkomen, voor wat er om ons heen gebeurt in de wereld, in de zekerheid, onze God het gebed niet veracht. Amen. Laat ons naar aanleiding van deze overdenking met elkander in gebed gaan. Goede God en Vader in de hemel, Heere onze God, we danken u, Heer God, dat u ons vandaag zegt, dat u luistert naar het gebed van mensen die tot u roepen, mensen die in nood verkeren, mensen die niets en niemand hebben om op te steunen, dan op u alleen. Dank u dat u de God bent die ons door en door kent. De God die onze zorgen kent, die onze zwakheden kent, die onze moeite kent, die onze strijd kent, Heere. We danken u dat wij bij u mogen komen en dat wij uw Zoon Jezus Christus hebben als voorspraak bij u. Hij die niet vreemd is van al deze zorgen, zwakheden, die niet vreemd is van ziekte. En daarmede is hij bij uitstek de hoge priester die ons bij u vertegenwoordigt. We bidden u, o God en Vader, dat u ons wilt helpen om niet alleen naar ons eigen belang om te zien, maar dat wij ook naar onze medebroeder, zuster, medegelovigen mogen omzien. En voor hem of haar mogen bidden. En in nood ook voor u
mogen brengen, Heere God.

Geef ons daartoe, o Heer, een opmerkzaam hart, wetende dat u, o Heer en God, het gebed niet veracht. In bijzonder het gebed van een berooide. Vandaag willen we ook tot u komen, Heren, voor met onze gezinnen. We bidden dat u voor uw liefde, voor uw geduld, voor onderling begrip in de gezinnen, Heere God, dat u bewaren wilt het huwelijk dat u zelf hebt ingesteld. Dat u wilt versterken de band tussen man en vrouw, tussen echtgenoten, tussen ouders en hun kinderen. We bidden dat u geeft vrede waar er spanning of zorg is ontstaan. Help om elkander te verdragen en om samen als gezin uw nabijheid op te zoeken. Vandaag willen we ook bidden, Heere God, voor de school en allen die onderwijs geven en ontvangen. We bidden u voor wijsheid aan alle leerkrachten, voor die leiding geven, die verantwoordelijkheid dragen, Heere God. U weet, Heere, hoe moeilijk de onderwijsgevenden het hebben, Heere God. Hoe zij gedemotiveerd raken. Maar we bidden, o God, wakker wederom aan, Heere God. Wakker wederom aan de liefde welke gij in hen hebt geplant om te onderrichten onze kinderen, onze jongeren. Maar we bidden ook voor de overheid, dat zij die mogelijkheden creëren, Heere God, dat de leerkrachten gewaardeerd worden naar het werk dat zij doen. We bidden voor onze kinderen en onze jongeren, dat gij hen wilt geven rust in dit alles, motivatie om hun best te doen. We bidden voor hun bescherming. We willen u ook bidden, Heer God, voor ons werk, voor ons beroep. Wilt u, Heer God, ons doen arbeiden alsof wij voor u arbeiden? Geef ons daarom trouw en vreugde in die taken, in die werkzaamheden die wij verrichten mogen. En geef kracht, o Heer God, daar waar het werk, daar waar het werk zwaar aanvoelt, om die te kunnen dragen. Geef wijsheid om moeilijke beslissing te kunnen nemen. En bewaar ons allen voor onrecht, voor moedeloosheid en uitputting. Bidden u dit in de naam van Jezus, Vader. Heer, leer ons om in alle omstandigheden om te volharden. In gebed, vertrouwend dat u het gebed van de hulpeloze niet veracht. En dat u hoort, o Heer en God, wanneer uw kinderen naar uw wil tot u roepen. In Jezus' naam. Amen. Geliefde Gods, zo zijn wij dan gekomen aan het eind van deze aflevering van de Herrenhutter. Ik wens u toe een gezegende werkdag, een gezegende schooldag. En zeg, zo de Heere wil, tot morgen. Mijn naam is Davy Pavironadi. God bless.

0: Schlullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
2: Gi ala yu blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn ter Wijdmanstraat, 11 uur morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie, ik kan horen aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privécamera pe u kan hoor je visa. En terwijl je geniet, we zitten aan voor bless you tongo. Kom daarom langs aan de Wilhelminastraat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503 of 878-7963. 878-7963. Yeah. Allah you blessing yang, you dena will help. Thank you, cause you keep.
3: De nieuwste Parbode ligt nu in de winkel. Parbode duikt in haar kofferverhaal achter de realiteit van drive-by shootings in Suriname. Wie zijn de daders? Wat zijn de patronen? En wat heeft de DNV ermee te maken? Verder, ex-medewerkers vertellen het verhaal achter de crisis bij SLM. Heeft het allemaal nog wel zin? En DNA-voorzitter Michael Adien spreekt in een interview openhartig over zijn carrière, zijn

bekenden en de onrust binnen de NDP. In ons themadossier lees je alles over migratie. Van Cubanen en Haitianen in Suriname tot Surinamers voor onze gratis nieuws Parbode Extra via www.parbode.com en volg ons op Facebook.

0: Zo, het is momenteel 9:05. En u vraagt zich af van waarom hoor ik broeder Ian in de uitzending. Ik dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. Welkom, welkom, welkom, welkom, welkom. Er is aan mij gevraagd dat we het vandaag een beetje anders doen. Het is tijd voor SBG On Air. En ik ben samen met Sulaika en Raitsa. Ik zou zeggen Ralitsa, ik weet niet waarom. Raitsa en Sulaika zijn ook in de uitzending live. Sulaika, welkom. Raitsa, welkom.
1: Hi Ian, thank you. Ik ben ook blij om hier te zijn. Goedemorgen luisteraars en welkom in het programma SBG On Air. Yes, ook van mijn kant, goedemorgen luisteraars. We zijn blij om er weer te zijn om het programma aan u te presenteren. We zijn er een paar weken of een paar dagen niet geweest, maar we maken het vandaag goed.
0: Ze hadden een korte vakantie vanwege de jaardag van SBG. Vorige week 4 mei, dat was maandag als ik het goed heb, hadden ze hun open dag. Laten we daarmee beginnen. Hoe was het volgens jullie? Was het gegaan? Was het leuk? Was het saai? Ik denk dat het saai was.
1: Nee, trouwens, naar mijn mening was het boven verwachting.
0: Ja.
1: Eigenlijk wist ik niet wat ik moest verwachten voor die dag. We hebben gezegd, we gaan een open house organiseren. We nodigen de totale samenleving uit om het feest met ons te vieren. En ergens dacht ik van, gaan mensen echt wel komen? Maar we waren heel erg verrast. Het was druk, het was druk. Mensen zijn gekomen. We hebben gefeest. Het was voor mij heel erg leuk hoor.
0: Ja. En voor Raitsa?
1: Ja, ik was ook onder de indruk van de opkomst.
0: Oh, oké.
1: Ja, net als Julika zei, we wisten niet echt wat we moesten verwachten. En we zijn blij dat de mensen echt erop af zijn gekomen. Dat de mensen ook het feest samen met ons wilden vieren. De mensen die hun felicitaties hebben uitgebracht, de mensen die hebben gedoneerd. Ik wil ze allemaal vanuit deze plek bedanken voor hun, voor hun support.
0: Ja.
1: We stellen het zeer op prijs.
2: Ik wil nog wat toevoegen wat me ook is bijgebleven die dag. Is dat mensen echt kwamen en bij bepaalde, of tenminste bij bepaalde mensen heb ik gemerkt dat ze dachten van hey, SBG is een boekwinkel, ze verkopen boeken, bijbels. Maar we hadden een heleboel van onze andere items uitgestald in de winkel, zoals audio bijbels. En ik zag mensen naar de tafel lopen en echt vragen stellen. Velen stonden verbaasd en waren versteld van wat SBG allemaal nog meer doet, los van het verkopen van bijbels en boeken. Dus dat heeft me echt aangeraakt en goed gedaan dat mensen weten van het SBG is meer dan alleen een boekwinkel.
0: Ja, inderdaad. Ook ik was even aanwezig voor waarschijnlijk 10 minuutjes samen met de directeur van Shalom. En ook ik mocht

0: genieten van die 10 minuten daar bij SBG. We hebben gezien wat jullie allemaal doen, waarvoor jullie allemaal staan. Inderdaad was ik ook onder de indruk van wat jullie eigenlijk allemaal doen. Ik wist niet dat die audio Bible bijvoorbeeld er zo uitzag. Ik dacht dat het dat er een app was of zo. Ik wist niet precies hoe het allemaal in zijn werking ging. En toen ik zag dat het echt gewoon een soort pocket radio ongeveer is. En ook die soort kleine beamer. Ja. Ik dacht, hey, dit is wel tof om te zien. Dus echt nogmaals gefeliciteerd met jullie 60-jarig bestaan. Ook ik heb gezien hoeveel mensen er waren. En dat de mensen echt ook zijn gekomen om te supporten, om te kijken wat SBG allemaal doet. Zo, de jaardag is voorbij. Wat nu? Wat verder?
1: Nou, onze jaardag is voorbij. Dat was op 3 mei. Maar dit is ons feestjaar. Het hele jaar door vieren we feest. Vieren we 60 jaar SBG. Dus we hebben nog meer gepland. Zoals we in de vorige uitzendingen hebben doorgegeven, hebben we in oktober een dankdienst. Dus dat is een van onze next big events voor 60 jaar SBG. En daar zullen we ook de volledige Okaanse Bijbel uitbrengen voor de Surinaamse samenleving. Maar los van onze dankdienst hebben we nog andere activiteiten die in de planning staan. Maar we kunnen nog niet alles prijsgeven. Men moet ons gewoon volgen op social media en via de radio. Dan komen ze meer te weten over de overige activiteiten.
0: Ja. Oké. Maar weet je al misschien waar het gehoord zal worden, de dankdienst?
1: De dankdienst, kan ik het doorgeven, Reitza? Ja, het is al bekend. Het wordt in KKF gehouden.
0: Oh, oké.
1: Ja, omdat we eigenlijk ieder de gelegenheid willen geven om dit mee te maken. Vandaar dat we voor die plek hebben gekozen. Ja.
0: Dus het wordt mooi groot.
1: Het wordt mooi groot.
0: En wat gaan jullie eigenlijk allemaal doen? Hoe ziet dit zo'n dienst eruit?
1: Zo, ik zal heel kort doorgeven, maar men moet gewoon komen en zelf zien wat er zal gebeuren. Maar de bedoeling is dat we een kleine terugblik gaan doen.
0: Okay.
1: Van 60 jaren terug, wat er allemaal is gedaan door het Bijbelwerk, de verworvenheden. En er zullen verschillende toespraken zijn van mensen die bij het SBG hebben gewerkt, mensen die betrokken zijn geweest bij het SBG. Nog veel meer. Er zal muziek zijn. Mm-hmm. We zullen dansen, zingen, de Heer zijn naam groot maken. Het is een dank, dus we zullen natuurlijk ook dank uitbrengen aan de Heer.
0: Mooi.
1: Door middel van muziek, gebed en worship.
2: Ik denk dat je lijkt eens vergeet om te zeggen. Dus naast een dankdienst hebben we ook de dedication. Ik denk dat dat echt de hoogtepunt is van die dag.
0: Okay.
2: Dat we de Okaanse Bijbel presenteren aan de Surinaamse samenleving.
0: Oké. Uh-huh.
2: Yes.
1: Mm-hmm. Ja, en in de afgelopen periode hebben een paar mensen, een paar influencers, promo gedaan over deze Bijbel, dat er een nieuwe Bijbel uitkomt. En ik zag in de reacties, aan de hand van de reacties van mensen, dat ze denken dat dit de eerste Bijbel is die we uitbrengen. Mm-hmm. Maar ik wil doorgeven dat het SBG tot nu toe 2 volledige Bijbels heeft uitgebracht. En namelijk de Sranantongo Bijbel en de Surinaams-Javaanse Bijbel. Die 2 zijn al volledig in het Oude en Nieuwe Testament verkrijgbaar.
0: Mooi. Oké. Nou, ik kijk er helemaal naar uit. En dat is dus in oktober. Hè?
1: Yes.
0: Wanneer van oktober precies? Hebben jullie een datum?
1: Ja, op 31 oktober wordt het gehouden.
0: 31 oktober, de KKF mensen. Begin het alvast in je agenda te plaatsen. Hou die dag vrij. Wie is Yusri Verjari? Ik kom ook toe. He, kom je jaardag daar zo vieren. 31 oktober. De KKF. En om hoe laat? Weten jullie dat al?
1: Nee, nog niet exact. Het wordt sowieso in de middag voor avond. Okay. Maar dat hoort men te zijn er tijd nog.
0: Oké. Mooi. Nou, jullie hebben het gehoord. We gaan even naar een music break. En daarna komen we terug bij u live in de uitzending van 94.5 FM Radio Shalom. Zulaika, voordat ik naar een music break ga, zijn er prijsjes weg te geven vandaag?
1: Ja, er zijn prijsjes, dus men mag afgestemd zijn om straks te bellen of te appen. We hebben hele leuke prijsjes, maar ook mooie vragen. Dus
0: mooi
1: zo. Afgestemd.
0: Great, dus jullie hebben dat gehoord. Er zijn ook prijsjes weg te geven vandaag. De afgelopen keer was de directeur van SBG zelf in de uitzending. En hij had 4 mooie prijsjes weggegeven. En dat waren 4 tumblers. Ik weet niet wat ze vandaag gaan weggeven. I don't know, maar ik ben ook enthousiast. Dus blijf afgestemd.

stem, doe lekker mee. Het nummer waarop je straks mag appen is 875-5358. Nogmaals, 875-5358. Tot zo.

0: Zo, we zijn terug live in de uitzending van Radio Shalom. Het is SBG On Air. We zijn er van 9 uur tot en met 10 uur. Dus we hebben nog ongeveer 3 kwartieren. Minder dan die 3 kwartieren. 40 minuten ongeveer. Minder zelfs dan 40 minuten. En ik ben vandaag hier zo met Zulaika en Raitsa. Het is dus tijd om prijsjes weg te geven. Ik vraag van u om zoveel als mogelijk te appen. Mogen ze ook bellen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, jullie mogen ook bellen op het nummer 875-5358. En let wel, als u belt, belt u wel via WhatsApp. Niet via de vaste lijn, gewoon via WhatsApp bellen als u het antwoord kent. Yes, u mag ook WhatsAppen op het nummer 875-5358. Mooi zo. Nou, ik geef die microfoon over. Of ik draag de microfoon over aan jullie. Wat is de vraag? Wat moeten ze doen?
1: Yes. We hebben een paar mooie Bijbelvragen.
0: Oké.
1: Okay. Dat zijn niet moeilijk.
0: Mm-hmm.
1: Let me see waar ik ga beginnen. Oké, de eerste vraag is: hoe oud was Mozes tijdens de zondvloed? Nogmaals, hoe oud was Mozes tijdens de zondvloed. Dus mensen kunnen appen, maar ook bellen, zoals je zei.
0: Ja.
1: Zo.
0: Mag ik antwoord geven?
1: Nee.
0: Oké, okay, dus als je het antwoord kent, mag u lekker appen op het nummer 875-5358. En wie weet bent u dan de gelukkige winnaar van... Wat geven jullie weg vandaag?
1: Oké, okay, we hebben vandaag Bijbels.
0: Hmm.
1: Bijbel in gewone taal, de nieuwste editie die wij binnen hebben.
0: Oké. Okay.
1: En we hebben ook mokken. Het zijn speciale mokken, wil ik zeggen. We verkopen ze niet. Ze zijn speciaal bedrukt, gemaakt voor ons 60-jarig bestaan. Dus als je zo'n mooie mok wil, dan mag je ook meedoen.
0: Mm-hmm. Nogmaals je vraag.
1: Nogmaals de vraag. Hoe oud was Mozes tijdens de zondvloed?
0: De zondvloed. Anonoach, heren mensen. Mozes.

0: Ja, dus u mag appen op het nummer 875-5358. U mag geen gebruik maken van ChatGPT. Maak gebruik van je Babel. Hoe oud was Mozes tijdens de zondvloed? En wie weet ben jij dan de gelukkige winnaar als je het antwoord goed hebt van de Bijbel in gewone taal, de nieuwste editie. Een mokje. Wat nog meer? Was dat hem?
1: Ja, dat was hem.
0: Voor vandaag wel.

0: Zo, we hebben antwoord gehad van Mona Lisa, als ik dat goed heb. En Mona Lisa zegt, goedemorgen broeder en zusters. Het antwoord op de vraag, hoe oud was Mozes tijdens de zonvloed? Zij geeft dus als antwoord, Mozes was toen nog niet geboren tijdens de zonvloed.
1: Dat is helemaal correct.
0: ChatGPT, no?
1: Ik hoop het niet hoor, ik hoop dat het gewoon bijbelkennis is.
0: Mooi. Heeft ze gewonnen?
1: Ja. Ja, ze heeft gewonnen. Ze kreeg van ons een bijbel in gewone taal.
0: Oké.
1: Gefeliciteerd, Mona Lisa.
0: Mooi.
1: We maken nog contact met jou.
0: Mm-hmm. Oké, Mona Lisa, ik vraag je dan om even je gegevens te sturen op het nummer 875-5358, zodat dan SBG, de dames van SBG, contact kunnen opmaken met u. Yes, dus gefeliciteerd met uw mokje, no?
1: Bijbel in gewone taal.
0: Bijbel in gewone taal.
1: Yes,
0: mooi zo.

0: En dat was dus de eerste winnares van de SBG On Air. Ik zou live on air zeggen. SBG On Air. De vraag was dus, hoe oud was Mozes tijdens de zonvloed? Dus eigenlijk een heel makkelijke vraag. Je moet gewoon goed luisteren. Zijn we ready voor de volgende vraag?
1: Yes.
0: Oké. Okay.
1: Ja, we zijn ready voor de volgende vraag. Oké. Okay. De vraag luidt als volgt. David werd in de Bijbel een vriend van God genoemd. Waar kunnen wij dat teruglezen? Nogmaals, David werd in de Bijbel een vriend van God genoemd. Waar kunnen wij dat teruglezen?
0: Oké. Ik hoop dat u goed heeft geluisterd. Als u het antwoord kent op deze vraag, mag ik u vragen om dan te reageren of te appen op het nummer 875-5358. U mag bellen, u mag appen, wat voor u makkelijker is. Als u aan het werk bent en u komt er niet aan toe om te bellen, kan je altijd nog even snel een WhatsApp bericht sturen op het nummer 875-5358. En wie weet, dan ben jij dan gelukkige winnaar van een Bijbel of van een hele speciale mokje. Ik kreeg nog een appbericht hier zo. Maar u bent een beetje laat met het antwoorden. Goedemorgen, Mozes was nog niet geboren tijdens de zonvloed. Ik weet niet, als jullie zo nog een...
1: Dus
0: je
1: kan de persoon antwoord geven op deze vraag.
0: Ere antwoord, basister. Maar in ieder geval, geef antwoord op deze vraag. Wat was de vraag ook alweer?
1: David werd in de Bijbel een vriend van God genoemd. Waar kunnen wij dat teruglezen?
0: Oké, David. Oké. Oh nee, dit is van die andere zuster. Mooi zo. Jullie hebben het gehoord. Reageer even snel. App even snel op het nummer 875-5358.

0: 0800-875-5358 is het nummer waarop je kunt appen. Raïssa, ga je de vraag weer even voor ons herhalen?
1: Ja, oké, de vraag luidt als volgt. David werd in de Bijbel een vriend van God genoemd. Waar kunnen wij dat teruglezen?
0: Oké, ik zie dat mensen proberen te bellen, maar het gaat niet. Ook kun je dan gewoon even appen. Oh, het gaat wel, oké. We hebben dus een beller aan de lijn. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, geliefde.
0: Hallo.
2: Hoe gaat het met jullie?
0: Ja hoor, het gaat goed. En met u?
2: Best dank u.
0: We luisteren.
2: Ik wil proberen.
0: Ja.
2: Ik denk dat het antwoord van geschreven in 1 Samuel 13, vers 13.
1: Nee, dat is jammer genoeg niet...

0: Oké, okay, ik heb hem minder zacht gedaan.
1: Ja.
0: Aha. Ik kan het alsnog proberen.
1: Natuurlijk, ja, tuurlijk.
0: Handelingen 13, vers 20.
1: Raïssa?
2: Nee, dat is jammer genoeg niet correct.
1: Nee. De andere vraag.
2: U wil de andere vraag. Gaan we dat doen, Julijka?
3: Ja, laten we dat doen. Oké. Okay.
2: We willen ook graag preesjes weggeven, dus we gaan het niet moeilijk maken. Laat me even een vraag voor je zoeken. Noem 5 kleine profieten op.
0: Kleine?
2: Ja.
0: Dus er zijn grote en kleine?
3: Volgens de Bijbel.
2: Wel. Volgens de Bijbel zijn er wel grote profieten en kleine profieten.
0: Ik ga gewoon proberen.
2: Ja.
0: Jesaja. Jeremia. Ezekiel. Ik denk dat Elia groter zal zijn. Nathan.
2: Nogmaals?
0: Nathan.
2: Nee.
0: Nathan was toch profeet van David?
2: Hij was...
0: Nadat David had gezongen.
4: Misschien moet ik het even verduidelijken. Het gaat om de boeken, hè? De boeken in het Oude Testament.
0: Oké, okay. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Hosea, Zacharia.
4: U heeft 2 goed tot nu toe. Hosea en Zacharia zijn 2 goede antwoorden.
0: Nehemia.
4: Nee.
0: Obadja.
4: Ja.
0: Malachi.
4: Ja.
2: Nog 1 keer.
0: Naar hem?
4: Ja.
2: Oké, dat is... Gefeliciteerd.
1: Zuster Caro is 12.
0: Ja, klopt.
1: Helemaal, me van harte gefeliciteerd. U bent een gelukkige winnaar van...
2: Een mok.
1: U bent de gelukkige winnaar van een mok. Laat even uw WhatsApp, of ja, uw gegevens achter bij, in de WhatsApp. Dan wordt u dan gebeld door SBG wanneer en waar u dan uw prijsje mag ophalen.
0: Yes, thank you very much.
1: Oké, okay, groetjes, blessie, doei doei.

0: Goedemorgen en welkom in de uitzending.
1: Goedemorgen, met Sandra.
0: Ja.
1: David is een man naar Gods hart.
0: Aha.
1: En Abraham is een vriend van God.
2: Dat klopt, maar waar zouden we dat terug kunnen lezen? Dat David een man is naar Gods hart.
1: Nee, dan ga ik opnieuw bellen.
2: Maar u heeft het al half goed hoor. U heeft het eigenlijk wel goed. Dus dat was eigenlijk het antwoord.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Nou, dankjewel.
2: Dus eigenlijk heeft u gewonnen.
0: Ja, Raïsa wilde dankjewel. Gewoon een beetje moeilijk doen hoor. Raïsa wilde gewoon een beetje moeilijk doen. Maar u heeft gewonnen.
1: Dank je.
0: En wat heeft ze gewonnen, Raïsa?
2: Een Bijbel in gewone taal.
1: Oké. Okay.

0: Dat is mooi.
1: Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
2: Ja, laat even uw gegevens achter in de WhatsApp, zodat u gebeld kan worden door SBG.
0: Is prima.
2: Oké, okay, ja, blessie.

0: Dus zo gaat het eraan toe. Het is momenteel 10:50. SBG On Air. Samen met Zulaika en Raitsa. En we hebben volgens mij al 3 prijsjes weggegeven. 3 mooie prijsjes. 2 bijbels, 1 mokje, als ik het goed heb. Dat wil zeggen dat wij dus 3 vragen hebben gesteld. En 3 zijn dus goed beantwoord. Hebben we nog een vraag, Raitsa?
1: Ja, we kunnen nog een vraag doen.
0: Oké, okay, mooi. We luisteren.
1: Laat me even kijken, hoor. We willen een mooie vraag stellen, want we hebben een mooie prijsje die we willen weggeven.
0: Oké.
1: Gaan we een multiple choice vraag doen?
2: Ja, ja, laten we het makkelijk maken.
1: Mm-hmm. Ik zal deze vraag stellen. In de Bijbel worden 3 soorten vormen van liefde beschreven. Kan je deze opnoemen? Eigenlijk is dit niet zozeer een multiple choice, hè? Gaan we deze vraag stellen of...
2: Ik denk dat je het al hebt gesteld. Ja, laten we het hierbij laten.
1: Dus nog een keer. In de Bijbel worden 3 soorten vormen van liefde beschreven. Kan je deze opnoemen? Dus u noemt voor ons de 3 vormen van liefde op die in de Bijbel voorkomen.
0: Kent u het antwoord? Dan mag u reageren op het nummer 875-5358. Nogmaals, 875-5358. U heeft ongeveer 20 minuten om te reageren, dus reageer u snel. Wie als eerste appt en het antwoord goed heeft, krijgt dan een mooi prijsje van SBG.

0: Ja, dus we kregen een paar appjes binnen. Ik kreeg een appje binnen van... Even kijken. Is dit... Ik zie hier secretaris. Uw nummer eindigt op 3181. En ik lees hier Agape, Eros en Amor. En ze doet een correctie en zegt... Oeps, moet Filio zijn in plaats van Amor. Is dat goed?
1: Oké, twee zijn goed. Agape en Eros zijn correct. Maar de laatste moet ze misschien een beetje aanpassen. Misschien moet ze kijken naar de spelling.
0: Mm.
1: Ja, het is bijna

0: Bijna goed.
1: Dus hij heeft filio gezegd. Oké, okay. Dus moet u even gaan kijken wat verkeerd is aan het woord. Is er een letter verkeerd geschreven? Minusabi, dat laat ik voor u over. We hebben een andere antwoord binnen gehad. Goedemorgen. Van God houden met heel je hart, je ziel en je verstand. Dat is jammer genoeg niet het antwoord waarnaar wij zoeken.
0: Klopt, dat is niet het antwoord, maar dat is wel zeker wat we moeten doen.
1: Oké. Even kijken. Grens Corneli, die reageert met Korintiërs 13. Geloof, hoop en liefde. Maar de meeste van deze is de liefde. Oké, okay. Dat is ook niet het antwoord waarnaar wij zoeken. Goed luisteren. Wat is de vraag nogmaals?
0: De vraag is, in de Bijbel worden 3 soorten vormen van liefde beschreven. Kun je ze opnoemen?
1: Als u dus het antwoord kent, mag u dan even snel reageren op het nummer 8-75-5358. We hebben nog een appje binnen van Carla. De Eros, Agape en broederliefde of vriendschapsliefde?
0: Oké. Agape en Eros, die zijn correct.
1: Mm-hmm.
0: Maar de laatste, die is het niet. We zoeken naar 1 woord.
1: Mm-hmm.
0: Dus 1 woord waarmee het wordt beschreven.
1: Oké. Die mevrouw secretaris, die heeft haar antwoord eigenlijk gecorrigeerd. Maar filio met een F, dat was in het begin. Nu heeft ze het met PH geschreven.
0: Nee,
1: filio.
0: Dat is ook niet correct.
1: Oké. Nou, ik geef u nog even de tijd om na te denken. Belt u of appt u even snel het nummer 875-5358.

0: We kregen telefoontjes binnen van mensen die al gewonnen hebben. Ik weet het, ik snap het. Hè? Je hebt mensen die echt de Bijbel goed kennen. En jullie kennen zeker het antwoord. En ik begrijp dat u meer prijsjes wilt winnen. Maar laten we even, Isabito, laten we de andere mensen ook de gelegenheid geven om ook prijsjes te winnen. Hè? Dus, kent u het antwoord? Doe even snel. App even snel. Oké, Miki Sanija zo. Wat antwoord. Oké. Carla. Die zegt. Plililia. Is dat een ding?
1: Nogmaals?
0: Plililia. P-L-I-L-I-A. Plililia.
1: Of bedoelt ze fi?
0: Ik weet het niet.
1: P-H.
0: I don't know. Maar zuster Carla, als u luistert, de spelling no boom. Dus stuurt u weer even snel een WhatsApp bericht. Ga even naar hoe het geschreven wordt. Plililia, mino sabi, if dat nou een vorm voor liefde, mino denki. We hebben nog een ander antwoord hier zo. Liefde voor je naaste, broederliefde en liefde van de Heilige Geest.
1: Dat zijn allemaal antwoorden. Maar jammer genoeg niet de antwoorden die we zoeken.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Marciano die reageert met agape, eros en filia.
1: Klopt.
0: Ja, yeah, oké. Okay.
1: Het woord is filia.
0: Filia. En hoe wordt filia geschreven?
1: F-I-L-I-A. Filia.
0: F-I-L-I-A.
1: I?
0: Ah.
1: Filia.
0: Oh, Marjane heeft het verkeerd geschreven. Marjane heeft met een PH geschreven. Wat gaan we doen? Gaan we het toch goed nemen? Anand Kemai. Die heeft agape, eros en filia. En dan heb je Carla die zegt filio. Dus wie. We gaan het even bespreken, mensen. We gaan het even bespreken en kijken wie dan de gelukkige winnaar wordt. En dat wordt dan zo meteen bekendgemaakt. Tot zo.

0: Zo, we zijn tot een besluit gekomen. En als we kijken naar de WhatsApp berichten, dan zien wij dat er toch een persoon was die eerder was met de juiste antwoord en ook nog de juiste spelling. En dat is secretaris. Ik weet niet of dat uw naam is. Of ik heb het verkeerd opgeslagen. Maar uw nummer eindigt op 3181. Toch? Uw eerste antwoord was agape, eros en amor. Toen heeft u het verbeterd naar filio. Maar toen zei u daarna filia. U bent dus dan de gelukkige winnaar. Van harte gefeliciteerd. Wat heeft onze zuster gewonnen?
1: Deze zuster wint een mooie SBG 60 jaar mok.
0: Een mooie SBG 60 jaar mok. Laat even uw gegevens achter in de WhatsApp. En dan wordt u dan gebeld door SBG zelf. Om te kijken wanneer en waar u dan uw prijsje kunt ophalen. Van harte gefeliciteerd en dank u wel voor het luisteren naar Radio Shalom. En hier in de uitzending SBG On Air. Niet live on air. SBG On Air. Tot zo.

0: voor 10. We zijn er tot 10 uur. Dat wil zeggen dat we nog 7 minuten maar over hebben. Het was lekker spannend vandaag. Er zijn een aantal WhatsApp-berichten binnengekomen van mensen die heel graag een prijsje willen winnen van SBG. Een bijbel, een mok. En eigenlijk zouden we geen prijsjes meer weggeven. Maar Sulaika en Raïza hebben toch gezegd van, hey, laten we toch, voordat we weggaan, een bonusvraag geven aan de mensen. En wie als eerst het juiste of de juiste antwoord geeft, mag dan nog een prijsje halen. Zijn jullie ready voor de vraag?
1: Ja, was jij ready?
0: Oké, we luisteren.
1: Yes. Oké, de vraag luidt als volgt. Wat was de reactie van Jezus toen Judas hem tot 3 keer toe verloochend had? Nogmaals, wat was de reactie van Jezus toen Judas hem tot 3 keer toe verloochend had? Dus mensen, geef uw antwoord, heeft het gehoord. Maar ook, ik wil ook toch nog een oproep doen aan de mensen die al iets hebben gewonnen. Dat ze de mensen de gelegenheid geven om ook mee te doen. En we hebben een beller.
0: Ja, we hebben een beller binnen. Dit is Anand Kemai. Goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen. Ik zat zo gekluisterd. Ik ben laat aangesloten, maar ik ben zo gekluisterd.
0: Ja.
2: Ja. En het antwoord is, Judas heeft niet verraden. Judas heeft verraden. Niet verloren. Dat is beter is geweest.
1: Dat is het juiste antwoord. Gefeliciteerd, broeder Anand.
0: Allemaal nou wacht hier, nog een seconde. Waarom niet eens klaar met praten? Maar wow. Onze broeder Anand heeft gewonnen. Wat heeft hij gewonnen?
1: Hij wint een Bijbel in gewone taal.
0: Mooi zo.
1: Yes.
0: Broeder Anand.
2: Jammer genoeg, hoe heb ik al?
1: Oh, wie heeft het al? Wilt u dan een mok? Een speciale SBG 60 jaar mok.
2: Als ik langskom, kan ik een cadeau kiezen?
1: Zo werkt het jammer genoeg niet. We hebben prijsjes die we weggeven tijdens het radioprogramma.
2: Oké. Maar wat ik wil brengen kan met die rietje?
0: U laat ons lachen hier zo. We hebben speciale prijzen hier zo die we weggeven. Laat even snel uw WhatsApp. Laat even snel uw gegevens achter in de WhatsApp. En dan wordt u dan zelf gebeld door de SBG. Prima?
2: Yes.
0: Oké, een fijne dag en nog van harte gefeliciteerd met uw prijsje. Blessie.

0: Zo, het is al 3:14. We hebben genoten van de vragen. Ik hoop dat u heeft genoten van de uitzending. Deze nieuwe editie van SBG On Air. Samen met Sulaika en Raitsa. Hier in de studio van Radio Shalom 94.5 FM. Your daily inspiration and not just radio. We zijn zo zoetjes aan het eind gekomen van dit mooie programma. Ik wil u hartelijk danken voor het willen luisteren. En het, dat u afgestemd blijft op Radio Shalom. Sulaika en Raitsa, wanneer zijn jullie weer in de uitzending?
1: We zijn er vrijdag weer om 4:00. En dan zullen we ook weer leuke prijsjes weggeven.
0: Mm-hmm. Jullie kunnen zien dat ze jarig zijn, want ze blijven maar prijsjes weggeven. Dus blijf afgestemd op Radio Shalom. Dus vrijdag om 4:00 zijn ze weer in de building. Zijn ze weer hier om prijsjes weg te geven. Dus zet het even in je agenda, zet het even in je rooster. Dat vrijdag, ikong in Arki, Radio Shalom, kan je win one prijs bakka. Ja, mooi zo. Ik wil dan even de microfoon overhandigen aan Sulaika en Raitsa om dan te groeten.
2: Yes, voor mij was het weer een waar genoeg om hier te zijn in de uitzending. Bedankt aan ieder die heeft gebeld. Als je een prijsje hebt gewonnen, gefeliciteerd. Heb je dit keer niet gewonnen, probeer het de volgende keer weer. En wie weet, word jij ook een gelukkige winnaar. Alvast een hele fijne voortzetting van jullie dag. En till Friday, God bless you.
1: Yes, ook van mijn kant een gezegende dag verder. Blijft u afgestemd op Radio Shalom. En tot de volgende keer.
0: Yo, zo. Ik wil jullie danken nogmaals voor het luisteren naar Radio Shalom. Ik ben Ian Murasim en ik was vandaag uw presentator voor wat betreft dit mooie programma SBG On Air. We zijn nu vrijdag weer om 4:00, dus tot vrijdag. Bye bye, swai swai. Mwah, mwah.

elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Hey, ik ga naar Kirkelani Superstore. Ga je mee?
1: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
0: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirkelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
1: Serieus? Dat is ideaal.
0: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekkere kopje koffie drinken in de Tasty Café.
1: Ja man! Een one-stop shop.
2: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirkelani Superstore en webshop. En volg onze social media.

0: en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café.
1: Ja man, echt een one-stop shop.
2: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpalani Superstore en webshop. En volg onze social media.

Zo, het is al momenteel iets over 10:30 in Sweeties Ranang. Mijn naam is Ian Moerasem en ik ben vandaag uw presentator weer live.

0: De uitzending, dat is voor de derde keer van vandaag al. Vanmorgen in de morning move van 6 uur 's morgens tot 8 uur. Daarnet om 9 uur 's morgens met SBG on air. En vandaag hoort u, en nu hoort u mijn stem weer in het programma In Gesprek Met. Ik heb 3 lieve en mooie zusters in de uitzending. Huh? Ze zien er nog heel jong uit. Huh? Prijs God. In het bijzonder onze zuster Cairo. Zuster Cairo, hoe gaat het met u?
1: Het gaat met Gods wil goed.
0: Ja, ouder. Mooi zo. En u bent vandaag live in de studio van Radio Shalom.
1: Yes.
0: En u komt hier uw verhaal doen. U heeft wat meegemaakt met de heren. In gesprek met zo'n programma waarbij we dan samen met een gast gaan converseren. We gaan praten met elkander over het een en ander. En gezien vandaag de dag is der verpleging, dan gaan we ook een beetje daarover gaan praten. Zuster Cairo, wie bent u precies? Wat kunt u vertellen over uzelf?
1: Ik ben

0: Ja.
1: En mag ik doorgaan?
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik ben hier vanmorgen. Ik ben heel blij dat ik ben gehaald thuis.
0: Mm-hmm.
1: Want mijn straat is onder water.
0: Mm-hmm.
1: Om nou eindelijk de boodschap aan de verpleegkundigen, de verplegers en de verzorgers in Suriname door te geven.
0: Mm-hmm.
1: Wat de Heer me heeft gegeven sinds vorig jaar augustus.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik ben opgenomen in het academisch ziekenhuis.
0: Oké.
1: Okay. En dat idee, die gedachte kan me echt niet loslaten. Ik denk, zolang ik het niet heb gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Want het komt niet van mijzelf.
0: Oké.
1: Okay. Ik lag in het ziekenhuis. Nauwelijks 5 dagen. Want de 7e dag ben ik eruit gegaan. En in de morgenuren tegen 9 uur... hoorde ik die zuster tegen me zeggen: mevrouw Cairo, wat gebeurt met u?
0: Mm.
1: Ik keek er aan. Ik ken haar naam niet.
0: Mm-hmm.
1: Misschien weet ze het, als ze het hoort, dan weet ze van: ik ben het die tot u had gesproken.
0: Mm-hmm.
1: En ik weet niet dat de Heer met me bezig was om me iets in te geven, om te zeggen aan de verplegenden in Suriname.
0: Oké.
1: Okay. Nadien heb ik die zuster gezegd en een ander: ik wil even met jullie praten. Jullie allemaal. En ik wist zelf niet wat ik zou zeggen. Ik wist het bij God waar niet.
0: Ja.
1: Maar ze zijn niet allemaal gekomen. Er stonden 4 zusters bij me toen ik het dat doorgaf wat de Heer me heeft ingegeven.
0: Ja.
1: En ik begon te praten. Ik zeg tegen ze: het beroep, het verzorgend beroep, is niet door de mens in het leven geroepen. Het is een beroep van Gods troon zelf. En ik zag zo die lijn naar boven.
0: Mm-hmm.
1: En de Heere zegt: daarom draagt u wit.
0: Mm-hmm.
1: En de Heere zegt: doe het werk met passie. Doe het met alle geduld, met liefde, zegt de Heer, omdat God zelf liefde is.
0: Ja.
1: En de Heer zegt: wees nooit boos op een patiënt.
0: Hmm.
1: Schreeuw nooit een patiënt. No kost van patiënt nooit.
0: Mm-hmm.
1: Doe het werk als voor de Heer.
0: Mm-hmm.
1: Want anders zou de Heer me dit niet hebben gegeven. Om aan mijn eigen collega's te zeggen.
0: Ja.
1: En waarom dragen ze wit? Ik ga ze zeggen. Ik zeg u, zusters. Ik zelf als zuster, als ik in de bus zat en jullie waren er, ik vond jullie toch zo keurig. Zo mooi in die witte uniform. En er was ik heb een Hollander ontmoet.
0: Mm-hmm.
1: Daar aan de dokter Sofie Redmondstraat. En hij vroeg me: wie zijn die mensen in het wit? Ik zeg: het zijn verpleegkundigen.
0: Mm.
1: En ik voelde me zo. En ik zei: hé. Hey, werkelijk, jullie vallen op, zusters.
0: Ja.
1: Jullie vallen op. Jullie moeten er zijn. En ik wil je vragen, diep uit mijn hart: ga niet weg.
0: Mm-hmm.
1: Ga niet weg, zusters. Wanneer u als zuster op een kamer bent, ik heb het zelf ervaren, voelt de patiënt zich geborgen.
0: Hmm.
1: U moet er zijn, zuster. U bent welkom in het leven van de patiënt.
0: Hmm, hmm, hmm, hmm, hmm.
1: En de Heer houdt van u.
0: Wauw, ja. Heel mooi, heel mooi, heel mooi. Ik wil u hartelijk danken voor de boodschap dat u heeft gebracht. Vooral op deze mooie dag, voor de verpleging, de dag van de verpleging zelf.
1: De verpleging.
0: En heel mooi dat zij deze boodschap ook mogen ontvangen via Radio Shalom. En dat u eindelijk gehoor heeft gegeven aan de Heer zijn stem. En dat u het kunt brengen. En dan, nu mag u gerust slapen. Hè?
1: Ja, ja.
0: Want ik geloof.

0: Wanneer je een boodschap krijgt en je geeft het niet door, dan is het niet dank, je een soort fassie. Je nou maar schrijft en net, want je zegt dat je moet het doorgeven, je moet het doorgeven.
1: Ja, en dan tot op een gegeven moment, dan gaat de Heer zelf zeggen, waarom heb je het niet gedaan? En als er iets met je gebeurt, daarom heb ik het laten gebeuren, want je hebt het niet gedaan.
0: Ja.
1: Het is God zijn wil, het was niet mijn wil.
0: Ja, mooi.
1: Dat is een hele hoe ik Anita hoe zei van, dragen jullie wit en dragen jullie bloot? Nee.
0: Ja.
1: Maar sragado taki. Het is een beroep van dat uit zijn troon komt, daarom draagt gij wit.
0: Mooi. Heel mooi. Nou, wil ik u vragen. Hoe lang bent u zelf zuster geweest? En bij welke tehuizen of ziekenhuizen?
1: Ik ben 35 jaar lang verpleegkundige geweest. Mm-hmm. 19 verpleegkundige, eerst leerling.
0: Oké.
1: En dan... ik heb gewerkt 22 jaar in academisch ziekenhuis.
0: Wauw.
1: Mm-hmm. Ik ben begonnen met... vroeger Centraal Ziekenhuis, mm-hmm. daarna Academisch Ziekenhuis. Toen ben ik gegaan vanuit AZ naar BOG.
0: Mm.
1: En eigenlijk heeft de Heer me geleid naar BOG.
0: Oké.
1: Onderweg naar daar zei ik tegen mezelf, ik ga naar rustiger orden.
0: Mm-hmm.
1: Echt waar. Maar toen ik er kwam die morgen, heeft de personeel zeg maar gestuurd. Ga naar de overkant bij dokter Resida.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik er kwam en ik zag die poli, ik dacht, ah joh.
0: Mm-hmm.
1: Toen ik bij dokter Resida kwam, zegt hij, zuster, wilt u niet vandaag beginnen? Mm-hmm. Ik draai de pastoor, ik dacht, dokter, ik kom morgen. Want die poli wat ik daar zag.
0: Ja.
1: Die drukte.
0: Ja, nou.
1: Ja. Maar echt waar, het werk wat ik heb gedaan in het ziekenhuis, ook in BOG, met genoegen.
0: Mm-hmm.
1: Met genoegen. Ik kan bijna huilen.
0: Ja.
1: Met alles wat in mij is, heb ik gewerkt.
0: Ja. En wat was de mooiste herinnering van uw dienstjaren in het verpleging? Wat was zo mooi eraan voor u?
1: Nou, in elk geval, alles was mooi.
0: Mm-hmm.
1: Alles was mooi, alles was goed.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb als leerling tweedejaars heb ik gewerkt op de interne afdeling...
0: Oké.
1: En ik was de tweede persoon in de nachtdienst.
0: Mm.
1: De oudste was zuster Koda Buks.
0: Mm-hmm.
1: Zuster Koda Buks baarde één patiënt en ik baarde de rest van de drie kamers. En tot nu toe kan ik me niet voorstellen van, hoe heb je dat alleen kunnen doen?
0: Mm-hmm.
1: Hoe heb je alleen de patiënt... Nou, het was zo wonderlijk, de patiënt een keer gewoon... Alles ging zo smooth. Oké. En ik heb daarna gewerkt op de derde etage als gediplomeerde.
0: Mm-hmm.
1: Het was ook heel fijn om die mensen met burgervoet toe te rekken.
0: Ja.
1: Rekverband te zetten.
0: Ja.
1: En ik was bezig een keertje medicijnen te delen. En een Hindustaanse meneer lag, hij keek naar me, toen zei hij, zuster, u bent een rijke vrouw.
0: Mm.
1: Ik dacht, zo mami,
0: mm-hmm.
1: na lantimoni met je zien. Toen zei hij, zuster, ik zeg u bent een rijke vrouw. In welke zin?
0: Mm-hmm.
1: Hij dat bedoelde, dat misschien wist hij zelf niet.
0: Ja,
1: ik ben een rijke vrouw.
0: Amen.
1: Prachtig. His goodness is running after me.
0: Mm-hmm. Amen. Inderdaad.
1: All the time.
2: Amen.
0: Dat is inderdaad zo.
2: Yes.
1: En ik kwam op BOG te werken. En een keertje, het zou 1 april zijn.
0: Ja.
1: En ik heb gebeden voor de malaria patiënten, van mensen met malaria. Ik kom aan het werk. Ik ben alleen op het werk.
0: Mm.
1: Die anderen zijn niet gekomen. Maar toen die de resultaten binnenkwamen, 0 positieve. Iedereen was negatief.
0: Zo.
1: Ik ben naar de overgang gaan naar dokter Risa. Ik zeg, dokter Risa, kijkt u. 0 positieve. Ik heb gebeden. Ja, en ik zat alleen daar. Dus ik had geen werk.
0: Wow. Tof hoor. Tof. Ja, is ook een hele mooie gelegenheid, hè? In zulke dingen te werken en dan dat je voor mensen kan bidden. Dus inderdaad, is helemaal. Had u, laatste vraag hoor, want we hebben volgens mij maar een kwartier. Echt zo kort, we kunnen eigenlijk langer praten. Maar misschien kan ik u uitnodigen, misschien een ander programma bijvoorbeeld, waarbij u dan echt kunt getuigen en gaan praten over wat u allemaal heeft meegemaakt, zou mooi zijn.
2: Ja.
0: Maar nog een laatste vraag. Had u dan nooit het verlangen om verder te gaan? Misschien zelfs dokter te worden of zo?
1: Dokter te worden?
0: Mm-hmm. In plaats van gewoon een verpleegkundige.
1: Nee, geen dokter waar, want ik heb kinderen toch.
0: Mm-hmm.
1: Dus.
0: 3,5
1: jaar die verpleging, no? Ja.
0: Ja. Oké. Nee, maar ik vind het helemaal fijn. U bent nog met 2 dames gekomen. Ja, misschien willen ze even groeten. Ja. We hebben hier zuster Marlene en zuster.
2: Ja.
0: Nogmaals?
2: Corine.
0: En zijn jullie ook van de verpleging?
2: Nee.
3: Ik heb wel.
2: Ik heb als werkster gewerkt in een ziekenhuis.
0: Ja. Oh, oké. En zuster Marlene?
3: Ik ben wel. In Nederland heb ik dus gewerkt, ook als verzorgende. En ik weet wat het beroep is. Ik ben nooit verder gegaan als verpleegkundige.
0: Ja.
3: Maar het is geweldig om in de zorg te werken. Dus daarom wil ik ook. De zusters poweren ook, de dag van verpleging.
0: Ja,
3: ga
0: ja.
3: door, geef nooit op.
0: Ja.
3: Blijf de mensen met respect behandelen,
0: mm-hmm.
3: met de liefde.
0: Mm-hmm.
3: Wat er ook bijvoorbeeld waarmee je thuis van huis gaat.
0: Ja.
3: Misschien heb je ruzie thuis gehad.
0: Ja.
3: Laat het niet blijken op het werk.
0: Mm-hmm.
3: Maar help de mensen, omdat mm-hmm. niemand daar wil liggen.
0: Ja.
3: Niemand
0: ja,
3: wil
0: ja,
3: daar
0: ja.
3: zijn.
0: Ja.
3: Maar
0: ja.
3: door omstandigheden, door ziekte belanden we daar zo. En dan willen we toch wel. En we moeten nooit vergeten dat wanneer de mensen daar zijn, ze soms agressief zijn
0: mm.
3: of ze zijn er niet blij mee.
0: Mm.
3: Het is natuurlijk het moment en de ziekte die in mensen is, dat mensen anders reageren.
0: Ja.
3: Maar wij als verpleegkundigen, wij als verzorgenden,
0: ja.
3: zelfs de schoonmaakster die daar zo is, help mensen,
0: mm-hmm.
3: behandel ze met liefde. Want
0: mm.
3: net wat zuster Cairo heeft gezegd, Gado.
0: Naar lobby. Mm-hmm. Heel mooi, heel mooi. Nou, dan sluiten we af met die mooie boodschap dat onze zuster Marlene net heeft doorgegeven. Ik wil jullie van harte, harte danken. Ik wil je ook zelfs beloven dat ik jullie nog een keer ga uitnodigen. Om dan uitgebreid, dan gaan we misschien 2 uur lang praten. Maar ik wil jullie danken voor jullie moeite dat jullie naar hier zijn. Want ze waren vroeg al hier, hè, mensen. En ze waren heel enthousiast. Dus zuster Cairo, nogmaals van harte, harte dank dat u hier live in de studio bent van Radio Shalom. Mensen, ik groet jullie voor nu even en we gaan zo meteen verder met onze volgende gast. Tot zo.

0: Zo, en we zijn weer terug. En ik ben nog met een andere gast. En volgens mij kennen jullie hem wel hoor. Jaftar, van Wakka.
1: Ja, goed.
0: Hoe gaat het? Vandaag is Jaftar onze gast. Jaftar, ja. Waarom ben jij live in de studio in de uitzending en programma In Gesprek Met?
1: Een tijdje geleden heb ik een boek geschreven.
0: Oké.
1: En eigenlijk om het boek ook een beetje te promoten.
0: Oké.
1: Een beetje te vertellen over het boek.
0: Mm-hmm.
1: En dus dat is de reden waarom ik dus nu in de live uitzending ben.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Even vertel dan ons zo'n beetje over het boek.
1: Ja, dus de titel van het boek is Van Begin Tot Bestemming.
0: Okay.
1: De sleutels voor je levensreis. En dat boek is eigenlijk geschreven vanuit het boek Genesis. Dus dit
0: okay.
1: Gewoon eigenlijk waar alles begonnen is.
0: Mm-hmm.
1: Hoe alles ontstaan is. De originele vorm van hoe God het wilde hebben.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk pak ik dan elke tekst, pak ik dan steeds weer. Mm-hmm. En dan ga ik daar de diepte in. Ik zeg eigenlijk altijd van elke tekst in de Bijbel heeft een boek, om het maar zo te zeggen.
0: Okay.
1: En je moet het gewoon even de tijd nemen om er bij stil te staan, om het zo te zeggen. En de Heilige Geest te laten spreken.
0: Mm-hmm.
1: En dus het boek gaat eigenlijk uiteindelijk over de eerste beginselen,
0: mm-hmm.
1: de basisprincipes.
0: Yeah.
1: Gewoon eigenlijk om een goed fundament te plaatsen in je leven. Waardoor je uiteindelijk verder kan groeien,
0: ja.
1: Verder kan bouwen. Want als je een goed fundament hebt, ik denk daar start en daar begint alles mee.
0: Ja.
1: Want als je dag goed begint, dan weet je dat het einde van de dag ook goed kan zijn. Weet je?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus een goede voorbereiding, een goede fundament in je leven of je geestelijke levensreis is heel belangrijk.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Dat is een beetje waar het boek
0: over gaat. Oké. En hoe lang heeft het geduurd voordat je af was met je boek?
1: Dus dat boek, ik zeg je eerlijk, ik heb heel veel boeken eigenlijk die een soort van af zijn.
0: Okay.
1: Ik ben nu zelf momenteel bezig met 3 boeken tegelijk.
0: Yo.
1: Of het slim is, dat is niet. Ik weet dat het niet slim is, maar ik krijg continu van idee. Oké, dat wordt in dat boek, dat wordt in dat boek, weet je.
0: En
1: dus ik heb eigenlijk wel een aantal boeken af. Dus hoe lang ik erover gedaan heb, boy, ik weet niet hoe lang, maar ik heb wel meerdere vervolgboeken van dit boek af.
0: Oké.
1: En het is eigenlijk was het een soort van discipelschap boek, weet je. Een boek wat in eerste instantie een cursus zou moeten zijn, waardoor men, hoe moet ik het zeggen, het kon lezen wanneer ze tot bekering waren gekomen.
0: Mm-hmm.
1: Of wanneer je even weer wilde terugvallen op het woord van God. Van oké, waar sta ik nou in het leven? Is mijn fundament nog steeds goed? Of ben ik op drijfzand nu? Soms is het dat je gevallen bent. De Bijbel zegt ook bijvoorbeeld, rechtvaardige valt 7 keer.
0: Ja.
1: Soms val je, soms moet je weer even teruggaan naar die eerste liefde.
0: Mm-hmm.
1: En dat je weet waarom het draait. Het draait allemaal om Jezus. Weet je, en dat je weet van oké, dat is waar ik ben gevallen. Ik moet even weer mijn spoor terugtrekken.
0: Ja.
1: En weer uit die ontsporing komen en weer in het spoor komen van God. Dus dat is een beetje. Ja.
0: En je hebt hem in hardcopy, heb je hem in e-book vorm?
1: E-book vorm, geen hardcopy.
0: Okay.
1: Ik heb wel een paar mensen die connecties hebben om het in hardcopy te maken.
0: Okay.
1: Ik ben zelf een voortaan van e-book hoor, ga ik eerlijk zeggen.
0: Mm-hmm.
1: Gewoon de simpelheid, maar hardcopy heeft toch wel iets speciaals.
0: Ja, zeker.
1: Dus, maar ik denk ook omdat het mijn eerste boek is die ik uit heb gebracht. Ik ben er heel blij mee, ga ik ook eerlijk zeggen. Maar om die reden heb ik er gewoon eerst aan zien e-book van gemaakt. Omdat ik ook bijvoorbeeld het wil sturen naar de mensen, bijvoorbeeld in Nederland of in België.
0: Mm-hmm.
1: Want dat zijn ook wel de meeste mensen, dat zijn de mensen die ik het meest ken daar. Zo, weet
0: ja,
1: dus
0: ja, ja,
1: daar
0: ja,
1: loopt
0: ja,
1: het ja, snel, ja, om het maar zo te zeggen.
0: Oké. En hoe kunnen ze dan zo'n boek kopen?
1: Ja, dus eigenlijk, je kan het gewoon eigenlijk bestellen via mij. Je kan me altijd gewoon benaderen via mijn e-mail of via mijn telefoonnummer. Een WhatsAppje sturen.
0: Okay.
1: Kan via mijn Facebook. Maar je kan appen naar 06-454-717-45.
0: Okay.
1: Dus 06-454-717-45. Of gewoon naar hope.glory@gmail.com. Kan je even een mailtje sturen. En dan stuur ik het rechtstreeks naar je mailadres of naar je WhatsApp.
0: Ja,
1: en dan krijg je het.
0: Ja.
1: In e-book vorm kan je het gewoon rustig lezen.
0: Oké. Ja. En je haalt een Nederlands nummer aan. Jaftar, je bent al zo lang in Suriname.
1: Ja,
0: heb je nog geen...
1: Ik heb een Surinaams nummer. Alleen mijn Surinaams nummer is... Kan je mee bellen?
0: Oh.
1: En mijn WhatsApp-nummer is Nederlands.
0: Oh, zo.
1: En dat is eigenlijk altijd zo gebleven.
0: Ja. Oké.
1: Ja, klopt.
0: Maar je zei ook via Facebook. Ja. Wat is je Facebookpagina?
1: Oh, Jeftar Groenhart.
0: Oh, Jeftar Groenhart.
1: Of je kan naar Hoop tot Glorie, Stichting Hoop tot Glorie. Hoe je hem ook kan vinden. Ik heb twee Facebookpagina's. Mm-hmm. Eentje was echt een beetje voor ministry-wise. Andere was eigenlijk een beetje gewoon hoe ik ben begonnen.
0: Ja.
1: Waar je me kan vinden. Ja. Stuur me gewoon een DM. Stuur me een berichtje. Laat me weten dat je interesse hebt in het boek. En dan stuur ik dat boek voor je op.
0: Ja. En hoe gebeurt het sturen? Hoe is dat PDF-vorm?
1: PDF-vorm. Gewoon een linkje.
0: Oké.
1: Ja, en dan open je het. En dan zie je een mooie foto van mij. Nee, grapje. Gewoon de voorpagina. En dan zie je de inhoudsopgave, et cetera. En dan kan je het gewoon lezen.
0: All right.
1: Simpel.
0: Is het een dik boek? Is het, hoeveel pagina's zitten?
1: Hoeveel pagina's? Ja, zeker een 50 pagina's.
0: Oké. Ja, is te doen.
1: Ja, dus ik ben een voorstander altijd van simpel en kort.
0: Ja.
1: En het zijn ook, het is eigenlijk een serie wat gaat komen. En dus ik wil het steeds in delen hebben. Mm-hmm. Waardoor men het gewoon hapbaar kan lezen. Mm-hmm. De feedback wat ik terugkrijg tot nu toe is dat mensen wel echt blij zijn met het boek. Echt dat het ze echt bemoedigd heeft en zo. Dus ik krijg wel goede feedback ervan terug. Ik ben zelf ook gewoon blij ermee hoor.
0: Ja,
1: Soms keer ik ook gewoon terug en dan lees ik gewoon. Maar het is gewoon simpel 50 bladzijden.
0: Mm-hmm.
1: En wanneer je het hebt gelezen, ik denk dat je wel zeker bemoedigd bent. En dat het je zal opbouwen.
0: Ja. Heel mooi. Ja. Nou, waarnaar ik wel uitkijk is toch wel een hardcopy, weet je. Voor de mensen die niet erg digitaal up-to-date zijn, maar dat ze echt bijvoorbeeld naar SBG kunnen gaan. Ja. Van, hé, hey, dat boek van Jeftar met een mooie foto van je. Ja, bijvoorbeeld.
1: Klopt.
0: Weet je? Maar ik geloof dat dat ook gepaard gaat met financiën.
1: Ja.
0: Weet je? Maar de Heer gaat ook daarvoor zorgen. Dat geloven daarin geloven wij sterk.
1: Ja, ja.
0: Wat zijn de plannen? Waar zie je zelf gaan met deze boeken? Wat is je grootste visie of je missie?
1: Mooi dat je dat vraagt. Eigenlijk ook is een van de redenen waarom ik dit boek heb geschreven is eigenlijk om momentum te creëren.
0: Okay.
1: Momentum voor een movement, voor een opwekking, voor een beweging eigenlijk. Om de kinderen van God eigenlijk weer actief te maken.
0: Mm-hmm.
1: En in een bepaalde richting, dus in een bepaalde eenheid, een samenwerking.
0: Yeah.
1: Om het koninkrijk van God te brengen weer, te prediken op aarde aan de mensen die behoeftig daaraan zijn. En eigenlijk ambassadeurs te zijn natuurlijk voor het koninkrijk van de hemel. Dus het is eigenlijk om een eenheid te creëren. Dat is uiteindelijk die main goal waar Paulus ook continu over sprak. Waar Jezus over voorbad, weet je. Van, in Johannes 17, van dat zij één mogen zijn zoals wij één zijn, weet je. Of dat jullie één mogen zijn, één van geest, één van hart, weet je. Één van woord. En continu werd dat aangehaald of wordt dat aangehaald in de Bijbel. En de Bijbel zegt, het is tenzij er eenheid is eigenlijk, kan je die veelkleurige wijsheid hebben om de overheden, de machten in de hemelen eigenlijk te confronteren, om het maar zo te zeggen. Weet je? En we vullen elkaar aan. De ene heeft bepaalde gaven, de andere heeft weer andere gaven.
0: Yeah.
1: Waardoor je met elkaar bepaalde dingen kan bereiken, maar ook gewoon licht hebt. Ook in dat boek, daar spreek ik natuurlijk daar ook over die eenheid. En hoe we bijvoorbeeld eigenlijk, hoe moet ik dat zeggen? Iedereen is als het ware een druppel.
0: Mm-hmm.
1: Maar we zijn allemaal bezig met de voornemen en het plan of het doel van God.
0: Yeah.
1: Daar spreekt Efeze over. Dus op het moment dat we bezig zijn met de voornemens van God, maar iedereen heeft andere en diverse gaves, maar allemaal gaan we één kant op, één stroom. Dus ook al, ondanks dat we één druppel zijn, is het belangrijk dat we samenkomen en dat we een rivier worden.
0: Mm.
1: En die rivier, en dat we een rivier worden van God. Mm. Weet je? En ook natuurlijk dat we zijn het licht der wereld, zegt de Bijbel, en we volgen het licht. En het licht is de waarheid, weet je. Mm. En op het moment dat wij een licht of openbaring hebben ontvangen, is het dat wij, dat de, mijn broeder of mijn zuster ook weer een andere licht en een andere openbaring hebben ontvangen.
0: Mm.
1: En zo komt er een grotere licht.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, waardoor wij schijnen als een vuurtoren of als een lamp die je zet op een korenmaat. Weet je? Ja. Dus dat is een beetje de gedachte erachter. Om een eenheid te creëren en die grote reus te worden in de maatschappij, in Suriname, in het land waar je bent, als christen zijnde. En dat we niet de staart zijn, niet, weet je, minder zijn, maar dat we juist het hoofd zijn en dat we juist het voortouw nemen en leiding nemen. Dus dat is een beetje de gedachte erachter. Ja.
0: Ja. Ja. Oké, mooi, mooi, interessant.
1: En ja, dus zo komen dus meerdere boeken natuurlijk. Die
0: Ja. Oké. Hij is nu alleen te verkrijgen in het Nederlands.
1: Ja.
0: Oké, ben je van plan om te gaan vertalen?
1: Dus mijn vrouwtje zei het laatst, omdat we... We houden van bewegen.
0: Ja.
1: Ook naar andere landen gaan. Mm-hmm. En bepaalde plekken, dan spreken ze Engels. Ja. Spreken ze Frans.
0: Ja.
1: En... natuurlijk ook de buurlanden van Suriname is Engels en Frans, begrijp ik. Mm-hmm. Dus ik zit er wel over na te denken.
0: Ja, minstens in het Engels, denk ik.
1: Het kan. Kijk, de reden waarom ik het gewoon rustig aan doe, is omdat ik denk van laat het eerst even een bekendheid hebben. Mm-hmm. Weet je, laat het eerst even rondom mijn mensen, kijken hoe de mensen erop reageren, wat ze ervan vinden. Weet je, die bemoediging krijgen. En dan wil ik het wel eigenlijk in alle talen. Frans, Spaans, Grieks, Hebreeuws. Ja. Ik weet het niet uit. Weet je? Dus, Chinees.
0: Oké, Jaftar heeft een boek geschreven van begin tot bestemming.
1: Van begin tot bestemming, sleutels mooi. Voor je levensreis.
0: Yes. Nice. Wat kost het?
1: Het kost in het Surinaams, of in de SRD, sorry, is het 250 SRD.
0: Oké.
1: Ja. Dus bewust voor die prijs. En het Nederlands is het €5,99. €6.
0: Oké. €6. Mooi.
1: Yes.
0: Nou, dus als de mensen geïnteresseerd zijn in zo'n boek... Ja. Mogen ze jou contacten via WhatsApp. Wat is je nummer nogmaals?
1: Ja, is 06. Dus plus 31 6-454-717-45. Lekker makkelijk. Mm-hmm. En je kan ook natuurlijk via Facebook of een... mailtje sturen naar hopetotglory@gmail.com.
0: Mooi zo. Yes. Ik denk dat ze ook de luisteraars van Shalom mogen ook gewoon naar Shalom bellen of appen.
1: Zeker.
0: En dan sturen we het bericht door voor Jaftar.
1: Geweldig.
0: En dan komen jullie dan in contact met Jaftar. En dan kunt u dan zo uw boek afhalen bij Jaftar. Nou, ik zou zeggen, Jaftar, van harte gefeliciteerd met je boek.
1: Dank u wel.
0: Ga zo verder. Yeah. We kijken uit naar nog meer series, nog meer boeken. Yeah. En dat de Heer je op zo'n manier machtig mag gebruiken.
1: Ja, geweldig.
0: Ja. Ik zou zeggen, succes.
1: Yes, thank you.
0: Dank je wel voor je tijd. En ik hoop dat je veel boeken mag verkopen.
1: Ja.
0: En dat de financiën binnen mogen komen voor een hardkopie.
1: Ja. Het gaat niet zozeer om die prijs is super laag. Maar het gaat uiteindelijk om dat mensen gewoon de inhoud pakken. Weet je, en dat we samen gaan werken. En het doel bereiken wat we moeten doen.
0: Thank you. Mensen, ik dank jullie van harte voor het luisteren naar Radio Shalom. Dit was het programma met twee gasten in gesprek met. We hebben in het begin geluisterd naar zuster Cairo. En daarnet naar broeder Jaftar Groenhart. Ik wil jullie nogmaals van harte danken voor het afgestemd zijn op Radio Shalom 94.5 FM. Het is inmiddels al 11 uur geweest. We gaan nu luisteren naar het programma Vrouwen Vandaag. Bye bye. Ciao. Mwah.
2: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.
1: Goedemorgen luisteraars, dit is het programma Vrouw Vandaag en ik ben Margot Salingdeli. Ik groet een ieder die luistert naar dit programma, ja, waar u zich ook mag bevinden. Ik groet u als u luistert, als u in het buitenland bent, groet ik u, ik zeg God zegen u en ik groet ook degene die ons bemoedigen, bellen, daarom geef ik mijn nummer door als u iets wil weten of zo. Op 8800-125 of 742-3245. Ik groet u en ik wens u een heel fijne, aangename luistertijd toe. Dit programma heet Vrouw Vandaag en u kunt het beluisteren elke van maandag tot met vrijdag. Rond 11 uur 's morgens. En dan hebben we Shalom Vrouwen Vandaag TV. Die is er van alleen op de zondagavond rond 19:30. Kunt u ernaar kijken. En geliefde, wilt u mij bereiken? Kunt u dat doen op 8800-125. 742-3245 is ook mijn nummer. Dan kunt u ook vragen wat u zou willen weten van dit programma. En ook als u suggesties hebt. Bent u van harte welkom. En ik zeg, hebt een fijne luistertijd. Zegt u het ook voor anderen. Hè? En een, God zegen u, heb een fijne luistertijd. Ja, ik ga een recept doorgeven. Ja? Als u pen en papier hebt. Oké. Het gaat om lemmetjesstroop. Ik zei, ik ga deze dagen wat de makkelijke dingen geven, zodat u ook daarin kunt besparen. Hè? Weet u? Dat u zelf uw stroop maakt en ook andere dingen. Lemmetjesstroop, daarvoor hebt u nodig. Dat is voor dit hoeveelheid. Hè? Twee kilo suiker. U kookt 2 kilo suiker met 3 cup water. Dus 2 kilo suiker, 3 cups water. U mengt 4 cups lemmetjes sap met de warme stroop. Dus lemmetjes sap die u hebt uitgeperst, 4 cups. En die niet met de zaden hoor, met de pitjes. En dan voeg u een beetje zout aan toe. Heel weinig hoor, niet veel zout. En u laat de stroop afkoelen. En dan gaat u het in een droge, schone fles bewaren. Ze hebben van die plastic fles die u zo kunt kopen bij de plastic winkels. Die waar ze plastic spullen verkopen met een goed sluitend deksel. De lemmetjes ongeschild uitpersen. En 3 dagen na plukken moet u ze gebruiken. Nou ja, als u gekocht hebt, weet u niet hoe lang ze geplukt zijn. U was ze goed en dan pers u maar uit. Deze stroop kunt u ook, dus om het zo uit te persen, hè, met die sap, met die schil. Kunt u ook met wat suiker. Als u wil, kunt u dus bij de apotheek Angostura bitter kopen. Zet u een beetje erin. En met ijs kunt u het ook zo opdienen. Dus de eerste was een lemmetjesstroop. Hè? Maar de tweede is lemmetje sap, als het ware. Hè? Dus de. U kunt beide proberen. Ja? Oké. Dus dan hebt u dat. U kunt het ook doorgeven aan anderen. En natuurlijk kunt u me zeggen hoe het heeft gesmaakt. We gaan naar wat muziek luisteren. Dan kom ik met het onderwerp van vandaag bij uw geliefde.

Ja, we hebben geluisterd naar muziek, geliefde. En na muziek dan gaan we, ga ik nu een beetje in de trend. Had ik de afgelopen tijd iets gezegd over abortus, over zwangerschap. Ook over HIV, mensen die zwanger willen worden, maar HIV besmet zijn. Hoe wat ze kunnen doen. En dan vandaag wil ik het hebben over consultatie. He, de laatste tijd hoor je veel dat mensen hun kinderen niet laten vaccineren. Eigenlijk na COVID is dat zo doorgegaan. Omdat men angsten heeft voor vaccinatie. Maar die vaccinaties, geliefden, die er zijn, dus een hele poos, hè, waren er vaccins en zo. Dus zo als ze de kinderen geven, bijvoorbeeld difterie enzovoorts enzovoorts. Hè, die dingen. Ze zijn betrouwbaar. Ze zijn al jaren zijn ze uitgetest. Hè? En de voor- en nadelen kent men al. Dus het is niet iets om angstig te zijn en je kind niet te laten vaccineren. Want dat zijn geen COVID-vaccins. Het zijn vaccins die al jaren men dat toedient aan kinderen, suikerlingen. En zo kleuters soms, want soms past het hem. Ik ga naar kleuterschool dan. Blijkt dat ze niet gevaccineerd zijn. Ja. En dat dat ze dan pas die spuitjes krijgen. Maar de bedoeling is dus dat de kinderen al heel jong gevaccineerd worden. Dat ze dat ze die vaccinatie toegediend krijgen, zodat ze ook beschermd zijn tegen die ziekten. Ja, God is onze beschermer. Hij is degene die ons allen, wanneer we bij hem schuilen, bewaart. Hè. Maar hij heeft ook de aardse wijsheid gegeven, omdat de zonde ziekte met zich heeft gebracht, dat de aardse mensen dingen hebben uitgevonden om ziektes uit te roeien of te remmen. Ja. En de vaccinatie is ook een zo van die middelen die we kunnen zeggen dat God de mensheid wijsheid heeft gegeven. Om sommige ziektes zijn zelf door de vaccinaties verbannen. Hè? Ziektes die makkelijk kinderen doden in het verleden zijn echt verbannen. Dus geliefden, we kunnen onze kinderen gerust laten vaccineren op het consultatiebureau. Ze zijn er voor de gezondheid van uw kinderen. Vaccinatie, consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 5 jaar. Ja. Als ouder en verzorgers weten we we heel blij zijn met onze kleintje, met ons pasgeboren kind. En u wil ook weten of het goed gaat met hem of haar. En daarvoor zijn de consultatiebureaus. Uw huisarts, weet u. Maar de consultatiebureaus zijn er speciaal voor de kleintjes. He, dat ze daar gecontroleerd worden. En om dus dit te weten is het erg belangrijk dat uw kind regelmatig naar het consultatiebureau brengt. En in bijna elke district, ja, of dorp of buurt is er een consultatie. Ik heb gezien dat enkele gesloten zijn. En dat vind ik wel, ja.

kamer, maar het zal wel een consultatiebureau zijn waar u kind naartoe kunt brengen. Eentje dat bereikbaar is voor u. En daar kunt u de arts of verpleegkundige alle vragen stellen over uw kind. En u kunt samen met hen kijken of uw kind opgroeit. Na de geboorte moet uw kind voor de eerste controle naar een consultatiebureau brengen. Meestal is het een eigenlijk hoor, wat ik tot nu toe heb gezien, is het ook naar de gynaecoloog die, en zo, weet u. Dat u dat kind kan brengen. U kunt dat best aan uw arts vragen. Dan, en vanaf wanneer u dat kind moet brengen naar het consultatiebureau. En wat er allemaal plaatsvindt op zo'n consultatiebureau. Ze weken en meten uw kind. Uw kind wordt lichamelijk onderzocht. Ze kijken als uw kind zich goed ontwikkelt. Weet u? Het weken dat ze doen is om te kijken of dat kind groeit, hè? In gewicht en ook het meten of dat kind ook lichamelijk groeit. Dat kind wordt lichamelijk onderzocht of alles goed groeit aan dat kind, hè? En ze kijken als het kind zich goed ontwikkelt, als dat kind bijvoorbeeld goed grijpt en de ogen, dat het kind goed ziet en horen en al die dingen. Dus of dat kind zich goed ontwikkelt. Uw kind krijgt vaccinaties tegen bepaalde kinderziekten. Toch? De kinderziekten die voorkomen, weet u? Kinkhoes, als kinkhoes, difterie enzovoorts, geliefde. Daar teken worden uw kinderen gevaccineerd. Dus uw kind krijgt vaccinaties tegen bepaalde kinderziekten. En u krijgt dus van de consultatiearts of verpleegkundige voeding en verzorgingsadviezen. Dus hoe uw kind moet voeden en verzorgen. Als dat kind bijvoorbeeld een uitslag heeft, dan gaan ze u adviseren om dat kind zo'n bepaalde zinkzalf of iets moet gebruiken. Hè? Of dat u dat kind verder voor iets dat ze hebben gemerkt naar de huisarts moet brengen. En opvoeding, ondersteuning en hoe uw kind gaan helpen, bijvoorbeeld zindelijk zijn en al die dingen, want in de ik zei van 0 tot 5 jaar. In die tijd moet dat kind toch leren om zich om zindelijk te worden, zindelijk te zijn. Dus al die dingen, geliefde. De voeding en de verzorging. Opvoedings. Vraag zich af op welk moment het kindje naar het consultatiebureau moet. Als je kind goed groeit en zich goed ontwikkelt, ziet het afsprekenschema als volgt uit. 2 weken na de geboorte. Eerste controle. 0 tot 3 maanden om de ene week. 3 maanden tot 1 jaar 1 keer in de maand. 1 tot 2 jaar om de 2 tot 3 maanden. 2 tot 5 jaar om de 6 maanden. En geliefde, neem bij ieder bezoek aan het consultatie mee het baby- en peuterboekje dat u krijgt, ik denk na elke bevalling, hè? Het vaccinatieboekje, die krijgt u ook, dat boekje krijgt u ook, schone katoenen of wegwerpluiers, mocht dat kind op de weegschaal geplaatst worden, of als u dat kind de kleren uittrekt, dat u ziet dat het

je het gepoept heeft of geplast, dat u niet dezelfde luier hoeft te dragen, maar een schone luier. Daarvoor hebt u dus die luier nodig. Een plastic zaag voor vuile luiers. Ja, een degentje dat u op de weegschaal moet leggen voor dat kind. Of dat, op tafel om dat kind, op de commode, om dat kind te ontkleden. Een baddoek en een washandje. Voeding en drinken voor uw kindje. Indien u geen borstvoeding geeft. Medicijnen die uw baby eventueel gebruikt, moet u ook meenemen, zodat zij van het consultatiebureau weten welke medicijnen, als het je kind bijvoorbeeld een bepaalde iets voor bepaalde iets of tegen bepaalde iets medicijn moet innemen, dat ze ook weten. En belangrijk om te houden is, kom op tijd. Dus gaat u op tijd naar het consultatiebureau. Dan wacht u niet te lang. Komt u op het afgesproken uur. Ook als uw kind ziek is. Sla geen afspraak over. Ook als uw kind geen vaccinatie hoeft te krijgen. De afspraken zijn om na te gaan hoe uw kind groeit en hoe uw kind zich ontwikkelt. Denk u dat er iets niet goed is met uw kindje, dan bent u altijd eerder welkom op het consultatiebureau. Natuurlijk met. Het is fijn als u ook weet wat voor.

er iets niet goed is met uw kindje, dan bent u altijd eerder welkom op het consultatiebureau. Natuurlijk met. Het is fijn als u ook weet wat voor niet alleen voor. Weet u dat?

0: andere keer hierover praten, uitgebreider erop ingaan om bloeddonor te worden. Weet je, het is heel, heel erg nodig. Weet je, het is nodig om bloed te kunnen geven. Want vele mensen, door allerlei dingen die mensen overkomen, ziektes, ongelukken, komen mensen in een bepaalde situatie en dan hebben ze echt dat bloed nodig, hebben ze nodig. Hè? En als mensen andere mensen geven, dan kunnen ze ook blijven leven. Want doordat soms dat bloed niet optimaal is, er is niet genoeg bloed voor de persoon, dan komt de persoon te overlijden, want niet hoefde toch? Nee, het hoefde niet. Ze konden door blijven leven als ze dus bloed konden krijgen van iemand. Waarom bloed geven? In een bijzondere situatie, geliefde zei ik al, bijvoorbeeld bevallingen, operaties en ongevallen, kan men door middel van een bloedtransfusie het leven van anderen redden, patiënten. Door vrijwillig, regelmatig en veilig bloed te doneren, zorgt u ervoor dat er bloed ter beschikking is. En daarom noemen ze het ook een bloedbank, want dat bloed wordt opgeslagen wanneer het nodig is. Een bloeddonor is een ieder die vrijwillig, regelmatig en veilig bloed afstaat aan de bloedbank. Ja? Mannen mogen om de 10 weken en vrouwen om de 17 weken bloed afstaan. Leeftijd voor aanmelden als nieuwe donor is vanaf 17 jaar tot 65 jaar. Bloeddonoren mogen doneren tot de leeftijd van 75 jaar. Ziet u wel, geliefde? Dus als u 17 bent en u denkt van, ik heb het gehoord, ik wil het graag doen, dan kunt u gaan. U kunt contact maken. Ik ga volgende keer, in vrouw vandaag, hierop verder gaan, want mijn tijd zit er bijna op. En dan kunt u ze laten weten van, u wil heel graag bloeddonor worden. Ik ga dus dan vanuit een brochure van het Rode Kruis Bloedbank, hè, ga ik dus dan de dingen brengen omdat ik heel graag wil dat u ook, als u daar bent en u wil het heel graag, dat u op de hoogte bent van het geven van bloed. Ja, oké? Goed. Ik groet voor vandaag. Ik ben Margot Salingdeli en dit programma is Vrouw Vandaag. En ik groet een ieder die luistert. Ja, waar u zich ook mag bevinden. Ik groet u in de wonderbare naam van Jezus Christus. Untambun, tewantra lesi baka met Vrouw Vandaag.
1: Vrouwen Vandaag, een programma voor en door de Surinaamse vrouw. Met onderwerpen als beauty, relaties en opvoeding, weetjes, lekkere recepten en praktische tips. Vrouwen Vandaag via Radio Shalom op 94.5 FM Stereo. Vrouwen Vandaag, zorg dat u erbij bent.

0: He loves us so much. And because he first loved us, I love you.
1: De nieuwste kringloopwinkel in town vind je te Lelydorp. Grace and Goods, gevestigd aan de Lelydorperweg nummer 72. Perfect voor Wanica, Lelydorp en omgeving. Bij ons vind je de mooiste schatten voor crafters, thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp-nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion. Beste luisteraars. Gemeente De Rank, gevestigd aan de Gompertstraat nummer 14, te bereiken via weg naar Maratraite, nodigt u en de uwe vriendelijk uit voor onze bijeenkomsten. Elke zondag van 9:30 tot 12 uur in de middag. Daarnaast hebben we ook kinderdiensten waarbij de kinderen op een hele gezellige en creatieve manier de Bijbel wordt bijgebracht. Elke week houden wij bidstond online en één keer in de twee maanden fysiek bij elkaar. U bent allen van harte welkom bij Gemeente De Rank aan de Gompertstraat nummer 14.
2: Hey, ik ga naar Kirpelani Superstore. Ga je mee?
3: Ja hoor. Ik wil eerst een tussenstap maken. Ik moet een bloeddrukmeter voor mijn moeder kopen.
2: Geen probleem toch. Op de begane grond van Kirpelani Superstore zit nu ook een goed gesorteerde drogisterij. Ze hebben er echt van alles. Voor gezicht- en gebitsverzorging, verbandproducten, haarproducten, maar ook vitamines en homeopathische middelen. En bloeddruk- en zuurstofmeters.
3: Serieus? Dat is ideaal.
2: Ja toch? Dus we kunnen uitgebreid shoppen. Alles voor de keuken, de tuin, woninginrichting en huishoudelijke producten. En als we moe zijn, dan gaan we een lekker kopje koffie drinken in de Tasty Café.
3: Ja man! Een one-stop shop.
4: Nu ook alles voor uw gezondheid. Shop nu in onze Kirpelani Superstore en webshop. En volg onze social media kanalen voor de leukste acties. Kirpelani, save and enjoy.
5: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.
6: Naskip.

0: Goedendag en welkom bij een andere aflevering van het programma The Best Is Yet To Come van gemeente Logos International aan de Koeseweidestraat nummer 12.
1: Als u dat woord niet heeft, dan bent u zwaardloos. En dan bent u kwetsbaar. Amen. Het is gevaarlijk. Het woord ook als zaad. Groei, vermenigvuldiging, manifestatie, resultaat. Het woord draagt leven in zich zoals een zaad. Wanneer het gezaaid wordt in een open hart, in goede grond, dan gaat het ontkiemen en vrucht dragen. Amen. Dat zien we in Lucas 8 vers 11. En de gelijkenis van de zaaier. En we zien ook in Jacobus 1 vers 21 een mooie tekst dat zegt. Jacobus 1 vers 21. Ik ga een beetje snel met die teksten op. Dus het zaad, dat is Lucas 8 vers 11. Het zaad is het woord van God. Het zaad is het woord van God. Dat is Lucas 8 vers 11. En in Jacobus 1 vers 21 staat er: ontvang met zachtmoedigheid het ingeplante woord. Dat uw zielen kan behouden. Amen. Er zijn nog een aantal, maar ik ga nog een laatste met u doen. Het woord als scheppingsmiddel. God sprak het woord en het was er. We zien in Psalm 33 vers 6 wordt dat bevestigd door het woord des Heren. Psalm 33 vers 6. Door het woord des Heren zijn de hemelen gemaakt door de adem van zijn mond al hun Heer. Amen. En natuurlijk de bekende in Genesis 1, God sprak en het was er. Bent u nog met mij tot zover? Nu, waar vindt eigenlijk die strijd plaats als gelovigen? Eigenlijk gewoon als mensen, maar zeker als gelovigen. We gaan voor een moment drie gebieden bekijken waar die strijd het hevigst plaatsvindt, waar de vijand ons aanvalt. Ik ga drie woorden noemen, drie korte woorden, en ik wil je vragen om ze op te schrijven, want zo meteen gaan we een beetje reflecteren hierover. Maar drie korte woorden: be, do and have. Nog een keer: be, dat is Engels dus be van zijn. Be, do and have. Kunnen we het samen zeggen? Zeg be, do and have. Laten we het samen doen. 1, 2, 3. Be, do, have. Nou, be heeft te maken met jouw identiteit. Wie je bent. Die do, spreekt voor zich, heeft te maken met wat je doet. Je gedrag, de activiteiten. Je gehoorzaamheid of juist je ongehoorzaamheid. Ja, be, dus be is identiteit. Wat je doet, zouden we kunnen zeggen, is activiteit. En have, uiteraard, dat is wat je hebt of wat je ervaart. De vruchten die jij draagt. De resultaten, je bezittingen, doorbraak of juist stagnatie. Gezondheid of juist ziekte. Dus wat je hebt. Dus nogmaals, be, do, have. Die be is wie je bent. Die have, die do is jouw activiteit. En die have is wat je ervaart, wat je hebt als vrucht, als resultaat. En deze volgorde is eigenlijk heel erg cruciaal. Want die hele strijd begint bij be. Wie je bent. Want de vijand weet, als hij je identiteit kan ondermijnen, dan is die hele strijd aan zijn zijde gewonnen. Amen. En die hele B heeft ook invloed op die have, sorry, op die do en die have. Kan ik even een kleine zijsprong maken? Ik was 2 weken geleden bij Pastor Misijan in de kerk. En we spraken, ik sprak over mindset en dat soort van dingen. En ik zei ze toen in het Surinaams. Ik zei, lek fai de na soyotang. Lek fai de na soyotang. If you think that you know want pina pina sma, dan is so pina pina your tongue. Kan ik een kleine amen horen? Toen heb ik ze gezegd, in een wakti te tang kinky, in begin kinky idee. Ik weet niet of dat goed Surinaams is hoor, maar... Want ook zal een tongen heeft grammatica. Maar ik ga het voor u herhalen, zuster Patrice. Ik heb ze gezegd, no wakti te tang kinky, begin kinky you de. Want if you begin kinky you de, automatisch you tang ook kinky. Kan iemand me nu, is het nu een beetje duidelijker? Maar het punt is, if you de, if you know a gudusma, means enough money ete, maar if you in you ede, if you mindset, na gudu prakseri. Uiteindelijk vanuit het oosten, het westen, ergens gaat het vandaan komen. Kan ik nog een amen horen? Dus ik heb ze ook gezegd, if je rijdt een brokken wagino, im rijdt like nou een ranger je rijdt. Like nou een ranger raptor je rijdt. Na zo im rijdt. Want like fight de. Na zo je tang. Oké. Okay. Dus die B is cruciaal. Ontzettend belangrijk. Dat is je identiteit. Amen. En daar valt de vijand verschrikkelijk aan. Door leugens. Door valse argumenten. Door jouw verleden. Door verkeerde overtuigingen. Ja? Want wanneer we in Christus zijn, hebben we in principe een nieuwe identiteit. Maar een van de manieren om de uitwerking van die identiteit te saboteren, is door ons te voeden met verkeerde informatie. Want like fight de, na so yo tang. Amen. En daar valt de vijand razend aan. En we worden een soort pseudo-identiteit opgelegd. En ik heb dit niet onderzocht, maar ik heb vaker gehoord, vaker. Ik moet gaan kijken of het een psychologische naam heeft, of een verschijnsel, een psychologisch verschijnsel is, of een fenomeen. Maar ik heb het vaker gehoord, letterlijk vaker, dat mensen paanselijk beschuldigd worden, er wordt een soort identiteit aan ze opgelegd, terwijl ze het niet hebben gedaan. Dus, laat me een voorbeeld geven. Ik beschuldig je paanselijk dat ik voer was aan je. En ik blijf je beschuldigen en dat etiket blijft op je, dat je een voerman, terwijl je een voer. Heel veel mensen, geloof het of niet, krijgen de neiging om uiteindelijk werkelijk te stelen. En dat is een voorbeeld. Kent iemand dat? Ik heb het vaker gezien. Precies. Eenmaal dat ik me voer. Eenmaal dat ik me doe dizzy. Dan moet ik nou. Wat is er daar eigenlijk gebeurd? Op een of andere manier, door die woorden die zijn geuit, heb jij nu die pseudo-identiteit geaccepteerd? Met als gevolg dat jij die handeling die bij die identiteit hoort, ben gaan plegen. Zo gevaarlijk is het wanneer de duivel ons probeert te overtuigen dat we iets niet zijn of juist iets wel zijn. Want vanuit onze overtuiging van ons zelfbeeld gaan wij handelen. En als de duivel of de vijand worden gebruikt om onze identiteit te vertroebelen. Dat wil zeggen, we moeten woorden gebruiken om onze identiteit te beschermen en uit te werken. Amen. Accepteer het niet. Er was een man, ik hoorde een getuigenis van een predikant. Die man rookte. En die man rookte. Dat is een voorganger gegaan en zegt, ik wil niet meer roken. De voorganger heeft hem gezegd, je moet jouw identiteit uitspreken. Je nieuwe identiteit moet je uitspreken. Ik ben gerechtvaardigd in Christus. Ik ben rechtvaardig in Christus. En die man vond het raar, maar die voorganger zei, blijf het doen. En een keertje rookte hij weer en hij was neergeslagen en hij belde die voorganger. En die voorganger vraagt hem, maar die ik bas mokko, heb je identiteit bevestigd? En ik dacht, nou, hoe kan ik dat doen? Want ik bas mokko zo net. Die voorganger heeft hem gezegd, het moment dat ik bas mokko, proclameer je identiteit. Natuurlijk naast alle andere mooie tips van wegblijven van en dat soort van dingen. Maar het ligt veel dieper. Want eigenlijk is het een symptoom, het is een verschijnsel. En vaak genoeg doen we aan symptoombestrijding. Het bestrijden van verschijnselen, maar we gaan niet naar die route. En die route is in principe identity. Die B. En heeft het gedaan. Totdat hij een keertje weer is gaan roken. En aan nicotine of aan smaak voor aan geur was gewoon verschrikkelijk. En vanaf die dag heeft hij nooit meer gerookt. Want die identiteit is gaan veranderen. En die nieuwe identiteit loopt niet samen met die specifieke handeling. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wanneer de vijand ons aanvalt en onze andere soort identiteit oplegt, eentje die niet is conform onze nieuwe identiteit, dan moeten wij terugvechten. Waarmee? Met het woord. Niet accepteren. Niet zeggen, ik ben eenmaal zo, na somitan tangba. Dit is gewoon wie ik ben, dit is mijn karakter. Ik ben niet dit, ik ben niet dat. Ik ben niet zo geroepen, ik ben zwak, ik ben beschadigd. Identificatie met het verleden, ik ben beschadigd, ik heb zoveel fouten gemaakt. Wanneer we die woorden accepteren, mijn broeder en mijn zuster, wordt geloof passief. Onze vrijmoedigheid verdwijnt. En onze autoriteit op die manier verdwijnt ook. Maar het woord van God werkt als waarheid. Want Johannes 8 vers 32 zegt, je zal de waarheid verstaan. En de waarheid zal je vrijmaken. Je zal de waarheid verstaan. En die waarheid zal je vrijmaken. Want alles buiten die waarheid zet je in een gevangenis. Maar wanneer je de waarheid verstaat, het woord van God, dan zal je vrij zijn. Kom op, iemand geeft de Heer een klap offer. Dus het woord, mijn broeder en mijn zuster, herstelt uw identiteit. Het ontmaskert de leugen. Halleluja. Laten we snel gaan naar doe. Hoe leef je vanuit wie je bent? Amen. De vijand brengt dus verwarring. Verwarring. Dat je niet precies weet wat te doen. Of misschien uitstel. Je weet wel wat je moet doen. Je weet wel welke handelingen je zou moeten plegen. Maar je stelt het alsmaar uit. Dat zijn enkele uitingen wanneer de vijand bezig is. Want daarmee brengt hij ook vertraging. Uitstel. Of wat dacht je van deze? Halve gehoorzaamheid. Amen. Enkele voorbeelden wanneer onze doel vertroebeld is. We weten wat goed is, maar we doen het toch niet. Of we gehoorzamen zonder overtuiging. Of we doen dingen uit plicht in plaats van overtuiging en overgave. Of we handelen vanuit angst in plaats van geloof. Het woord werkt als richting, als correctie. Jacobus 1, vers 22. Ik herhaal Jacobus 1, vers 22 zegt: Wees daders des woords en niet slechts hoorders. Het woord gaat pas voor ons werken ten volle wanneer wij doen. Overeenkomstig het woord van God. Amen. Amen. Laat mij toch even wat zeggen. Er is een soort, als u een beetje lang in het evangelie bent, ik zeg niet dat ik lang ben hoor, maar wat ben ik nu, 36? Ik ben praktisch geboren in de kerk. En ik heb een paar predikingen beluisterd, zowel lokaal als internationaal. En er is een bepaalde, zullen we het noemen, Pastor Joseph Soon, een soort theologische spanning. Waarbij aan de ene uiterste een groep zegt: Christus heeft alles aan gedaan. Het is gedaan. Wij kunnen niets doen, we kunnen niets toevoegen. Christus heeft het gedaan. Dan heb je aan de andere uiterste, heb je een groep van wat we zouden kunnen noemen wetticisme. Mensen die echt wettisch zijn en zeggen: nee, je moet handelen en je moet doen. En je moet en je moet. En als je niet doet, dan is er niets. En we volgen tot zover. Ik geloof dat Christus echt alles heeft gedaan. Hij heeft het volbracht. Maar diezelfde Christus geeft ons wel instructies om te kunnen grijpen wat ons gegeven is in genade. Bent u met mij? Wat Christus voor ons heeft gedaan is puur genade. Dat wil zeggen, wij hebben het absoluut niet verdiend. Maar het woord van God geeft ons wel principes, wetmatigheden, wat als wij met ze werken, dan gaan ze voor ons werken om te kunnen ontvangen wat we hebben gehad in genade van God. Jezus Christus zelf zegt: als. Dat wil zeggen, een aantal van de beloften van God zijn voorwaardelijk. Een aantal van de dingen die we hebben ontvangen in genade, we hebben het niet verdiend, is voorwaardelijk. Als je in mij blijft en mijn woorden in jou blijven, vraag wat je maar wilt en het zal geworden. Dus wanneer we praten over het woord van God, niet voor niets zijn er principes, zijn er patronen, zijn er profetieën, zijn er verordeningen, wetmatigheden erin verwerkt. Niet voor niets. Om juist te grijpen wat Christus voor ons heeft gedaan. Amen. Als je erover nadenkt, zelfs het eeuwig leven. De Bijbel zegt, want als we lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat hij ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dus dat wil zeggen, eeuwig leven is ter beschikking voor iedereen. Maar het is degene die gelooft. En toch, Johannes 1 vers 12 zegt, want allen die hem hebben aangenomen, hun heeft hij macht gegeven om kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Als u denkt dat geloof vanzelfsprekend is, wacht maar hoeveel atheïsten er zijn. Mensen die het moeilijk vinden om te geloven. Ze kunnen het maar niet geloven. Bent u met mij? Amen. Nou, dan gaan we kort naar die have. Dus die have is eigenlijk alles wat we hebben ontvangen door het volbrachte werk van Christus. En wat doet de vijand? De vijand probeert ons te overtuigen, want soms is het een proces, probeert ons te overtuigen dat het geen zin heeft. Want je komt naar de kerk, maar je hebt nog niet. Uitblijvende doorbraak, gebrek aan vrucht, teleurstelling maakt dat we soms cynisch worden. Sommigen van ons gelovigen worden cynisch vanwege teleurstelling en daar maakt de vijand gretig gebruik van. Gretig gebruik. Maar de Bijbel zegt dus in Johannes 15 vers 7, indien gij in mij blijft, dat wil zeggen je moet continu in mij blijven, volharden, indien gij in mij blijft, vraag wat je maar wilt en het zal u geschieden. Dat staat in Johannes 15 vers 7. Amen. Amen. Dus de vijand valt aan die be, die do en die have. En God herstelt die be, die do en die have. Door de waarheid van wie we zijn, door de waarheid van wat we moeten doen en de waarheid van wat wij hebben ontvangen in genade. Ik wil u vragen om kort een kleine opdracht te doen. Misschien een minuut of twee. Ik ga u enkele vragen stellen en ik wil u vragen om even in stilte, niet langer, wat er in u opkomt, schrijft u dat op, direct, niet te lang nadenken. Laten we even een moment nemen. Laten we denken aan die identiteit, die B. Vraag. Waar heb ik recent getwijfeld aan wie ik ben in Christus? Welke gedachten, leugens of overtuigingen probeert mijn identiteit te ondermijnen? Of laat me het beter zeggen. Welke gedachten zijn in mij opgekomen? Welke woorden heb ik geloofd die ervoor hebben gezorgd dat mijn identiteit ondermijnd wordt? Kunt u dat even opschrijven om te reflecteren? Ik ga het herhalen. Waar heb ik recent getwijfeld aan mijn identiteit in Christus? En welke gedachten of leugens of overtuigingen heb ik toegelaten om mijn identiteit te ondermijnen? En dit kan zijn thuis, werk, op straat, in het verkeer, noem het maar op. Ook de mensen thuis, neemt u even een minuutje om te reflecteren. We naderen het einde van het jaar. En ik denk dat dit een mooi moment is om te reflecteren. Waar heb ik getwijfeld aan mijn identiteit in Christus? Welke gedachten of woorden of overtuigingen heb ik toegelaten die ervoor hebben gezorgd dat mijn identiteit in het gedrang kwam? Bijvoorbeeld gevoelens van onzekerheid, schuldgevoel, of iere dat was mijn takwansanifi verleden en je bent helemaal je balans kwijt. Als we eerlijk zijn als mensen, het maakt niet uit wie je bent. Er kunnen momenten komen waarbij we twijfelen aan onze identiteit, onze nieuwe identiteit. Amen? Kunnen we een beetje eerlijk zijn? Dan gaan we naar doe. Ik wil u vragen om deze oefening echt te doen. Gaan we naar doe. Waar weet ik wat goed is, maar ik stel het uit? Of ik vermijd gehoorzaamheid. Dus nu zijn we bij doe. Waar weet ik bliksems goed wat goed is? Ik weet dat het goed is volgens het woord van God. Ik weet dat het goed is voor mijn geestelijke en mijn persoonlijke ontwikkeling. Maar ik stel het uit of ik vermijd gehoorzaamheid. En ik ga het tegen doen, Sani. En ik ga het tegen geven money. Of kan ik ga het tegen jip wansma. Kan ik ga het tegen dat ik in tantiri. Maar nomo, ik ben een zak en gasma. Hij heeft het gedaan ook nog.

En laten we gaan naar die hef. Waar ben ik ontmoedigd geraakt omdat ik geen vrucht, doorbraak of verandering zie? Waar ben ik ontmoedigd geraakt omdat ik geen vrucht, doorbraak of verandering zie? En in hetzelfde kader, welke verwachtingen heb ik om die reden of andere losgelaten? Dan heb ik het over verwachtingen vanuit die door God gegeven zijn, door het woord, door een profetie, door een profetische uiting. En je weet, dat is wat de Heer wil, dat is de richting waar de Heer met je wil opgaan. Maar omdat bepaalde dingen uitbleven, heb je het losgelaten. Okay? Kan ik een amen horen als die vragen toch wel, if they make sense?

0: Ik heb een PDF. Ik weet niet of zuster Ramona dat zou kunnen verspreiden. Maar ik heb een PDF gemaakt voor u. Misschien kan ze het in de groep zetten. In het kader van Bijbelstudie van vandaag. Met een aantal teksten die betrekking hebben op die be. Een aantal teksten die betrekking hebben op die do. En ook op die have. Zou u dat willen? Oké. Dan gaan we nu echt landen. Hoe kunnen wij het woord voor ons laten werken? Dan ga ik een beetje vliegen. Het woord kunnen we voor ons laten werken door het te ontvangen en te lezen alvast. Ontvang het, lees het. Dat wil zeggen, you have to make up in your mind wanneer iemand het woord predikt, dat u het gaat ontvangen. Want terwijl iemand predikt, wordt dat woord gezaaid, wordt dat woord geplant. Of misschien zijn er hardnekkige dingen die verbroken moeten worden. Want in verschillende fases van ons leven hebben wij verschillende soort uitwerkingen van dat woord nodig. Sommigen hebben vuur nodig. Sommigen hebben die hamer nodig. Sommigen zijn onder voet en hebben dat brood nodig. Bent u waar ik ben? Dus make up in your mind. Ik ga dat woord horen en ik ga het ontvangen.
1: En zo zijn we weer aan het eind gekomen van het programma The Best Is Yet To Come.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur.

0: Het is 1:00.
1: Hallo, ik ben Makela. Mies, Lobby, Shalom.
2: 3, 2, 1.
3: Elke middag van maandag tot met vrijdag, overal ter wereld is het te beluisteren.
4: Ja, vanuit België, ik ben aan het luisteren, hè.
3: De Happy Hours met...

0: En heel veel gezelligheid.
1: Je gaat trouwen, hoor.
2: Nee, nee, nee.
1: Maar toch, je zegt zo alsof het onmogelijk is, jongen.
2: Het is niet onmogelijk.
1: Oh, okay.
2: Maar dat is het toevallig niet voor vandaag.
0: Dus luister elke middag tussen 1 en 3 hier op Inspiration FM. De happy hours. Gezelligheid, felicitaties, de leuke pokoes en nog veel meer. Radio Shalom, Daily Inspiration, Not Just Radio.

0: Jessen, van harte goedemiddag. Het is 1 uur geweest in de Republiek Suriname. Dat wil dus zeggen dat het tijd is voor de happy hours op de radio. Nou, het betekent dus dat u mag bellen of appen naar de studio. Ja, u mag op uw manier een bijdrage leveren en radio met ons maken. Live vanuit de FM 945. Het station waar Jezus centraal staat. Ik ben Leandro Marto Suigno en ik heet u van harte welkom om God eer te geven en de wereld te vertellen wie hij is. Dat is wat we doen in de happy hours. Van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2. En vanaf 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de aangevraagde songs. Dus welkom erbij. Je mag zo meteen bellen of appen om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren. En natuurlijk om jouw pokoes aan te vragen. Nou, het is de dinsdag van 12 mei 2026. Welkom erbij. We doen het allemaal tot eer van Christus. Live vanuit dit station. Nou, we gaan meteen van start. Want mijn kick-off voor vandaag, die staat klaar. Hopelijk bent u ook klaar. Want wij gaan van start met de happy hours. Goedemiddag en welkom. These are the hours to be happy.
1: Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
5: Dit is Inspiration FM.

0: De kick-off van vandaag is nieuw op de radio. Werd gisteren geïntroduceerd. Ruud Chandelle, Leandro en Rodrigo met Change Me. Je mag hem aanvragen en natuurlijk vele anderen. In elk geval doen we het samen tot eer van Christus. Het is jouw eigen gospelstation, de FM 945. Natuurlijk wereldwijd te volgen via www.shalomsuriname.com. Yes, welkom erbij. Dat is onze kick-off. Dat wil dus zeggen dat je nu mag bellen of appen naar de studio om te groeten, te bemoedigen, te feliciteren en je pokoes aan te vragen. Mag op het nummer 422650. 422650. Of je belt of stuurt een bericht naar ons WhatsApp nummer naar 875-5358. We zijn er samen tot 2 uur. Dus welkom erbij. We groeten alle mensen thuis. De mensen in het verkeer. Ja, prijs God, water is een beetje gezakt. Maar bepaalde scholen zijn nog steeds gesloten. Maar ja, trafas nog dit. Was mabotak om tikken likvade. Voor de rest zal de Heer ons leiden. Niet alles gaat naar onze zin. Niet alles gaat volgens onze planning. Maar als we vertrouwen op de Heer, dan blijven we in de rust. Dan behouden we die vrede. Welkom, het is de Happy Hours. En we doen het samen, dus voel je vrij om erbij te komen. Goedemiddag al vanuit SCMC Hardware. Maar God zij dank, Hij geeft ons door onze Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Dus beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actie voor de Heer. Blijf actief voor de Heer. U weet toch dat het werk dat u onder zijn leiding doet niet voor niets is. 1 Korintiërs 15 vers 57 tot 58. Welkom erbij Cindy. Ik vraag die kick-off aan voor ieder die afgestemd is. Yes, keep it locked on and enjoy it. Na 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de pokoes. Ja, triple A, welkom erbij. Geen nood hoor. Mensen zeggen, fout is menselijk. Wens je banai, blessings bro. We worden ook gevolgd vanuit Nederland. Dan groetjes voor Sonnetje 15. Lorraine Malbons groet. Ze luistert, ze zo lobby aan ieder mooi pokoe. Ja, nou welkom erbij. En geniet maar van de happy hours. Mensen, laten we elkaar massaal bemoedigen. Laten we elkaar massaal inspireren. Laten we de liefde en de warmte met elkaar delen zoals de Heer dat graag heeft. Zoals het hem behaagt. Hij vindt het leuk als we, weet je, naar elkaar omzien. Als we gemeenschap met elkaar hebben. Als we communiceren onder elkaar. En dat de liefde heerst, ja, tussen elkaar. Ik groet vanuit Havenbeheer Suriname. Ja, nou, de groetjes terug. Groetjes aan Mickey van Leeuwarden daar. Ik weet niet als je werkzaam bent. Zeg hem, Leandro, laat groeten. Wensje Banai, die zegt, ik groet mijn collega's van AHKCO. Lobby aan ze toegewend. Ja, dat is hoe we de happy hour doen, mensen. Dus hoe kon hij niet, hoe kon hij niet. We getuigen van de geweldigheid van God. Dit is Jennifer Mirembe. Met When Jesus Says Yes, Nobody Can Say No. Dat is wat men noemt autoriteit. Dat is gezag. Dat want ik zei Jezus, zei taki no as man o man kinky. En daarom mag je zijn beloftes vasthouden. Dit is wat de Bijbel authentiek en geweldig maakt. Want het zijn beloftes die 2000 jaar en eerder zijn gemaakt. En ze gelden tot op de dag van vandaag. En niemand kan het veranderen. Wie is van je want doen, wie is van je want wijzen af. Ook al wil je het negeren. Daarom zegt de Bijbel, een dag zal komen waarbij elke tong zal belijden en elke knie zal buigen voor deze geweldige Jezus. Dus gelukkig zijn zij die vertrouwen op de Heer. Ja, God gaat je verhogen, God gaat je belonen. En het is niet te vergeven, dus hou vast. Wat mensen ook van je willen zeggen, hoe mensen je ook willen roepen. En als mensen nou afstand van je willen nemen, belangrijk is dat je dichter naar God groeit. De Bijbel zegt, het is beter om God te vrezen dan de mens. Want wat voor waarde kan de mens toevoegen aan je leven vergeleken met God? Hij is degene die jouw leven bepaalt. Hij is degene die jouw bestemming bepaalt. Hij is degene die bepaalt wat gebeurt en niet de mens. Dus het is beter om eerder eerbied te hebben voor God dan om rekening te houden met de mens. Goedemiddag, met de studio.
1: Amen, amen, man, biggie, amen.
0: Welkom, welkom.
1: Ja, hoor.
0: Minder druk vandaag nog.
1: Ja, zeg je?
0: Minder druk vandaag.
1: Ja.
0: Hoe zit het met Kasaba Olodapje? Papa weer?
1: Maar ja, het is minder hoor. Maar achterin van het project is nog water.
0: Je bij een boot ook, ba?
1: No,
0: je nog een bij boot, no?
1: No, maar. Welkom
0: in de happy hour.
1: Ja, ik groet u. Mm-hmm. Ik groet ook iedereen die luistert naar Radio Salon. En alle jaren gefeliciteerd, ik voel.
0: Mm-hmm.
1: En zij die wat te vieren hebben.
0: Okay.
1: En ik vind het geweldig van het lied dat jullie hebben uitgebracht.
0: Nou, prijs de Heer.
1: Dus ik zou gaarne hetzelfde lied willen horen.
0: Dat eerste lied nog?
1: Jawel.
0: Okay, staat op de lijst.
1: Okay, groetjes.
0: Blessie.
1: Ja, hoor.
0: Ja, doei doei. Ja, wie volgt? Next person, 422-650, dat is waarop je mag bellen. Maar als je belt naar de studio, zorg ervoor dat je radio niet te luid is, maar ook niet uit. Want anders ga je me niet horen. Je mag het ook doen via ons WhatsApp nummer op 875-5358. Tante Erna die zegt groetjes van Tante Erna, Regen en Rain. Had Radio Shalom ook last van wateroverlast? Nee, deze omgeving heeft geen last daarvan. Maar de omringende wegen wel. Schietbaanweg, Toertonnelaan. Ja, de omringende wegen weg. Dus om naar deze plek te komen is best wel een uitdaging. Goedendag met de happy hour.
2: Goeiedag, broeder.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending.
2: En degene die de heer nog niet aan hebben genomen... dat werkt nu... Heer, aannemen.
0: Oké.
2: En ik vraag deze plaat aan. Konakado.
0: Oké.
2: En ik vraag hoe van
0: nogmaals, welk lied?
2: Van Konakado. Van die eerste heb ik al.
0: Die heb ik al genoteerd, ja, Konagado. En welke is de tweede?
2: Is Karmasra.
0: Kari Masra van Peter Domini.
2: Jawel.
0: Oké, je mag hem bestemmen.
2: Ik bestem het voor ieder die luistert.
0: Oké, was dat hem?
2: Jawel.
0: Abo, brada. Geniet van je pokoe straks en fijn dat je erbij bent vandaag.
2: Goed, broeder.
0: Abu Malon, bless je en geniet van de uitzending.
2: Dag, broeder.
0: Abu Brada. Yes, en dat is Marlon die natuurlijk ook zijn bijdrage heeft geleverd. De lijnen die staan open, mensen. We doen het niet alleen. U mag tot 2 uur bellen of appen naar de studio. Wow, groeten AC, zegenbroer. Dag, Hombel. Welkom erbij. Have a blessed good afternoon, Leandro. Greetings from Guyana. Have a blessed day, a blessed and a productive day. Simeon Dipadrana die zegt, middag broeder Leandro. Ja man, goedemiddag iedereen. Vergeet niet een like achter te laten. Vergeet niet cadeautjes te geven voor zij die dat kunnen. Nou, in elk geval belangrijk is dat je de zegen ervaart. En dat je ons ondersteunt in gebed. Dit is your boy Wonder met Christian.

We feliciteren nogmaals alle jarigen. Al de mensen die het vieren of gedenken. Geniet van je dag. Ik denk aan de anniversaries. En al de mensen die een heugelijk feit gedenken. Alles is allemaal genoten. Alles is mogelijk. Alles is allemaal mogelijk door genade. Als u door uw verbondenheid met Christus zozeer bemoedigd en liefdevol getroost wordt. Als u door de geest één bent met elkaar. Als u zich over elkaar ontfermt en liefdevol met elkaar omgaat. Maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar te hebben, elkaar lief te hebben, één van hart en één ziel en ziel te zijn. Kom je lezen rustig. Maak mij dan helemaal gelukkig door eensgezind te zijn, elkaar lief te hebben, één van hart en ziel te zijn en naar echte eenheid te streven. Filippenzen 2 vers 1 tot 2. Ja, je gaat dit begrijpen als je beseft dat God liefde is. Dat het hetgeen dat hij het meest waardeert is naaste liefde. En daarom als je je afvraagt wat is het dat God van je vraagt? Nothing but love. Ja, want als je van God houdt, ga je naar hem luisteren. Als je van God houdt, ga je van je naaste houden. Want als je van God houdt, ga je willen doen wat hij zegt. En hij zegt, heb je naaste lief. Heb mij lief. Ja, AAA, bedankt voor de melding. We zijn blij dat het geluid helder is. Eigenlijk kan het nog helder hoor. Ik wil digitaal geluid op TikTok. Maar ja, we gaan het moeten doen zoals het kan. Met de middelen die we hebben. De blessings voor de mensen in het verkeer. Hou rekening met bepaalde wegen die onder water zijn, mensen. Neem geen kans om door het water heen te rijden. Ik denk vooral de mensen met een bromfiets. Weet je, het is beter om tenminste een beetje meer olie te verbranden. Dan om... Ja, naar de monteur te gaan en daar nog meer neer te tellen. Alleen omdat je wagen of je brom kapot is. Dus gebruik wijsheid, gebruik wijsheid. Breng de Heer niet in verzoeking, want God heeft ons wijsheid gegeven. Dit is Kenya Domini. Terwijl u mag bellen of appen, mensen. De lijnen die staan open. We doen het samen tot 2 uur. Na 2 uur de verplichtingen. En daarna de pokus.

Want er staat geschreven dat de Heere heeft gezworen. Zo waar als ik leef, elke knie zal voor mij buigen en elke tong zal openlijk erkennen dat ik God ben. Romeinen 14 vers 11. En dit is nog een, een profetie die nog moet uitkomen, mensen. Het is een van de uitspraken die Jezus heeft gedaan, dat nog realiteit moet worden. En het is kwestie van tijd. Het is kwestie van tijd. We dienen geen God die ligt, hè. En Agadofu uit Dusa Aitaki. Dat is zijn autoriteit, dat is een trouw. Als hij iets zegt, mag je het verwachten.

de mensen in het verkeer. Yes, welkom en enjoy the happy hours. Elke maandag tot vrijdag. Tussen 1 en 2. En na 2 uur krijg je de pokus.

0: Ola. Kom weg.
1: Ja, Triple H, we doen ons best hoor om het beste te geven. Maar weet je, technologie, soms heb je de juiste apparatuur nodig. En je moet bovenal die kennis hebben toch? Dus wij proberen dingen uit te vinden. We proberen dingen uit te zoeken. Voor nu is dit het beste.

Ja, een van de nummer 1 hier op de radio. Welkom als u net erbij bent of voor het eerst luistert. Het is nog altijd de Happy Hours, live vanuit het station waar Jezus centraal staat. En u mag tot 2 uur uw bijdrage leveren. Je mag getuigen, je mag groeten, je mag bemoedigen. Je mag je pokoes aanvragen.

Yeah, if you want dancing, yeah, so see, mach dancing. Pull your frame, man, so be unashamed for Christ. Je hoeft je niet te schamen, hè? Vooral niet voor Jezus. Je moet je eerder schamen met slechte vrienden. Je moet je eerder schamen met mensen die niet weten hoe het hoort. Maar wat kan dan aan Jezus zien afschenk? Het gaat je niet, je gaat geen spijt ervan krijgen. Integendeel. Integendeel is het beste dat je kunt doen. So be unashamed for Christ. Angel and Siri, ja, welkom erbij. God bless you. De Heer is dicht bij mij en mijn vrienden, daarom kan ik neerzien op mijn tegenstanders. Het is het beste te leven onder de bescherming van de Heer. Dat biedt meer zekerheid dan wanneer men op mensen vertrouwt. Psalm 118, vers 7 tot 8. Neem het aan van iemand die veel oorlogen heeft gevoerd. Hij heeft heel veel strijd gewonnen. Maar ook heel veel, heel veel met de dood bedreigd werd. Door zijn voorganger. En daarna ook nog door zijn eigen zoon. Dus deze man weet het wat het is om oog in oog met de dood te staan. Hij weet wat het is om van strijd naar strijd te gaan. En telkens weer heeft hij Gods grootheid ervaren. En komt hij tot de conclusie dat dat het best is. Dit is muziek uit Guyana. Anil Aziz. Met Goodness and Mercy. Welkom als u net erbij bent.

Wel groeten de mensen die luisteren vanuit Guyana. Maar natuurlijk ook de overige landen. Al de mensen die ons live streamen. Kan via onze website www.shalomsuriname.com. Mensen, de lijnen staan open. Het is te rustig hoor. Ik Koruja, dus kom en geef warmte. Laten we de liefde met elkaar delen. En laten we de wereld vertellen hoe geweldig Jezus is. Dat mag je doen door te bellen of te appen. Even was maar dinangami. Ja, kom maar naar binnen. 422650. Of je stuurt een WhatsApp naar 875-5358. Nogmaals 875-5358. Je mag groeten, bemoedigen, feliciteren. En je pokus aanvragen.

Ik weet niet voor jullie hoor, maar het is heerlijk om Jezus te dienen, man. Ik heb heel veel gedaan in het leven. Ik heb heel veel gezien in het leven. Ik ben door, weet je, ik ben op een heleboel plekken geweest. En het beste dat ik ooit heb ervaren is een relatie met Jezus hebben. Is dicht bij hem leven. Er is geen betere vriend. Er is geen betere persoon op wie je kunt rekenen. Mensen, put it away, like, ja, minolobaga, minolobaga taal, zat dit op.

Anil Aziz. Yaki onbekend in de gospelwereld. Wel lang niets van hem gehoord. Een christen die in de wereld weinig aanzien heeft, moet er trots op zijn dat hij in Gods ogen groot is. Maar een rijke christen mag blij zijn dat hij beseft dat zijn rijkdom voor niets betekent. Rijkdom gaat voorbij, net als een mooie veldbloem die door de brandende zon en de hete wind verwelkt. Het zal niet lang meer duren of de rijke sterft en moet zijn bezittingen achterlaten. Daarop aanvullend zeg ik, weet je, rijk zijn is geen doel, het is een middel. Geld is een middel om je doelen te bereiken. Maar geld moet niet je doel zijn. Dat is, je bent bezig wind na te jagen. Je bent bezig met iets nutteloos. Is natuurlijk geweldig als je veel geld hebt. Je kunt veel doen. En je kunt de wereld rondreizen. Je kunt alles kopen wat je wilt. Maar geld kan je geen eeuwigheid geven. Geld kan je geen relatie met God geven. Geld brengt je niet dichter bij God. Dat is jouw keuze. Dat is jouw beslissing. Dat is de prioriteit die jij stelt. Dus laat geld niet jouw levensdoel zijn. Het is slechts een middel. En daarmee zeg ik niet dat geld hebben verkeerd is. Want if ik mamo niet moet ik. Maar mijn doel is Jezus. Net zoals Paulus zegt. Christus is leven en sterven is winst. Niet iedereen zal daarmee eens zijn. Maar mensen, we leven niet in het gareel van deze wereld. Dus het is te verwachten dat mensen niet eens zijn met het woord. Het is te verwachten dat soms mensen tjuri voor je gaan maken als je Bijbelse principes toepast. Want we zijn niet in de wereld, maar niet van de wereld. We zijn geheel anders. Dus is normaal als mensen ons niet begrijpen. Is normaal als mensen, niet leuk vinden wat we zeggen. Want onze standaarden komen niet van hier, onze standaarden komen van hem. Ja, ik moet even kijken naar het systeem, want hij is dom vast, ja. Het is 2:30. Welkom als u net erbij bent. Of voor het eerst luistert. Het is nog altijd Shalom FM. Jouw eigen gospel radio via de FM 945. En u bent tot 2:00 in de gelegenheid om in de happy hours een bijdrage te leveren. Dus welkom, welkom. Ook de mensen op TikTok mogen meedoen. Als je voor het eerst meekijkt. Als je voor het eerst meeluistert. Ja, je mag het station meteen opslaan als favoriet. Want zoveel zegen en inspiratie ga je nergens anders vinden. Jezus is de baas hier. Hij staat centraal. En waar Jezus is, daar is leven en overvloed. Dit is DJ PV. Met Again and Again. Yes, Again and Again. Always.

Nogmaals de felicitaties aan de mensen die iets te vieren hebben. De jarigen, de anniversaries, de geslachten. Misschien heb je een rijbewijs behaald of eindelijk gehad. Dat is ook reden om te vieren, want tegenwoordig, joh. Weet je, ik moest vorig jaar mijn rijbewijs halen. En ik moet weer gaan. Maar weet je waarom? Is niet mijn schuld, hè. Alhoewel ik dat niet kan gebruiken als excuus. Maar kun je je voorstellen dat de mensen je oproepen? Ze roepen je niet eens op. Je ziet je naam op Facebook. In een hele lijst met een heleboel namen. En je ziet je naam daartussen. Dus als je niet kijkt, zie je niet dat je naam daar staat. En dan weet je niet dat je rijbewijs af is. Ga je nu daar? Je betaalt keihard al de bedragen die je moet betalen. De administratieve kosten. En je wacht ook nog uren. En dan wanneer je rijbewijs in handen krijgt, dan zie je dat het 3 maanden is vervallen. Ja, toen ik het in handen kreeg, mijn AXA-inspecteur, maar wat ga ik hiermee doen? Wat ga ik hiermee doen? Ik ben een rijbewijs komen halen en het is vervallen. Zo lang heb ik gewacht. Dus al je energie, al je geld, poepaiwa, vervallen rijbewijs. Ja, ik kan me niet voorstellen, hoor. Maar goed, soms is het beter om je mond dicht te houden. Want als je in discussie gaat, dan wordt het alleen maar erger. En de Bijbel zegt, zo ver het van ons afhangt, bewaar de vrede. Zwijgen is goud. Ja, welkom voor degenen die net erbij zijn. Dag maar. Dit is nogmaals DJ PV. Met Again and Again. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. We doen het samen tot 2 uur. De groetjes voor de mensen in de kinderthuizen, de bejaardentehuizen, de opvanghuizen, de ziekenhuizen en natuurlijk de gevangenissen.

Wat zegen, bro Lea. Graag opwekking 643 al voor mijn leven. Voor ieder die afgestemd is. Groetjes uit Amsterdam. Dan groetjes terug. Gospel op zijn best via de FM 945. Na 2 uur krijg je de verplichtingen. En daarna de rest van de pokus. Ja, de groetjes vanuit Almere. Welkom erbij, welkom erbij. De groetjes vanuit Paramaribo. Als je echt beste geluid wil, dan is het gewoon om via onze website te livestreamen. Dan krijgt u daar beste geluidskwaliteit. Maar in elk geval, enjoy it. Het is radio om u te bemoedigen. Shalom, broeder Leandro. Ik vraag het nummer God Change Me aan. Laat me genieten. Ja, die pokus is aantal keer aangevraagd. Dus na 2 uur mag je ervan genieten, brada. Welkom in de happy hour. Na 2 uur krijgt u de playlist te horen. Dus we zijn tot 2 uur interactief. En daarna de playlist. Een mens zonder verstand kijken op zijn naaste neer. Maar een verstandig man houdt zijn mond. Spreuken 11 vers 12. Jammer, maar zeg tikken en delen. Ja, dat is allemaal voor de ondersteuning. Maar meer nog ook om veel meer mensen te bereiken. Want wij allemaal hebben de verantwoordelijkheid om het aan de ganse schepping te vertellen. Om te getuigen van deze levende God. Yes, en dat was DJ PV met Again and Again. Terwijl u mag bellen of appen naar de studio. Somebody open your mouth! It's all about the Lord. We represent His kingdom here on this station. This is Gospel Vibes.

Yes, we represent the King of Kings and the Lord of Lords. En we hebben alle reden om dat te doen, mensen. Soms kost het je wat. Soms gaan mensen je uitlachen. Soms gaan vrienden afstand van je nemen. Maar weet je, in plaats daarvan krijg je de beste vriend. In plaats daarvan krijg je relatie met God. Ja, hij wie zich voor God vernedert, hij zal hem verhogen. En bovendien wacht de eeuwigheid op je. Weet je wat de Bijbel zegt? De Bijbel zegt, geen oog heeft ooit gezien, geen oor heeft ooit gehoord. En geen verstand kan vatten wat God voor jou in petto heeft. Met andere woorden, dat ding dat God voor jou heeft klaargelegd is nieuw. Niemand heeft het ooit gezien. Niemand kan zich voorstellen. Het is geweldig en dat is persoonlijk wat mij motiveert, hoor. De Bijbel zegt, investeer niet in het tijdelijke, investeer in de eeuwige. Natuurlijk heb ik dat met mijn eigen woorden gezegd. Maar waar is die tekst? Die tekst zegt van, richt je op de onzichtbare dingen en niet op de tijdelijke dingen. Ja, iets in die setting. Ik hoop dat Cindy die tekst vindt. Ze gaat het sturen. Cindy is onze assistent wat de Bijbelteksten betreft. Zo zie je dat wij allemaal een bijdrage leveren in de Happy

5 minuten over half 2. Echte Noah's man of een jaar tiede, no? Mensen, je mag feliciteren, je mag groeten, je mag bemoedigen. Dus als je iemand kent die jarig is of iets te vieren heeft, ja, mag je de persoon hier in de bloemen zetten.

0: Hey, bless jullie, heb ik goed gehoord? Is dat een oude pokoe of een nieuwe pokoe van je? Kunt u hem alsjeblieft weer afdraaien? Deze ken ik niet. Maar als je... Ja, die is niet voor de uitzending. Maar goed, goedemiddag, goedemiddag, welkom erbij. Ja, je krijgt hem straks te horen, want hij is een aantal keer aangevraagd. Dus keep it locked on.
1: Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord?
0: Mensen bidden, bidden voor het systeem, hoor. Ik vraag uw gebed voor het systeem.
1: Oh God.
0: Als systeem mee traagt, ja.
1: Van de einde der aarde, wordt niet moe en niet.
0: Maar we gaan gewoon verder.
1: Er is geen doorgronding van zijn inzicht.
0: Dus kijken wij niet, naar wat zich voor onze ogen afspeelt. Jongen. Maar wij kijken uit naar wat wij nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk. Maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. 2 Korinthe 4 vers 18. Ja, hele mooie tekst hoor, Cindy. Maar weet je, die tekst moet volgens mij Hebreeën staan. Waar de Bijbel zegt dat we onze ogen moeten richten naar Christus, waar hij gezeten zit aan de rechterhand Gods. Ja, iets in die stelling. Anders moet ik het even snel googlen. Let wel, ik zoek geen dingen van God op Google. Maar Google helpt me wel om de juiste tekst te vinden. Laat me dat duidelijk maken. Want alle gaan mensen zeggen, ik predik vanuit Google en niet vanuit de Bijbel. Nee, als ik de Bijbel heb, heb ik Google niet nodig. Maar aangezien ik niet weet waar alle teksten staan, dan heb je soms leiding nodig. Vroeger gebruikte men die concordance. Maar die kun je dus haast nergens meer vinden. Of als het wordt verkocht, is het bijna 2000 SRD, 2500 SRD. Maar die concordance is een boek met woorden. Dus al de Bijbelse woorden komen voor in dat boek. Als je bijvoorbeeld zoekt genade, dan ga je alle teksten waar genade voorkomt, ga je vinden. Is net als een telefoongips, toch? En dat is wat concordance is. Het helpt je om de juiste Bijbeltekst te vinden. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Leandro, met de Samara.
0: Ja, goedemiddag. Welkom in de uitzending. We doen ons best.
2: Ja, ik wil een plaatje van Joshua Apilano aanvragen.
0: Welk lied?
2: I Sing Praises.
0: Van wie is dat?
2: Ja?
0: Van wie zingt dat?
2: Joshua Asela.
0: Joshua Asela, oké. Ik heb hem genoteerd, dus hopelijk vind ik
2: voor iedereen.
0: Mm-hmm.
2: En voor iedereen die luistert.
0: Oké, was dat hem?
2: Zegende middag voor u.
0: Ja, hetzelfde. Bedankt voor het bellen.
2: Merci.
0: Ja, doei doei.
2: Doei.
0: Dit is DJ Howard D. OT. Met nieuwe energy. Boy, Howard D. Nieuwe technologie. En dan voel je het niet. Dan lijst je toch niet. Als God maar met ons doorgaat, dan verringen we van de

kan vallen, we staan op en we gaan verder. Want we hebben geen geest van lafhartigheid, we hebben geest van moed en bezinning. Ik ben God ontzettend dankbaar voor de Heilige Geest, want zonder de Heilige Geest zijn we als gelovigen niets in staat. Het is de Heilige Geest die ons de kracht geeft. Het is de Heilige Geest die ons de wil van God openbaart. Ja, het is de Heilige Geest die ons die ogen geeft om dingen te zien die onze natuurlijke ogen niet zien. Dus dat staat in 1 Korinthe ergens waar de Bijbel zegt dat we niet meer langer onszelf toebehoren. We zijn tempels van de Heilige Geest. Dus laten we de Heilige Geest de ruimte geven en niet belemmeren. Dit is een Surinaams product. De formatie J316. Met Tranga. Het is 10 minuten over 1:30. Dios revía para que nadie sacó nadie. De que se sin Juli Biaxi. Ya, ya, ukonaini, ukonaini. De vreugde des Heren is onze kracht. Dus stel jezelf open. En confronteer het verdriet. Confronteer je pijn, mensen. Weet je, soms wij mensen, we zijn geneigd om dicht te klappen. We zijn geneigd om zand eroverheen te doen en het te vermijden. Maar weet je, pijn en verdriet is iets dat je moet aanpakken. Je moet iets ermee doen. Want anders kan het daar blijven en het kan een last worden.

belemmering vormen. Het kan maken dat je afwijkt en dat je vroeg of laat bezwijkt eronder. Dus confronteer je pijn, confronteer je verdriet en breng het bij de Heer. Hij zegt, kom maar ieder die vermoeid en belast zijn. Goedemiddag Leandro, ik wil voor mijn tante Wilma het nummer aanvragen. Bungado van Somara Misijan. Ze is vandaag jarig. We hebben jarige mensen, tante Wilma is jarig. Dag tante Wilma, u wordt gefeliciteerd. En natuurlijk straks speciaal voor Jan Poku. Dus blijf goed afgestemd. En gefeliciteerd.

Ja, ik denk dat we die tekst hebben. Dankjewel, Cindy. Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich... aan het kruis laten slaan en de schande negeren. Opdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Hebreeën 12 vers 2. Dat is toch wel een andere tekst. Wacht, laat me hem even snel zoeken. Maar u mag in elk geval op uw manier een bijdrage.

Volgens mij was het niet Hebreeuw hoor, maar Colossense. Zie je, ik weet wel dat het er staat. Maar je weet niet altijd waar het staat. En het moet staan in Colossense 3. Ja, we zoeken hem op.

De lijnen die staan open en u mag tot 2 uur bijdrage leveren. En de happy hours met ons doen. Nogmaals ook de groetjes voor de mensen die kijken en meeluisteren via TikTok. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dit is Colossenzen 3, ik lees vanaf vers 1. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, met andere woorden als je opnieuw geboren bent, als je tot bekeren bent gekomen. Indien je ervoor gekozen hebt om Jezus te volgen, dan zegt de Bijbel, zo zoek de dingen die boven zijn waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer u nu Christus zal geopenbaard zijn, dan die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Ja, de Bijbel zegt dus dat we ons moeten richten op de dingen waar Christus gezeten zijt en niet de dingen hier op aarde, want die zijn tijdelijk. Er komt een tijdje eraan. Er komt een tijdje, een eind aan dit alles. Dus focus op Masra. Nou, Mio Andrea, pokoe die is dadelijk. Ik wil eerst naar deze. Waar is die pokoe? Ja, daar hebben we hem. Intussen staan de lijnen open, mensen. Het is de Happy Hours Live. Blessie, welkom erbij. Blessings, broeder Leandro. Ik feliciteer mijn dochter Seraya Groenewoud, die vandaag 5 is geworden. Kunt u haar lievelingslied Jezus Overwinnaar, opwekking 832, afdraaien. Nou, de felicitaties voor Zeraya. Die is vandaag 5 jaar geworden.

0: We hebben twee jarigen in ons midden vandaag. Tante Wilma is jarig en Seraya Groenewoud. Through the night I held on, through the tears I stay strong. Want God geeft ons niet een lafhartige geest, maar een sterke geest voor liefde en bedachtzaamheid. 2 Timotheus 1 vers 7. But it won't stay long. Joy is coming, turn my midnight into... Oh, Mina Wilhelmina restaurant, hè. Er staat hier Wilhelmina resultaten. De groetjes richting Wilhelmina restaurant. Je hoort het al, Wilhelmina restaurant is gevestigd aan de Wilhelmina straat. En dan nasi, weet je, die kinderen houden van die nasi daar. Er is ook natuurlijk Surinaams eten. In elk geval ga gewoon even langs. Het is tegenover de Pater Wijdmanstraat. Dag Alejandra de Maria. Die zegt middag Leandro. Ja ja, goedemiddag, goedemiddag. We hebben nog 13 minuten mensen. Dit is Victor Ivek met Joy is Coming. Onze blijdschap is niet afhankelijk van wat we meemaken. Maar het is afhankelijk van Gods grootheid, Gods goedheid. En daarom kunnen we ook in tijden van nood blij zijn. Omdat Gods vreugde, Gods blijdschap niet verandert. Goedemiddag.
1: Hallo.
0: Ja, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag. Hi, ben ik. Brada Maloon.
0: Yes, welkom in de uitzending, Brada.
1: Wat een mooie.
0: Ja. Helaas is het gesprek verbroken. Mag ik een lied aanvragen van So Far Away voor Masra Jezus? Groeten kom van Lorraine Malbons. Even kijken als we die pokoe hebben mensen. Maar we gaan hem opzoeken, dat is de bedoeling. Dus welkom en enjoy it. Nothing but gospel here on this station. Yes, we represent this kingdom.

0: Ja, Alejandra. Nou, ik zou niet zeggen later. We zijn nou wel allang begonnen. Maar je bent er voor 2 uur, dus je bent nog dik in het programma. De pokus die start om 2 uur. Dus je hebt nog genoeg om te beleven. De groetjes voor de mensen op het werk. De banken, de ministeries, de warungs, de restaurants. De bussen, de trucks, de taxis. Al de hardwerkende mannen en vrouwen. De verschillende bedrijven. May God bless you. Een speciale groet voor de mensen in de bussen, de taxis. Met denk je de truckman. God bless you. Goedemiddag met de happy hour. Hallo, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag, Brada.
0: Hi, welkom erbij, Brada.
1: Ja, man, thank you.
0: Alsjeblieft. Ja, zeg het maar.
1: Jongen, helemaal kondere. Helemaal kondere. Regering kunnen tapo via you, Brada.
0: De sanning?
1: Ik zeg helemaal kondere. Regering kunnen tapo via you.
0: Oh, nou, praise God. We zijn maar... Nou, alle eer aan God. We doen wat we moeten doen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik heb een koffie van Poco Giniera. Gandol Kusti.
0: Gandol, dat is de Jawa medley.
1: Hallo, meneer
0: Jeremy. Meneer Jeremy, je moet via de radio luisteren. Jeremy?
1: Nee, maar goed. Bedankt, is Jeremy.
0: Ja, we hebben je gehoord en je poko staat genoteerd. Abu Brada, hoor je me? Ja, onze Brada hoort ons niet, mensen. Als je belt, een beetje naar de radio luisteren, niet te luid. Want anders gaat hij. Gaat hij fluiten en gaat feedback geven. Dus als u belt, dan zorgt u ervoor dat uw radio een beetje volume heeft. Zodat u ons kunt beluisteren. Of in elk geval dat je naar me kunt luisteren via de radio. Of Amilobi Brada, kan je deze. Kan ik deze horen? Echt wel een mooi soekpokoe. Thanks and blessings. Oké, bro, we check hem.
2: He's talking about me.
0: Als het nog niet in het systeem is, dan laten we hem zetten.
2: Critics look at all the chatter, but ain't nobody talking about the thing that really matters.
0: Dus we checken hem, bro. In elk geval, Brada Seran, die is erbij.
2: If you think it's about the beat, baby.
0: Nice swing muziek op de gospel. Dat is de bedoeling, Alejandra. Het is de bedoeling dat je geniet van de radio. Het is me opgevallen dat je een vrouwelijke naam van de mijne hebt.
2: Man, I love him, I love you, love him. Still would be a force.
3: What? I love God. You love
0: God. Ik ben Leandro en we krijgen ook comments van Alejandra.
3: I love God. You love
0: Ik heb de Heer altijd voor ogen. Hij leidt mij en houdt mij overeind. Daarom is er vreugde in mijn hart en ben ik gelukkig. Zelfs mijn lichaam is veilig bij hem. U zult mij niet in het dodenrijk laten liggen. U zult het lichaam van uw beminde niet laten vergaan. U leert mij hoe ik leven moet. Mijn grootste vreugde is dat is dicht bij u te zijn. Uw liefde is er tot de eeuwigheid. Psalm 16 vers 8 tot 11. Ja, maar lobby YouTube bro. Werk prettig en geniet van de happy hour. Dit is Erica Campbell met I Love God.
4: Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him. Love him, I love him, I love him. Love him, I love him, I love him.
0: Het is 2:08. Zometeen is het 2 uur. Dan sluiten we dit gedeelte af.
5: You ain't got the money moving by yourself. And you know you did.
0: Na 2 uur de reclamebreak. En daarna de pokus. So keep it locked on and enjoy the blessings here on the station.
5: See, I'm forgiven, I'm forgiven. See, I am in forgiven, I'm living.
0: Nogmaals de felicitaties voor Tante Wilma. En Zeraya Groenewoud. De felicitaties vanuit de happy hours. En genieten jullie van jullie dag.
5: I love God. You love God. What's wrong with you?

422-670 of 875-5358. Dat is nogmaals de nummers om deel te nemen en die de happy hours met ons te doen. Doen we elke dag van maandag tot vrijdag tussen 1 en 2.

0: 6 minuten voor 2 met de studio. Goedemiddag.
1: Ja.
0: Ja, goedemiddag.
1: Met
0: Ja, nou, we zijn...
1: Ik heb die blessing ontvangen. Dus ik wil ook wat doen.
0: Ja, alsjeblieft.
1: Ja. Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt om vol te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt. Dat wilde ik doorgeven vandaag.
0: Kunt u het nogmaals herhalen?
1: Ervaring is die geweldige eigenschap die je in staat stelt om vol te herkennen wanneer je hem opnieuw maakt. Heb je begrepen?
0: Ja, ik moet nog ruimte hebben om over na te denken.
1: Oké, ik heb nog een ander voor je.
0: Oké.
1: Want u bent gekocht. U bent voor een prijs gekocht.
0: Mm-hmm.
1: Verheerlijkt hem dan.
0: Ja.
1: Dan God in die lichaam.
0: Ja, die is duidelijker, ja.
1: Is dat duidelijk?
0: Ja, makkelijker te begrijpen. Ja.
1: Oké. En een Japanslied. Ik weet niet wat ik met die Japan heb, hoor.
0: Ja, nou, iedereen heeft zijn smaak, hoor. Dus je mag...
1: Ik wou een echte Japanse gesprek luisteren. Hmm. Maar dat kan nog niet, hè?
0: Nee.
1: Oké, ik heb geduld. Ik wacht totdat het zover is. Dankjewel, Leandro.
0: Ja, ook bedankt voor het bellen. Ja, hoor, hetzelfde.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja,
1: dankjewel.
0: Doei. Yes, en dat is gedaan. Mag tot 2 uur. U mag dus erbij komen zoals u bent. Want de Heer Jezus houdt van u. En aangezien de Heer van iedereen houdt, dan sluiten we ook niemand uit. Middag Radio Shalom, mag ik dit liedje aanvragen? Groetjes aan broeder Leandro. Ja, we checken hem. Even kijken als we die poko in het systeem hebben. Maar als dat niet het geval is, dan zetten we hem alsnog op de radio. U blijft in elk geval hangen en u heeft het verzoek van oma Boetius gehoord. Ze wilt graag een programma in het Javaans. Ik kan daarvoor helaas niet zorgen, want minus aptak vloeiend Japanees. Ik versta een paar woorden, maar ik zou geen verhaal kunnen vertellen of zinnen kunnen formuleren. Zo sterk ben ik niet. Ik kan maar slechts een paar woorden verstaan. Met de studio, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Leandro.
0: Ja. Goedemiddag, welkom in de uitzending.
2: Ik groet iedereen in de wonderbare naam van Koning Jezus.
0: Mm-hmm.
2: Ik wil vandaag alle verpleegsters feliciteren.
0: Oké.
2: Met de dag van de verpleging.
0: Vandaag nog?
2: Jawel.
0: Oh, oké.
2: Ja, ik wil ze zeggen, zet door, vertrouw op de Heer en blijf in de liefde.
0: Oké.
2: En God gaat het voor een ieder doen.
0: Oké, geweldig.
2: Ja, het liedje A Joy is Coming in the Morning. En die ene met lief van de Shalom House.
0: Oké, staat genoteerd.
2: Ja, op zegen.
0: Ook een fijne dag.
3: Dag,
0: broeder Leandro. Dag. Mensen, wanneer is dag van de omroeper? Of dag van de evangelist? Vandaag is dag van de verpleegkundige. Ik wil natuurlijk ook deze groep hardwerkende mensen een gezegende dag toewensen. Ja, geniet van jullie dag. Het is speciaal voor jullie ingesteld. En jullie verdienen het, want jullie zorgen ervoor dat mensen weer gezond kunnen worden. Weet je, vaak genoeg hebben we niet die tijd om voor zieke mensen te zorgen. Maar dat is jullie werk en jullie kiezen ervoor. En we waarderen jullie. Met de studio, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Hermantin.
0: Ja, goedemiddag, welkom erbij.
4: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
4: Nou, ik zou graag iedereen willen groeten. Vooral de mensen het buiten. Het is zo leuk waar ze toch echt meedoen met ons in Suriname.
0: Ja.
4: Ik zou zeggen, hartelijk bedankt voor jullie attentie. Vooral in de happy hour. Nou, ik ook goed ook iedereen hier in Suriname die luistert. Iedereen die jarig is. Dus ik een zegene dag toe. Ik zou zeggen, niet voor je dag. Het is je gegund. Het is maar één keer per jaar. Ik zou graag willen aanvragen van Jim. Een hele mooie van Jim Dries.
0: Oké, staat op de lijst.
4: Hai, dank u.
0: Alsjeblieft.
4: Ja, dank u wel.
0: Oké, bless you.
4: Doei, bless you.
0: Ja mensen, de tijd zit erop. Sarana Mambo, ik weet niet waarom jullie wachten op het laatste moment. Maar goed, ik ben blij met ieder. De Heer zal u bewaren voor alle kwaad en hij zal uw ziel bewaren. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in eeuwigheid, Psalm 121 vers 7 tot 8. Blessings en lobby. Donna die had natuurlijk ook een verzoek gedaan. En goedemiddag broeder Leander, groetjes vanuit Lelydorp. Graag dat lied, no turning back. Many thanks and lots of blessings. Nou mensen, we moeten eruit. Ik moet officieel afsluiten. Nogmaals de felicitaties voor alle jarigen. Ik ben Leander Matosuwitjo. Ik zat eraan vanaf 1 uur. En ik vind het altijd fijn om samen met u de Heere groot te maken. En namens hem radio te maken. Maar de tijd zit erop. De verplichtingen die staan klaar. De aangevraagde songs worden geprogrammeerd. Dus u blijft gewoon hangen om verder te genieten van de playlist door u aangevraagd. Nou, bedankt voor uw aandacht. Dat was het weer voor wat betreft deze dinsdag van 12 mei. Tot morgen. Love you. Bye bye. En stay happy.
5: Het is 2 uur.
6: Hallo Suriname. This is Jermaine Edwards and you're listening to Radio Shalom. Don't change that dial.
7: Zin in een spangen burger, juicy kip of knapperige churros, maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang. Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
8: Zranazani, Naskip, Navio.
9: DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, babyshowers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

vader heeft zijn gemisdeelde leven. Wilde zijn aandacht, maar heeft het niet gekregen. Dus ze gaat het zoeken, ze gaat er waarde zoeken. En ze heeft het gevonden bij de jongens op de hoeken. Maar wat weten zij van liefde? Ze weten alleen trots te doen voor een mooi meisje en een duur gekochte schoen.

0: Het is 3:00.
1: Ik ben Ernesto van Dal en zeker weten luister ik graag naar Radio Shalom.
2: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8:00 's morgens tot 5:00 in de middag. En op de zaterdag van 8:00 tot 2:00 in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: Ben jij een echte klusser? Hou je van aanpakken en heb je een oog voor detail? Dan heeft Kirpalani NV de perfecte baan voor jou.
1: Wij zijn op zoek naar een meubelassemblage medewerker om ons team te versterken. Jij gaat aan de slag met het in elkaar zetten van de mooiste meubels.
0: Wat vragen we van jou? Jij bent de echte teamplayer en vindt het leuk om samen met collega's te werken. Daarnaast bezit jij technische vaardigheden en zet jij elk meubelstuk moeiteloos in elkaar. En tenslotte heb jij plezier in het contact met klanten en zorgt ervoor dat ze tevreden zijn.
1: Wat kan Kirpalani jou aanbieden? Een uitdagende baan, een goed salaris, fijne secundaire arbeidsvoorwaarden, een gezellig team en natuurlijk doorgroeimogelijkheden.
0: Ben jij de juiste kandidaat? Stuur snel je cv naar hrm@kirpalani.com of solliciteer via onze website. Bekijk ook andere vacatures op www.kirpalani.com en volg ons op social media voor updates, leuke deals, kortingen en veel meer. Kirpalani, safe and enjoy!

Mina Pastor Ferdinand Waakzaam voor gemeente Gado Genade na Menkendam. Mi e Arki Radio Shalom. Gi a juiste inspiratie, die afgestemd op 94.5 Inspiration FM.

0: Het is 5:00.
1: We'll get you out, though I don't know how.
2: En Radio Shalom, die doet hem. Haley Anthem.
0: En Lady Shina.
2: Be blessed.
0: Inspiration FM 94.5.
3: Het programma The Happy Kids wordt u aangeboden door de gemeente De Rank aan de Gompertstraat, nummer 14.

Hallo Happy Kids, ik ben zuster Marinella. Deze week ben ik bij jullie in jullie huiskamer, in de auto of waar je ook naar het Happy Kids programma luistert. We zullen deze week weer gezellig een tekst aanleren, liedjes zingen en luisteren naar het verhaal uit de Bijbel. Laten we dit samen zijn opdragen aan de Heer. Lieve Heere Jezus in de hemel, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat ik samen met uw kinderen het Happy Kids programma mag verzorgen. Heere, geef ze een geopend hart, geopend verstand, zodat ze mogen begrijpen wat u hen en het woord wil uitleggen. Heere, helpt u mij ook om het woord van u over te brengen aan de kinderen. Dit vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Amen. Happy Kids, ook deze week heb ik een tekst voor jullie om te leren. De tekst van deze week is gehaald uit Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Ja, jongens en meisjes, met die ik bedoelt de Heere Jezus zichzelf. De Heere Jezus is de weg. Hij is de GPT. Hij moet ons overal naartoe brengen. Hij is de waarheid. Hij liegt nooit. Hij is altijd eerlijk. Hij vertelt altijd de waarheid. En hij is het lieve. Als we in hem geloven, als we wat hij van ons verwacht, hebben we het eerlijk eeuwig leven. De Heere Jezus zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen als je de Heere Jezus in je hartje hebt, kan je tot de Vader komen. Tot zijn Vader, de Heere God in de hemel. Nogmaals de tekst van deze week. Johannes 14, vers 6. Jezus zeide tot hem: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Happy Kids, is het wel eens met je gebeurd dat niemand met je wilde spelen? Of heeft iemand je ooit gezegd een hekel aan je te hebben? Dat zijn minder mooie woorden, hè? En dat kan je heel erg verdrietig maken. Toen de Heere Jezus nog op aarde was, waren er mensen, tollenaars, waar niemand van hield. Mensen, weet je, de tollenaars zijn mensen die belasting bij andere mensen ophaalden en soms te veel geld dat nodig was bij hen nam. Het geld dat te veel was, hielden ze voor zichzelf. Daarom zeiden mensen tegen hen dat ze dieven waren en hadden ze een hekel aan hen. Maar Happy Kids, de Heere Jezus hield wel van de tollenaars. Net zoveel hij van de andere mensen hield. Op een dag was Jezus bezig met de lessen die hij aan de mensen gaf. Ook de tollenaars waren erbij.
De mensen zeiden heel wat onvriendelijke dingen tegen hen. Maar ook de Heere Jezus, over de Heere Jezus werd er geroddeld. De Heere Jezus wist wat zij dachten en wat zij zeiden over hem of over elkaar. Daarom vertelde hij het verhaal aan hen over een verloren schaap. Het verhaal over het verloren schaap noemen we met een mooi woord een gelijkenis. En met dit verhaal probeerde de Heere Jezus hen duidelijk te maken dat de Heere God van iedereen houdt, maar niet van de verkeerde dingen die wij doen. Hij haat verkeerde dingen. Luister maar. Er was eens een schaapsherder met 100 schapen. De herder bleef dag en nacht bij zijn kudde schapen. Hij leidde hen naar frisse, groene weide en naar helder, rustig water. Dat ze konden grazen en drinken. Hij zocht schaduwrijke plaatsen voor hen, zodat ze konden rusten. Hij gaf elke schaap een naam. En hij hield van hen allemaal. 'S Nachts sliep hij dicht bij hen om ze te beschermen tegen dieven en wilde dieren. Op een dag ontdekte hij bij het tellen dat één schaap ontbrak. Happy Kids, wat denken jullie dat hij deed? Oh, er zijn nog 99 schapjes hoor, dus die mag blijven. We gaan lekker naar binnen om te slapen. Nee hoor, Happy Kids, dat deed de herder niet. De herder sloot de 99 schaapjes in een schaapskooi en ging op zoek naar die ene vermiste schaap. Hij liep heuvels op en af, keek achter struiken en rotsen. De herder wilde niet rusten voordat hij zijn verloren schaap had gevonden. Wilde dieren, stromende kreken, scherpe rotsen. Overal zocht hij naar zijn schaapje. Het enige wat hij bij zich had, was een stok of een staaf om hem te beschermen. Maar hij bleef maar zoeken. Hij bleef maar roepen. Heel ver hoorde hij een geblaat. Het moet het schaapje zijn. Eindelijk had hij het schaapje gevonden. Hij pakte het op en droeg het op zijn schouders naar zijn huis. Hij was zo gelukkig dat hij de buren, al zijn vrienden, iedereen uit het dorp uitnodigde om het te vieren. Zijn verloren schaap was gevonden. Happy Kids, de Heere Jezus sprak eigenlijk niet over schapen, maar over mensen. Wij lijken een beetje op schapen. Wij zijn van God afgedwaald en kunnen de weg niet terugvinden naar Hem. God is net als een herder, zei Jezus. Een verloren schaap, één verloren mens is belangrijk voor Hem. Zelfs als hij 99 anderen heeft. Happy Kids, Jezus is de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar de Heere Jezus is ook de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat zegt hij.

0: vind van mijn leven niks in Noord-Oost. Zuidwest, kijk op naar uw verleiding, heren, waar is richting best?
1: Geen reden om te leven, geen passie. Als ik u niet heb, mijn Libië maar toch, mijn vier Solassie. Hey, dit is Emmanuel zijn visie en ik luister ook naar Shalom. Doe jij dat ook? Boom!

0: Dit is de tijd. Dat is een programma die je kunt beluisteren via de FM 94.5 Shaloma Daily Inspiration, Not Just Radio. De presentatie ligt in handen van gemeente God's Chosen One, gevestigd aan de Bommaweg 389. En natuurlijk hebben we ook een gemeente te Afbakkaweg. Luister daarom mee naar Dit is de tijd. Dat is elke dinsdag om 5:45 in de middag. De sponsor van Dit is de tijd is Yeshama's Daycare.
1: Goedemiddag, Lebuang. Ik groet in de wonderbare naam van Koning Jezus. Het is genade om wederom deze middag u te mogen bemoedigen vanuit het woord van God. Mijn naam is Patrick Neral. En ik wil met u kijken, praten vanuit het boek Joël. Joël 2, vers 28-29. En over een paar weken, dan is het Pinksteren. En zo wil ik praten over de Heilige Geest, het uitstorten van de Heilige Geest. God heeft zijn geest gestort over elk vlees. En Garotroy is Santaye Abra, de Wang, of Jidewang, om hem te dienen. Gods Heilige Geest is daar. Het ligt aan ons wat we ermee doen. Maar goed, laten we bidden. Vader, we danken u voor dit moment. We dragen deze boodschap aan u op, Heer. Dit moment, we geven het aan u. En we bidden dat u overneemt en dat u ons leidt, Heer. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. Amen. Filoko na ini a pistor dizi na in Joël 2. In Joël 2 vers 28. In Joël 2 vers 28. Bel buku esorwi jaso. Vers 28 na 29. Ik wil lezen. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Nou, pramisi di garogi. Garogi a pramisi di si na dem tjiving. En wij, u en ik, wij kunnen in aanmerking komen voor deze belofte. Of wij komen in aanmerking voor deze belofte. Het moment dat wij als kind van hem door het leven gaan. Komen in aanmerking voor de uitstorting. Voor Asantaye, van Asantaye Fadonautapu. En we voeren naar Aye Fugaro. En Lobewang, het is voor u weggelegd. Pistor is hier, naar u. En u kan grabbing en wakana en gomorofana. Because he atembende pegara betrove en santa ekom. En tenovete a pistori disi knapleto pu. Weshi jazo dat hij zegt hier zo tap ini onsma ai trove en santa e. Dus ieder die zegt

opgesteld om het te ontvangen, zal het ontvangen. Iedereen die iedereen zang potentie dat me wanneer. En want je komt in aanmerking, je kunt aanmerken in je pistool die. Dus if you put your serevi tak you wanneer garosa game. If you look on in vers 29, hij wil lezen zo net. En hij tak ook tot op den dienst knikti. En hij den dienst macht. Hij trouwe, hij je voor een. Dus niet alleen op de leiders, de dienstknecht en de dienstmaagden. In vers 28 zegt hij, ook op jongelingen, kinderen, stort hij zijn geest neer. Ook op kinderen, hij trooi in Santaye, waar kinderen kunnen beginnen om te profiteren. Jonge mannen, jonge vrouwen, kinderen, jongelingen kunnen profiteren, kunnen spreken in nieuwe tongen. En denk aan begin profiteren. Toch, natuurlijk wil ik niet het idee aan haar praxerie voor mij, voor tak abra de gave voor dat Santaye, maar te uitstort en vindt pressie, dat presentie een beetje kon bewegen. En in vers 28 wist je of de presentie, de beetje profiteer. Toch, because hij voor Santaye zijn vader kon. Na den tak abra Oude Testament. En a kon voor Jezus no bevind presie. So, tide day, minna yo we ab Jezus. En doro Christus Jezus, sa minna yo abi, minna yo tide day als heiden, we kon aanmerking natuurlijk, ja pistories, want ja eitak na ga den ju. Maar uiteindelijk minna yo kon aanmerking voor waka ook toe na ina pistor disi. Waka ook toe na ina pramidisi. Sang in a boek 39 vers 29. A belboek etak dape en ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen wanneer ik mijn geest over het huis Israëls heb uitgestort. Luidt het woord van de Heere Heere. Te garotroe en Santaye kom. Dan dat want taki u fin asantaye. Garo vervul u nanga asantaye. U de vervult nanga jefu garo. Want taki dat i garo ne lip u moro. Omdat i pe aye de garo de. Pas Santaye de dape garode en lobiwang efa Santaye yude forfult nanga Santaye a Santaye de yude garode pe en Santaye en daarom in heet hij tak abra God de Vader, hij tak abra God de Zoon en hij tak abra God de Heilige Geest. Jezus schreef je taki, me gonappa baga opstanding, en me gonappa ma me seno an troostu man kong a Santaye, fu kan sorju a pasi go morfara, en lobiwan a Santaye de, fu leiwina ina processa minanga yumus go, fu waka a libi met Christus Jezus, fu de wan voorbeeld, fu de wan getuigenis, fu de wan, fu waka a libi wan overwinnend leven, fu libi wan libi fu brokodoro, fu kenki, fu luso, wa libi sang sma skanshi, en getuig dat disi a draai libi fu tru bikasi fu a Santa Jeje. Lobby wan, wij zijn in staat een ander leven te leiden door de vervulling van de Heilige Geest. Wie de in staat fu kinki ding a fasfa wi e chawi serevi doro a inwoning voor a Santaye, dat Santaye kon vervul wie en a kon tang na in wie, dat want dat wie galo ne lip wie moro en ef galo de wan presi, libisma no kan de a serefi moro. Kenki event presi te garodoro te asantaye doro verandering event presi wa omakeer event presi wa brokodoro event presi lusu event presi nyulibi event presi genezing, bevrijding, herstel, karkong iniwan sani, geef het maar een naam. Als de Heilige Geest aanwezig is, dan amusu fu wan bewegi fin presi, eva Santa Ede dape de steen.

Uwang for filling na nga Santa Ye Fin Presi da abawigi fu da Santa Ye e folok ne baka amo mensa Santa Ye Doro ay kona nga imbawigi and lobi wang watway muta dun sa mina nga yungus do na flangawis revi fu for for the fulfilled na nga ayyeye fu gado e lobi wang atkan dati you being furu nga Santa Ye before ma wamomen kong na inyo libi pe wamchin torokfal befen presi da ade wambun sani fugona baka garo baka felaye wanto muta states terughan by the Here om vervuld te raken met de geest van God. We moeten steeds gaan om aan te vullen, om bij te vullen. En lobiwang fu tang na ini afaya fu asantaye, a warang fu asantaye, wantaki dati you have de constant pe garo de. You have konde constant onder a tiri, a begeleiding, a ondersteuning, a libi fu da garo di mek hemel na grondtapu. If you want fu waka, constant na ondra tiri fa Santa Ye, dat want ak im de constant na ondra tiri fu garo. En garo e sorgo dat a Santa Ye fu yen e bovigi toro yu. Lobi wang dete set moment pe minanga hiu af pot wis revi, lus wis revi na ini a gi abrana garo fu waka ondra tiri fu da yeye fu garo. Dis de a yuru san wi af gi wis revi, pot wis revi na ini a her pistor disi. Dis na yuru, dit is het moment. Het moment is aangebroken waar wij ons over moeten geven aan de Heilige Geest van Santa Ye kan twee roko Idi en Sobung Dorowi. We kunnen niets doen voor de Heere als de Heilige Geest niet daar is. Is de Heilige Geest die ons moet leiden. Is de Heilige Geest die ons moet ondersteunen. Na a Santa Jeesa moest jiwi a kraktisa wi af van nodo. Fu kan go morfara na in den tedi sine na dini fu kado. A Santa Jeewi af van nodo. Fu kan pus wi go morfara. Fu no give up. Fu no las ati. Fu worden steeds bemoedigd. Fu worden steeds verkwikt. Fu worden steeds opgebouwd. Steeds opgericht. Het is de Heilige Geest hebben wij nodig om ons daarin te helpen en leiden in deze dagen waar we in zijn. Trouwens, die belofte is gegeven in de Oude Testament. Maar we zien het ook in de Nieuwe Testament, hier in Ezechiël. We zien dat op alle vlees, Garo et Troe et Santa Ye kong, is een belofte die hij gegeven heeft. In Ezechiël, we zien ja ook toe dat hij pot en Santa Ye, Troe en Santa Ye kong, en ten Santa Ye, de wan prees. Dat want dat ten alle tijden te in Santa Ye doro, dan garo ne liba pres dat hij omdat zijn Heilige Geest daar is. En het is duidelijk na ina pistor disi. Maar lobiwang, ik geloof dat als wij ons overgeven van dag op dag, dat de Heilige Geest dan verder zal gaan om zijn werk in en door ons te doen. Wat wij moeten doen in deze dagen is niks anders dan u overgeven, zodat de Heilige Geest zijn werk kan doen in uw leven. Hij is klaar om verder te gaan met u. Hij is klaar om u verder te leiden. Hij is klaar om u verder te helpen. Hij is klaar om u verder op te richten. Hij is klaar om u verder die power te geven die u nodig heeft in deze dagen. Halleluja. Halleluja. Prijs de Garo. Ik zal het hierbij laten voor vandaag. Laten we bidden. Garo, we takken jou grantangi. Fu yu genade, grantangi fu suma yude, grantangi fu sayu edu, grantangi dat yude masra, yude wi garo, yude wi kounu, yude sawide lukufu masra garo, yude sawide angri fu, yu

0: Măsrăgaro de San Vi Măsrăgaro Potuis Refi na na na inima sarafu kandu en waka na inden deidisi na ondra tiri fu yu Măsrăgaro we beg you fu yu yepwi Doro you santa ye de wang di abi a fulfilling fan odu Măsrăgaro we beg you fu yu fur then ti de day na yu santa ye
1: het is 6 uur.
2: Hallo, ik ben Mirko. Ik kom van Harry door Shadow.

0: Wie is daar? Het is die jongen van de kerk. Wat doet hij? Hij bidt en hij weet dat het werkt. Waarin gelooft hij? Hij gelooft in God en hij weet ze gelooft maakt hem sterk.
1: Wie is daar? Zegt ze de optimist. Geef je niet op omdat Jezus de proxy is. We blijven gaande, we blijven gaande. Met Jezus aan mijn zij weten we het niet.
2: Kom Jere Savigado Kandu. Een programma verzorgd door de gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Het programma komt elke dinsdagavond om 6:15 tot 7:15. Laat het programma u tot zegen zijn.

Dit was het programma Con Jere Sabicado Can Do. Wij hopen van harte dat u hebt ontvangen en gezegend bent door de bemoedigingen. We zijn gevestigd aan de Herthutterstraat 57A te Abrabroki. Voor meer info kunt u contact opnemen met ons op het nummer 8759715 of 8734984.

Halleluja. Me bari ala arkiman wa blessi en genadevolle odi in aneng fui lobby masra Jesus Christus. Mi de agena inyo oso kamra na ngada programa koyere sawi garo kandu. Mi neng na suster Brigitte Bergstrom van gemeente Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Afokort MFM Suriname. Leki fami gwenti taki nodig iemand uit. Kari wang, lobby wang, meki de arki samen na ngayu. Te yu dun disi, kadosa bless you, want u de bezig. E prati ook to da evangelie fu masra, op uw eigen manier. God is goed. Vos wigo moro farana ina programma fu tide, meki teki wang momenti fu draging op na masra na ngabegi. Vader, wij danken u voor uw genade. Wij danken u voor uw liefde. Wij danken u voor uw trouw. Wij danken u voor uw almacht. Heren, we langen dat programma die ze kunnen in de Sansa Maxi aan voor u. En met dank u grand zang voor iedereen.

vuur. Spelen met vuur. Ik wil lezen uw hoofdtekst gelijk. In Galaten 5 vers 19 tot 20. Dat bij Ascrivi. Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feiten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw. Zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen beërven. Amen. If u arkira programma die zo'n poosje naga uno, dan u oshitaka tekst die zo'n onbekend. In dat tekst die zo'n shuan tusani, zang omeki furus manodoro in akono kondre fumasra. Maar wie is dat stil nog steeds bij toverij? Wie betaki in a begin taki toverij?

van demonische machten of krachten. Toverij de wan wapen na ini da anu fuda feyanti. En we be begin for luku toverij, hekserij na ini da kerki. Leki van mij beleg uit before. Toverij, hekserij kom niet alleen maar voor na ini grond tapu. Maar

hebben een grote impact op de gemeente. Daardoor weet je dat je voor ons maar kon lassen bribi naar een kerk, naar een masra vanwege hekserij en toverij zijn van die pressie tena in de osof masra. Make you look one text in 2 Corinthians 11 verse 13 tot en met 15. Dat be askrivi taki, want zulke lieden zijn geen apostelen, bedriegelijke arbeiders die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook, immers de Satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid. Maar hun einde zal zijn naar hun werken. Lobiwan da Bijbel boeku etaki jazo abras geen apostelen. Maar we wanneer leggen de nadruk erop dat de duivel niet alleen maar geen apostelen gebruikt. Maar

zelf bij alles aan die gebaseerd op vals. Den we ook of we denken dat we promote dat neng voor Satan, maar dat we subtiele fasie. Den we make you verstaan dat

taki abra heiligheid. Heiligheid de wan dot die woord na in die mofo. If you go to a gemeente, ben je si allerlei zijn, even niet pressie. Vrouwen komen bijna half naakt naar de gemeente. En niemand zegt wat. Geen enkele leider die de mensen tot orde roept. No one leider, nee, op mijn voeten voor taki gemeentelieden. God is een heilige God. Teken af is kado, kon heilig. De neber reps, de never man. De neer taki noti abrasanta was integendeel.

libi funesma disi. Asma dray en libi ome yari ma ineshi kenki. Ini den fasi fa den veri den krosi ineshi kenki. Lobi wa ade wan sheng sani. Fuda gemeente fukado. E de bijna naakt ade wan sheng sani. Ik moet het zeggen omdat de Heer het op mijn hart heeft gezegd. If you go no na trovo christen. Na fu bari krei. Da fasi fa den smai veri den krosi go. Terwijl de chin fukado.

Sina oso, lobby wanda wetaki abras chingsani na gemeente. Yeshi bruda na ngasaka bruku. Yeshi disi werd zo. Je dacht maar, hoe kan het? Hoe is het mogelijk? De roko disi, de roko voor hekserij. De roko disi, de roko voor toverij. Vooral als er niet gewaarschuwd wordt. Vele leiders zijn bang.

Lobo aan is triest. En daarom wil je dat ik kracht zie. De autoriteit voor dat woord toe. Kon zwakken naar gemeente. Alla deme actie me af. Hoe is het mogelijk dat Jezus dezelfde God is? Maar de wonderen en tekenen die abe doet in den day dat hij neep zat in de moro. Hoe is het mogelijk dat was mij kon naar gemeente, naar een kanker of weet ik veel welke ziekte, dat hij begging en tel ik aan dit. Leef onze God niet meer.

stop ermee. Kijk je crossie, weer anders. Gedraag je anders. Char je schrijf je anders. Leef heilig. Je bent nou een verkeerde adres. Met tegen een zekerheid. Je bent nou een verkeerde adres.

Grontapu, no, yammer, mami wani rupa you up, kiss her the hero. Kane arkira bosko pudisi, you takia ekapot word van God gehoord. Mi wani gimi libi abrana masra, lobi wanda mi wani no dog you earn today, fu teki Jesus ana in you libi. Kane ega kerki ma you no baker, want di mensen zijn er ook. De go gewoon omdat de mabe gwenti chaden go, de go omdat het leuk is in de kerk, maar zelf den abuan persoonlijke relatie na

in your heart. If you're ready for begging on me, begging on me. Allah sani sami etaki herhaling mashieng leki uegi begi. Bet nu met me. Vader in de hemel, me confess uw genade troon. Heere, me heere, uw woord toe. En me erkent dat ik mina wan zondaar. Heere, en me abispeit voor alle mijn fout toe naar mijn zondu. Me actie uw pardon te de voor alle sanis aan mij die verkeerd. Bewust of onbewust, vergeef mijn vader. Schrijf mijn naam in een boek voor Libi. En kontana in mi ati. Furu minanga yu santa yeye. En hori mi standa na in yu. Me gimi libi abra na yu tide. En me belofta ki mi sa folgu yu. Ala den dey fu mi libi. In a name fu Jesus we begi. Thank you well, Father. Ik zal nu voor u bidden. Vader, met dank u grand tangi voor uw zoon, voor uw dochter. Heere, sagi en libi na u zojuist, Heere. Heere, grand tangi dat u schrijft in een boek voor libi. Heere,

Lobiwan bakati udu asonders gebed aden nodig dat u leri fai mus gomoro fara na ngamasra. If you dena iniwa gemeente koba, actie fu nema deel na fundament training. Ik weet niet wat heet in je gemeente.

cresta sa losu de ina nefu yensa sa ibri wa makti fu frukutete frukutete sa e folak yu omelanga kapa frukutete sa e wakti amomenti fu yu fadon tede meko agensi den nak panya e losu den piki fu kalo los de ina nefu yensa cresta sa los de in Jesus naam in a maktige naam fu Jesus ibri wa makti sa kariu e eigendom me komanderi den losu den piki fu karo ina nefu Jesus sa nit yu eigendom Jesus dede na kruis hu de ede losu den nou in Jesus naam ontvang uw genezing ontvang uw bevrijding ontvang het in geloof in Jesus naam in a maktige nefu Jesus we begi dank u wel vader. Amen en amen. Ik heb me beloofd, we doen bijna naar het einde van dat programma. En we wanneer voor deel mijn contactgegevens, of althans contactgegevens voor de gemeente naar jou. If you want dat we moeten begeleiden, neem contact met ons op. We zijn gevestigd de Hernuttestraat 57A. En aan neem voor de gemeente de Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Peter Walisi, we zijn gevestigd de Hernuttestraat 57A.

0: uur tot en met 8 uur. Ibriwa eerste satra fu ibriwa mung wi apwan speciale komakandra sa wi ekari pomos change hands. U bent van harte welkom lobiwang na alawi komakandra. Fu bel app sms, u kan gebruik dat nummer 8759715. 8759715. Verder, we hebben een e-mailadres. U kan zien uw mailtje, if you awani. En een e-mailadres naar MFM Suriname. apenstaartjehotmail.com. MFM Suriname. apenstaartjehotmail.com. Verder, we hebben een Facebook page. En een neem voor je Facebook page naar MFM Suriname. Abrabroki Saron. MFM Suriname. Abrabroki Saron. Daarnaast we hebben we een YouTube-kanaal. En aan even YouTube-kanaal naar Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Mountain of Fire and Miracles Ministry Suriname. Alle den studie die je kan vinden op onze page. If you want to arkiding baka, you can go altijd op onze page en go arkiding. We zijn aan het einde gekomen van ons programma. Met dank je grand thank you voor je deelname. En God also bless you. Make we sluiten af naar een begi. Vader in de hemel, we dank u grand tangi dat we door naar einde voor dat programma die zien. Heer, grand tangi voor de alle den smas, betekent een ting voor Arki. Heer, grand tangi voor de
1: een langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.

Ik ben broeder Patrick Tank van de Vergadering van Gelovigen aan de Lotjestichter Paramaribo. Ik luister naar Radio Shalom, want het is inspirerend en opbouwend.

Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma Auto Onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid. Build Rent Solutions. Bij ons bent u terecht voor professionele stijgerverhuur voor elk project. Onze gecertificeerde experts beschikken over internationale erkende certificaten. Laat ons u assisteren met uw stijgerbouw, sloop en inspectie op locatie. Werken op hoogte is precies waarvoor we staan. Veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid staan bij ons centraal. Of je nu een bouwbedrijf, aannemer of particuliere klant bent, wij leveren op maat de gemaakte oplossing. We zijn gevestigd aan de Indira Gandhiweg 995. Of bel op 866-3757. 866-3757. Of 0366-097. 0366-097. Ons e-mailadres is info@buildrentsolutions.com.

0: thrifters, antiek liefhebbers, meubelzoekers, banken en kleding van klein naar groot en nog zoveel meer. Alles direct verkrijgbaar in de winkel. Unieke items, elke dag een nieuwe fonds. De openingstijden zijn van maandag tot zaterdag van 10 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zondag zijn we gesloten. Ons WhatsApp nummer is 841-3714. 841-3714. Grace and Goods isn't just retail, it's ministry in motion.
1: Zin in een spangen burger? Juicy kip of knapperige churros? Maar geen zin om uit huis te gaan? Nospang! Ride Eats brengt Naskip tot aan huis. Bestel nu via de Ride Eats app en binnen no time staan we voor je deur.
2: Zranazani, Naskip, Navio.

0: Slullefix. Bereid uit kruiden en oliën. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
1: Ik woon in Nederland, maar de band met Suriname zou ik nooit kunnen verbreken. Zelfs al zou ik het willen.
2: Hey Rui, bij HSGS Online kan je alles kopen hoor. Je kan met je creditcard betalen, maar ook met iDeal. Dus bestel ik een sneller.
1: Liefste tante Ascrivi, wij zijn weer mee in de acte jong. Als maar denk niet aan niks te doen.
3: En dan,
2: Jij hebt niet dingen aangesteld Rui.
1: Nou Sam, tante die zat ik in om een phone voor Chimboy ting. Dat ben ik wel haast in mijn oom. HSDS is voor mij de oplossing om de band met Suriname en mijn liefste tante makkelijk te onderhouden. Daarom bestel ik alles snel en veilig via hsdsonline.com.
4: Wie are you? Wie are you?
5: Gi ala yu blessing yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Bij ons vindt u overheerlijke Surinaamse en Chinese gerechten. We zijn gevestigd aan de Wilhelminastraat nummer 93, vlak tegenover de Pater Weidmanstraat. De openingstijden zijn van maandag tot woensdag van 11 uur 's morgens tot 9 uur in de avond. Op de vrijdag van 11 uur 's morgens tot 10 uur in de avond. Op de zaterdag van 11 uur 's morgens tot 11 uur in de avond. En op de zondag van 2 uur 's middags tot 9 uur in de avond. Donderdag zijn we gesloten. Oh ja, if je suku aan presie pika horo aan face, we set you kong. Speciaal die de smadati u op apart privé camera pe you kan hoor you fissa. En terwijl je geniet, we set aan nyang fu bless you tong. Kom daarom langs aan de Wilhelmina straat nummer 93 of bel op 455503. Dat is 455503. Of 878-7963. 878-7963. Allah you blessing yang, yum dena Wilhelmina Fast Food Restaurant. Yeah, yeah.

DJ Inspiration. Met meer dan 15 jaar ervaring zorgt DJ Inspiration voor de perfecte vibe en ambiance. Voor uw huwelijk, jaardag, baby showers en alle andere speciale evenementen in uw leven is DJ Inspiration de speciale, de meest ideale, de uitmuntende, de uitstekende en voortreffelijke DJ. Volg ons op Facebook of bel op het nummer 810-222-9. Voor meer informatie en boek nu DJ Inspiration, your true gospel DJ.

Ik ben Michelle Afsinde. Ik ben ondernemer en ik ben lid van Christ Embassy Suriname. En ik luister ook naar Radio Shalom. Radio Shalom, niet alleen radio, maar ook een dagelijkse inspiratie.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Johan Amelo en ik woon op plantage Osembo in het district Para. En ook hier op Osembo is het ontvangst van Radio Shalom. Pico Bello.

0: goodness. Can't let everything stress your mind. And sometimes you gotta keep it moving.
1: Welkom bij Artco Trading NV, de officiële dealer van Masuma auto-onderdelen. Bezoek een van onze filialen aan de Indira Gandhiweg 995 of de Martin Luther Kingweg nummer 16. Artco Trading staat klaar om u van dienst te zijn met hun deskundig en ervaren personeel. Daarnaast vindt u bij ons betaalbare prijzen, topkwaliteit onderdelen en u krijgt garantie bij elke aankoop, zowel de reparatie als de aanschaf van onderdelen. Kom en bekijk ons breed assortiment voor zowel de kleine auto als de grote pick-up. Daarom staan we bekend om vakkundigheid, kwaliteit, eerlijkheid en persoonlijke benadering. Bel voor een afspraak op 858-8725. 858-8725. We zijn open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5 uur in de middag. En op de zaterdag van 8 uur tot 2 uur in de middag. Op de zondag zijn we gesloten. Artco voor expertise, gemak en betrouwbaarheid.

0: langdurige oplossing en topkwaliteit. Community Service, het adres voor het kopen of huren van machines bestemd voor constructie, landbouw, houtbewerking, boten en buitenboordmotoren, airco's en batterijen. Alles dat verkocht wordt bij Community Service kan bij ons gerepareerd worden. Stap binnen in een van onze locaties aan de Bonnystraat of check ons op Facebook. Community Services, jouw oplossing.
1: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
2: Hey Valka, wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar monino sari boy.
1: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
2: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
1: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
2: Hey, hey Rocco, mi man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
1: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
3: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
4: Ozone 6-in-1 spray en wipe. De multipurpose cleaner die op alles werkt. Tot in de nagemaakte schoen. The best of the best. Elk huishouden zou moeten hebben.
5: Is echt een aanrader.
6: Jij moet het ook proberen.
7: Luistert u elke zondagavond naar het programma van de Stichting Patiëntenplatform Suriname. In dit programma worden wekelijks verschillende onderwerpen behandeld ten aanzien van de gezondheidszorg van de patiënten. Elke zondagavond van 6 tot half 7 via de FM 94.5 Shalom, a daily inspiration, not just radio.